Goedenacht. De regering van Wallonië gaat de strategische voorraad met mondkapjes aanspreken vanwege de bosbrand bij de Duitse grens. Ze hebben zo'n 100.000 FFP2-maskers liggen, bekend van de coronatijd. Er hangt een enorme rookwolk boven de regio waar ook veel fijnstof in zit. Die mondkapjes beschermen daartegen. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend over energiebedrijf RWE. Ze vinden hun reclame misleidend omdat ze zeggen dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. En dat is niet zo, bij het opwekken ervan komt veel CO2 vrij. Een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangelegd in het plaatsje Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en hij moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1 circus in Nederland neerstrijkt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.

Goedenacht. Er is steeds meer hoop dat er een oplossing wordt gevonden tussen werkgevers en de vakbonden over de sociale zekerheid, zeggen ingewijden tegen de Telegraaf. Ze zouden achter de schermen samen bezig zijn met een alternatief plan om het kabinet te overtuigen miljarden bezuinigingen van tafel te vegen. Een polderdeal noemen ze het. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hegseth. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea, zeker als ze Amerika niet helpen in het Midden-Oosten. En Femke Broeders-Bol moest eraan wennen om op de estafette maar 400 meter te rennen in plaats van de 800 meter waar ze tegenwoordig op actief is. Ze won met de estafette vrouwen Europees goud op de 4x400 meter. Het stokje overgeven, het lopen met de meiden en het winnen van goud voelde als vanouds, zei ze. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Er zijn geen gewonden, er was niemand aanwezig in de woning. Nederlandse bedrijven lopen binnen door de onterecht geïnde importtarieven van president Trump, meldt het AD. De 10 grootste bedrijven, zoals Philips, Heineken en Ahold Delhaize, krijgen bij elkaar ongeveer 1 miljard aan heffingen terug. Een opsteker voor de Nederlandse economie, zeggen experts. En het leger van Zuid-Korea is begonnen met een militaire oefening samen met de Amerikanen. Dat is opmerkelijk, want een paar uur geleden kondigde president Trump toch aan de oefeningen terug te willen schroeven. Trump vindt dat Noord-Korea geen vlieg kwaad doet en Zuid-Korea wil Amerika ook niet helpen in Iran. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw.

0: Classic Nieuws. 5 uur.
1: Goedemorgen. Een jaar na de actie Wij eisen de nacht op, waarin aandacht werd gevraagd voor de veiligheid van vrouwen op straat, is er nog weinig veranderd, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 jonge vrouwen voelen zich 's nachts onveilig. En een even grote groep is wel eens geïntimideerd. De actie ontstond na de moord op de 17-jarige Lisa. De NS gaat volgende maand bijna 170 extra treinstellen inzetten om de drukte in september tegen te gaan, meldt het Parool. September is de drukste maand van het jaar. De NS neemt ook andere maatregelen. Zo worden sommige treinen langer of juist korter en worden reizigers verleid om een trein eerder of later te nemen als die rustiger is. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1 circus in Nederland neerstrijkt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.

0: 14.
1: Nee. Ik heb me niet verslapen. Rustig aan allemaal in de FMQ Music. Zometeen leg ik uit waarom we pas om 5:30 beginnen deze ochtend.

0: Hey, topper! Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, ik hoop dat je een goede vakantie gehad hebt.
1: Ja.
0: Hey, heb je er weer een beetje zin in?
1: Zeker.
0: Ik ben benieuwd. Ik ga weer luisteren.
1: Gezellig, Wilma. Goedemorgen, zeg ik ook tegen Danny.
2: Lukje, goedemorgen, ouwe schimmel weer. God, weet jij nog hoe de knopjes werken? Man, ben jij goed bezig. Moest je niet eens even je tech autoriseren dat je weer naar binnen mag?
1: Ja.
2: Nou, hey, fijn je weer te horen. En succes!
1: Dankjewel, Danny. Een hele goede morgen. Welkom. Je staat op aanwezig.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: En zo zijn er natuurlijk veel meer mensen in de app van Q Music. Een hele goede morgen. Welkom bij Matty en Marieke de pre-party. Help, waar is Luc? Stuurt Georgia nog. En Lucie laat weten. Goedemorgen, Luc. Waar ben je? Toch niet verslapen, hoop ik. Nee, ja, dat allemaal niet het geval. Godzijdank, dat is erg mijn grootste nachtmerrie. Om dan op die eerste dag na de vakantie je meteen weer te verslapen. Dat is allemaal niet gebeurd. Ik moet zeggen, ik kwam gisteravond vrij makkelijk in slaap. En vanochtend was ik vrij snel fit en op de been. Dus het ging allemaal super. Maar ja, het is inmiddels wel 5:30 geweest. En je hoort me nu pas voor het eerst op Q Music deze ochtend. Een hele goede morgen. Dat zal de komende tijd wel gewoon zo zijn. Ja, we kunnen er lang over lullen, we kunnen er kort over lullen. Maar de komende tijd begint gewoon de hele boedel hier lekker om 5:30 ochtends. Mariella, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Blij dat je weer bent. En ook Najeet laat weten via de app van Q Music. Zodat het een happy Monday gaat worden. Daar was trouwens wel enige twijfel over vanochtend toen ik wakker werd. Dat zo eerlijk moet ik dan ook alweer met je zijn. Of het echt een happy Monday zou worden. Ik werd wakker met ongelooflijk veel spierpijn. Echt. Zowel in mijn linker als rechter heup. Ja, klinkt echt als een bejaarde. Ik zal zo even uitleggen wat er aan de hand is. Na Crowded House, Don't Dream It's Over op Q Music.

Things that I've got. Benson Boone op Q Music en Beautiful Things. Hele goedemorgen, het is Luc van de redactie hier. Het is Q Music waar je naar luistert. Welkom, welkom, welkom. Ik zit heerlijk op de stoel in de studio. En ik denk dat ik hier even blijf zitten ook de komende tijd. Ik had het toch een beetje onderschat. Ik heb gisteren iets gedaan. Ik heb gisteren een paar domme levenskeuzes gemaakt. En daar wil ik je toch even het een en ander over vertellen. Je zou ze misschien al gezien kunnen hebben als je me volgt op Instagram, @LucSarneel. Want daar heb ik in mijn stories al het een en ander gepost. Ik ging gisteren een rondje van 5 kilometer hardlopen met een van mijn beste vrienden. Ze heette Robin, want wij zijn samen aan het trainen voor de singelloop van Utrecht. Die is op zondag 4 oktober. Nou, weet je misschien, mijn sportieve carrière die schiet alle kanten op. Ik voetbal elk weekend bij VV Voorwaarts. Ik heb inmiddels al 2 marathons gelopen. Zo nu en dan doe ik ook mee aan rare andere races. Dus dat hardlopen zit er bij mij wel in. Bij Robin wordt het haar allereerste hardloopwedstrijd. Dus ik dacht, dat is leuk, gaan we daar samen aan meedoen. Die singelloop is 5 kilometer, gaan we daar samen voor trainen. En dan wordt het gewoon heel gezellig en leuk. Hebben we leuk samen een doel om voor te trainen. Dus nou goed, gisteren gingen wij 5 kilometer hardlopen. Niet ten nadele van Robin, maar die rent gewoon iets minder snel dan ik. Dus we waren na 5 kilometer klaar. Toen dacht ik, nou, dit voelde meer als een warming-up. Maar het was wel gezellig, het was hartstikke leuke zondagochtend. Toen appte een van mijn andere beste vrienden, Andres, die woont toevallig ook in Utrecht. En die zei, joh, ik ga vandaag 16 kilometer hardlopen. Ik ben aan het trainen voor de Dam tot Damloop. Toen dacht ik, ja, ik kan ook nog wel even kort een stukje met jou mee rennen. Het is om de hoek, dat doe ik wel even. Ik merkte ook aan alles dat die jongen, die zat op de bank en hij was aan het uitstellen, voordat hij ging vertrekken. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga jou even motiveren. Ik ren wel een paar kilometer mee. Nou, dat is er nooit van gekomen, want die paar kilometer meerennen, dat werd gewoon de hele tocht. Ik dacht, ik zit er lekker in, het komt helemaal goed. Alleen hij had een route bepaald. Hij zei, ik weet precies waar we heen gaan, volg mij maar. Uiteindelijk had hij geen idee waar we heen renden. Zijn we helemaal Utrecht uitgerend. Helemaal de polder in. Een beetje richting Woerden, Kasteel de Haar. Nou, het was 1 grote polder met af en toe een boerderijtje en een leuk dorpje. Ik dacht na een tijdje, joh, waar zijn we nou? We zijn al op de helft van jouw 16 kilometer. Ik was nu van plan om eigenlijk te stoppen, maar dat gaat niet, want dan sta ik in the middle of nowhere. Waar lopen we heen? Toen zei hij, ja, we zijn een beetje verdwaald. We hebben Google Maps erbij gepakt. Toen zei ik, oké, wat we nu kunnen doen is, we kunnen ook gewoon door blijven rennen tot aan station Breukelen. En dan stappen we daar in de trein, lopen we terug naar huis. Of we gaan met de trein terug naar huis. Nou, dat hebben we uiteindelijk gedaan. Uiteindelijk renden wij helemaal naar Breukelen. Misschien ken je het wel als je eens langs rijdt bij langs de snelweg. Daar staat een grote Van de Valk in een Chinees restaurant. Er is een McDonald's. En de teller eindigde in totaal 18 kilometer. Wat dus inhield dat ik 23 kilometer op de teller had. Ik heb daar echt voor pampus gelegen bij de McDonald's langs de snelweg bij Breukelen. Ik heb daar 1 liter cola naar binnen gejekkerd. Niet normaal. En daarna heb ik de rest van de dag helemaal niks gedaan. Dus vandaag loop ik een beetje krom. Maar goed, maakt niet uit. Mag de pret niet drukken. Goedemorgen Q Music met zometeen Bon Jovi na Marshmello.

0: Op Q Music even een klein quizje wat ik met je wil spelen. Vlak voor de vakantie liet Mattie weten dat hij ergens helemaal geen zin in had.
1: En ik heb er helemaal geen zin in.
0: Nee, hij had er helemaal geen zin in. Maar waarin had hij geen zin?

0: Goedemorgen, 6 uur, het nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Ja, goedemorgen. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Twee dorpjes in de buurt van Monschau, vlakbij de grens, zijn ontruimd. Mensen kregen gisteravond te horen dat ze binnen 10 minuten hun huis uit moesten. Eerder werden in België ook al honderden mensen geëvacueerd. In het Belgische natuurgebied Hogevene is inmiddels een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer verwoest. En het vuur is maar moeilijk te bestrijden omdat de wind steeds draait. In Zaandam heeft een explosie bij een woning een enorme ravage veroorzaakt. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geblazen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Er zijn geen gewonden, niemand was aanwezig in de woning. Over de oorzaak van die explosie in Zaandam is nog niet veel duidelijk. En de NS gaat volgende maand bijna 170 extra treinstellen inzetten om de drukte in september tegen te gaan. Staat in het Parool. En september is de drukste maand van het jaar. NS neemt ook andere maatregelen. Zo worden sommige treinen langer of juist korter. En worden reizigers verleid om een trein eerder of later te nemen als die rustiger is. En opnieuw goud voor Nederland op het EK Atletiek. De estafettevrouwen zijn in het Engelse Birmingham gisteravond eerste geworden op de 4x400 meter estafette. Het is de derde keer op rij dat ze deze titel winnen. En die winst klonk zo bij de NOS.
2: Ja. Stuk en dan gaat die turbo aan. Ze blijft ontspannen lopen. Noenum gaat kapot. En Femke Broedersbol houdt het vol. Ze maakt het voor ons allemaal heel spannend. Maar Nederland gaat hier wel weer naar goud.
1: En de mannen pakten brons op de 4x400 meter. En daardoor heeft ons land 14 medailles gepakt op dit EK. En dat is een record. Het weer dan. Ja, de dag begint met veel regen. Later wat meer zon, overwegend droog ook. Het wordt 19 tot 22 graden.
3: Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Een hele goede morgen, Luc van de redactie. Hier zometeen Sarah Larsson, Midnight Sun. Na Zoe Levi en Snelle, dit is Ik Zing.

0: Op Q Music. Een hele goede morgen. Het is Luc van de redactie hier 6 uur geweest. Straks om 6:30 hoor je Mattie en Marieke. Die zijn er terug van vakantie. En Mattie die blikt voor de vakantie samen met Bram op vrijdagochtend al even vooruit op de reis die hij ging maken. En hij had ergens helemaal geen zin in.
1: En ik heb er helemaal geen zin in.
0: Maar waar had Mattie dan geen zin in?
2: Het was dit jaar de beurt aan mijn vriendin Kiki om de vakantie te regelen. Wij wisselen het altijd af, jaar om jaar. Dus zij begon ooit met Bali. Het jaar erop heb ik een reis georganiseerd richting Amerika. En dit jaar was dan haar Mallorca.
3: Ja, je kan niet altijd 6 gooien.
1: Maar is natuurlijk ook een mooie reis.
2: Kijk, ik moet alleen heel even zeggen, Bram. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Natuurlijk heel fijn dat ze alles heeft geregeld qua hotels. En alle autootjes staan klaar in de verhuur en zo. Allemaal hartstikke mooi. Maar ik had gewoon dit jaar zin om gewoon te liggen. Plaats te nemen op zo'n bed. Ja, en dan eigenlijk zo stil te liggen dat ze om het 6:30 wel komen checken of je nog leeft. Maar dat was een beetje mijn idee van de vakantie.
3: Maar dat zou in principe moeten kunnen op Mallorca.
2: Het zou moeten kunnen inderdaad. Nu gaan we dus een sea caving excursion doen. Ja, en ik heb er helemaal geen zin in.
1: Ik kan gewoon
2: eerlijk zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook een beetje bang. En ik denk, jij bent ook een held op sokken.
3: Ja, ik ben ook wel een beetje bang aangelegd. Maar dit klinkt best wel cool, een grot.
2: Dit is de omschrijving van wat wij gaan doen. Deze verborgen grot ligt aan de kust van Cala Romantica en is slechts 300 meter zwemmen. Nou, ik heb helemaal geen zin in een Ironman. Gecertificeerde gidsen die nemen je mee om deze bijzondere grot te ontdekken. En hier staat dan bijvoorbeeld een recensie van een van de mensen die het gedaan heeft. Je moet snel onder water duiken om de grotten binnen te gaan. Maar de gids helpt je gelukkig. Binnen de grotten vind je prachtige rotsformaties en kun je er rondlopen en door verschillende waterpoelen zwemmen terwijl je de rotsen bewondert. Nou, dit duurt dan een halve dag. Je zit echt lang in die grot. Ik ben geen freggel. Ik hoef niet heel lang in een grot. Ik wil het eigenlijk liever niet.
3: Ja, het is ook wel een unieke ervaring. En het klinkt wel alsof zeg maar, iedere willekeurige dikke Amerikaanse toerist dit kan. Dus je zou je ergens niet heel veel druk moeten maken.
2: Nee, maar vind je dat ik moeilijk doe, zeg maar? Oh, stel ik me aan?
3: Nou. Nee, ja, ik snap het. Ik snap het. Ja, ik snap je ook wel weer, hoor, Mat. Ja,
2: ik heb gewoon zin om te liggen. Snap je? Gewoon plat te liggen.
3: Ja, maar je kan niet zeggen... Als jij een keer een jaar een vakantie regelt... dat je een hele roadtrip en alles erop en eraan... en dan regelt Kiki wat... en dan moet het ineens dat je helemaal alleen maar doodstil ligt. Ik snap ook dat Kiki gewoon even wat leuke activiteiten op de agenda zet.
4: Mag ik hierop aanhaken?
2: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
4: Nou, ik ben dus vorig jaar met jou naar Amerika geweest, lieverd. En toen moest ik een dag lang in een golfcar over een terrein naar allemaal filmstudio's kijken. Nou, dat duurde 7 uur lang. Toen heb jij tegen mij gezegd, deze dag krijg je ooit terug. Dus wij gaan lekker in een grot.
2: Vond je het echt niet leuk in die car?
4: Nou, 7 uur lang in een golfcar zitten en lang... Ik kijk alleen maar romcoms, Nederlandse romcoms. Dus alles is liefde, verliefd op Ibiza. En dan kregen we de hele geschiedenis van Warner Brothers, van Paramount Studios. Ik moest er ook naar twee verschillende. Dus mensen gingen tussendoor weer lekker. Die dachten, ik ga weer terug naar het strand. Nee, wij moesten weer door naar de volgende. Ja, en dan zat ik daar in een golfcar met een vrouw die met een microfoon die een halve meter van me af zat. Die dan de geschiedenis van Paramount vertelde. Ja,
2: ja.
4: Ik ga liever dan nog naar de set van GTS-T, geloof ik.
2: Ja, nee, dat klopt ook. Dat snap ik ook wel.
3: Ja, nee, deze drol moet je gewoon even slikken, man. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Ja, oké. Okay. Nou, dan leg ik alvast mijn duikpak klaar. Ja, 300 meter zwemmen om vervolgens onder water te gaan om een rot
1: op, man.
4: En ook nog eerst een stukje hiken, daar zit dat voor. Ik weet niet of je dat al gelezen had, maar we gaan eerst een stuk hiken, dan nog een stuk zwemmen, dan duiken en dan zit je in de grot.
3: Ja, het is echt een
4: Ironman. En dat duurt dan 3,5 uur.
0: Goed, Mattie had er dus voor zijn vakantie helemaal geen zin in. Maar langzaam maar zeker druppelt nu de gehele redactie vol. Dus Mattie en Marieke zie ik al wandelen en lopen. Maar ook Kiki, natuurlijk de vriendin van Mattie die hier werkte, die je net hoorde, die is hier. Misschien kan ik zo meteen eens even aan haar vragen of de grotten nog bezocht zijn. En wie het nou uiteindelijk het leukste vond. Ja, vindt Mattie ook wel zo iemand die nu ineens grot-expert is. Ik wandel zo meteen even die kant op. Ook Great Expectation ga je horen. De alarmschijf van Shanna Spyro. En nu Bruce Springsteen, Dancing in the Dark op Q Music.

0: Shanna Spyro en de alarmschijf van deze week, Great Expectation. Een hele goede morgen, je luistert naar Q Music. Het is bijna 6:30, Mattie en Marieke die komen eraan. Die beginnen zo meteen met de ochtendshow. Die zijn nu aan het vergaderen. Het is Luc van de redactie hier waar hij luistert. Ik wandel nu even richting Mattie en Marieke. De hele redactietafel zit vol. Even kijken. Goedemorgen jongens!
1: Hey. Man met microfoon.
0: Man met microfoon hier. Ik kom zo meteen bij jou, Marieke. Eerst even naar Kiki. Kiki, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We hoorden net het fragment van Mattie voor de vakantie dat hij helemaal geen zin had om de grotten in te duiken met jou op vakantie. Om daar te gaan zwemmen en te lopen. Hoe is dat afgelopen? Zijn jullie nog de grotten in geweest?
2: We zijn absoluut de grotten in geweest.
0: Oké. Oh, ze zijn de grotten in geweest. Nou, dat zit Mattie vast later vertellen. Marieke, lekkere vakantie gehad?
1: Ja, echt heerlijk. Echt heerlijk. Jij?
0: Ja, heerlijk. Ik heb de hele vakantie in mijn appartementje een beetje geschilderd en geklust. En weet ik wat. Jij zat in de bloedhit in Italië.
1: Nou kijk, het was gewoon vreselijk warm. Ik ben heel erg blij dat ik weer thuis ben. Ik vond het heel erg hard werken. In alle eerlijkheid op vakantie met 35 graden en 2 kleine kinderen. Ik vind het heerlijk om weer te werken.
0: Welkom. Rust lekker uit. Ja, komt helemaal goed. En dan zo meteen in de ochtendshow. Mattie en Marieke om 6:30 gaan ze beginnen. En dit is Lady Gaga, Poker Face.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis.
14: Mediamarkt.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
18: Goedemorgen, 6:58. Je luistert Mattie en Marieke. Op de weg is 1 vertraging, die is ook meteen lang. Dus op de A29 richting Rotterdam. Je komt daarin 5 kilometer tussen Numansdorp en de Heine Noordtunnel met 42 minuten.
19: De dag begint vandaag regenachtig. Later vandaag is er meer zon en is het overwegend droog. Het wordt 19 tot 22 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
20: Goedemorgen. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege een enorme bosbrand in België. 2 dorpjes in de buurt van Monschau, vlakbij de grens, zijn ontruimd. Tientallen mensen die moesten gisteravond in 10 minuten hun huis verlaten. Eerder werden in België ook al honderden mensen geëvacueerd. Ja, in natuurgebied Hoge Venen in België is inmiddels een gebied zo groot als Haarlem verwoest. En het vuur is maar moeilijk te blussen omdat de wind steeds draait. In Zaandam was vannacht een explosie bij een woning en die heeft een enorme ravage veroorzaakt. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geblazen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Er zijn geen gewonden, er was ook niemand in de woning. Niet alle buren kunnen nu terug naar huis, voor hen is opvang geregeld. En de NS gaat volgende maand bijna 170 extra treinstellen inzetten om de drukte in september tegen te gaan, melden meerdere media. September is de drukste maand van het jaar in de trein. De NS neemt ook andere maatregelen. Zo worden korte treinen langer gemaakt en lange treinen juist iets korter. Op die manier zou er meer kansen moeten zijn dat iedereen kan zitten. Zullen mensen ook verleiden om een trein eerder of later te nemen. En in Zandvoort is de voorpret voor de Formule 1 nu al losgebarsten. Vrijdag dan wordt er pas geraced op het circuit, maar toch zijn er nu al veel fans te zien. Ze komen kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en hoe de vrachtwagens van de raceteams aankomen.
12: Vrachtwagens kijken, dat geeft een sfeer. Dan zie je al die vrachtwagens komen in de verschillende teams en dat brengt alvast een sfeer mee.
21: Dat hele circus hier naartoe komt, ja, is leuk om te zien.
22: Wij hebben geen tickets, maar ja, dat is wel vet om zo te zien.
20: Tijdens Hart van Nederland aankomend weekend is voorlopig de laatste keer dat de Formule 1 in Nederland is.

0: 99. Ik vind het gewoon zonde.
1: Lieve schat, als jij het nu aansteekt, die poen van je, fikt het met kerst nog. Wat maakt die 4 euro nou toch uit?
0: En topless beachballen?
1: Dat is mijn favoriete film.
2: Ik heb het huis.
3: Mattie.
4: En Marieke.
1: Goedemorgen, maandag de 17e van augustus. Je luistert naar show 1680, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annemarie.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
5: Goedemorgen.
1: Voor iedereen die ons miste om 6 uur.
2: Ik ga je iets uitleggen.
1: Wij beginnen vanaf nu om 6:30.
0: Nou, ik heb ook echt te doen met Bert. Je suis Bert, want die zegt... het voelt alsof de klok is verzet. Mijn hele gevoel van tijd is van slag... doordat alles een 6:30 is verschoven.
1: Dat klopt.
0: Ja, Bert, wij hebben het zelf besloten om 6:30 later te beginnen. Maar ik heb ook het gevoel van, zijn we nou toch mee bezig? Want... ja, ik dacht vanmorgen ook, hoe laat moet ik weg? Terwijl het is 6:30, hè. Je kan precies alles 6:30 verschuiven. Maar ik ben inmiddels zo gewend aan dat ik om dat tijdstip bij bed moet... en om dat tijdstip een voet op het gaspedaal moet hebben.
1: Nog meer nieuws. We vragen nog meer om aan te wennen. Het foute uur begint vanaf vandaag om 9:30.
0: Ja.
1: Dat is wel lekker. Het foute uur begint gewoon 6:30 eerder. Dus als je op je werk aankomt, kun je om 9:30 kan je al naar het foute uur luisteren.
0: Hey, maar ik dacht wel, als het deze week nou heel erg bevalt, hè, dat 6:30 later eruit... en dit blijkt precies te zijn wat ik nodig heb...
1: Nee, ik weet wat jij gaat zeggen. Oh. Je hebt al opgezegd.
0: Ik heb echt al opgezegd.
1: Wij zijn er nog de komende 3 weken met Mattie en Marieke. Daarna ook weer even wennen. Ben jij er niet meer?
0: Nee, nou ik leef wel voort. Je kan mij in principe gewoon nog tegenkomen in mijn dorpje.
6: Geen rit.
0: Ik blijf gewoon bestaan. Ik ga ook weer gewoon... vrijdag maak ik een radioprogramma en zo. Maar nee, ik ben er niet meer in de ochtend, maar jullie allemaal wel.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja. En dan ben je vanaf vrijdagmiddag tussen 12 en 2 te horen.
0: Ja, klopt. Oh, ik had laatst, was ik even in mijn vakantie, was ik even gaan invallen... om weer eens in mijn eentje achter de knoppen te zitten... voor Bas op de zaterdagochtend. Ja, ik vond dat ook wel weer heel leuk om te doen, hoor. Want jij zit natuurlijk al bij de ochtendshow achter de schuiven.
1: Ja.
0: En toen had ik vorige week zaterdagochtend even proefdraaien. Dacht, nou, dit bevalt me wel weer.
1: Hoe was het om de liedjes weer aan te kondigen?
0: Ja, leuk. Ook wel weer even wennen, want dat doe jij altijd met verven. Nu moest ik opeens al die moeilijke titels opleppen.
1: Nou, kom maar dan.
0: Alex Horn, Fever Dream.

0: vriendin van mij met wie ik samen de single loop in Utrecht ga lopen.
1: Mm.
0: En toen appte een andere vriend van mij die zei, ik ben aan het trainen voor de Dam tot Dam loop. En ik merkte in alles, jij komt niet lekker van de bank. Je hebt eigenlijk geen zin in. Zeg ik, joh, ik loop even ook met jou dan wel een stukje mee.
2: Oh, kijk, als een soort rattenvanger van Hamelen heb je al die mensen die willen ja. hardlopen, die neem jij mee.
0: Ja, die neem ik mee en dan rennen we een stukje. Nou, die jongen die moest dus 16 kilometer hardlopen. En ik dacht, nou, loop ik de eerste paar kilometer mee, draai ik om, ga ik naar huis. Maar hij zei, ik heb een hele leuke route, we moeten hier een klein beetje Utrecht uit, maar dat komt goed. En we zijn Utrecht uit en we lopen door de polder en de stad ligt steeds verder en verder achter ons.
3: Ik zei, domtorentje in je achteruitkijkspiegel, steeds verder
0: zien,
3: weg.
0: Was niet meer te zien. Toen zei hij, ik ben verdwaald.
3: Oh.
0: Toen zei ik, oh, dat is onhandig. Even kijken waar we zijn nu. Nou, ik heb Google Maps gekeken, waren we bijna in Breukelen.
2: Wow, ja, dat is wel een eindje weg.
3: Nou, je had mij kunnen komen high-five, ik woon daar dichtbij.
0: Ja, bijna wel. Dus toen zei ik, nou, dan lopen we gewoon helemaal door naar Breukelen. Naar die McDonald's daar en die Van der Valk langs de snelweg bij dat station zit dat daar. En dan pakken we daar wel de trein terug. En toen stond uiteindelijk mijn teller op 23 kilometer.
3: Wauw.
2: Wil je vandaag een stuk gaan hardlopen? Laat het weten. Want Luc die loopt altijd en met iedereen mee.
3: Krijg je van hardlopen ook echt spierpijn? Ik heb toch altijd het idee dat het meer met gewicht heffen echt is.
2: Ik krijg van hardlopen altijd ongelofelijke steken in mijn zij. Een stuk chagrijn in mijn gezicht te zitten en pijn aan mijn kuiten.
3: Nou, ik heb al een blessure bij het woord hardlopen. Dus ik heb geen idee. Maar heb je echt spierpijn ervan?
0: In mijn heupen.
3: Oh.
2: In de heupjes.
0: In de heupjes.
2: Een bejaardenklacht.
3: Nou goed. Jij bent er in elk geval. Op de redactie is ook Roel. Jij hebt lekker deze hele zomer doorgewerkt. Dus de redactie, jij was bij Tom en Joe natuurlijk.
0: Ja, zeker. Dat was hartstikke gezellig.
2: Ik wil nog even Tom en Joe trouwens bedanken voor de afgelopen 4 weken. Roel, is het geëindigd met hun liedje Marchar met Rolf Sanchez? Zijn ze in de top 40 terechtgekomen of niet?
0: Nee, ze zijn naar mijn weten niet in de top 40 terechtgekomen.
3: Oei,
0: helaas.
2: Tipparade
0: wel hoog geëindigd. Okay. Ja, dat wel. Ja, de kraamkamer van de top 40.
3: Hè. Oh, ik heb het de hele zomer in mijn hoofd gehad. Ja, echt waar. Ja. Echt waar. Ik heb ook best wel vaak Tom en Joe even aangezet op vakantie. Wacht ik even. Behoefte aan wat volwassen stemmen om me heen, zeg maar. En dan luisterde ik naar die jongens.
1: Oh.
3: Had ik het weer de hele dag in mijn hoofd.
2: Ja, het is een goed liedje, toch?
3: Ja, dat vind ik ook echt.
2: Ja. Hey, over de vakantie gesproken. Allebei de dames, Annemarie, ik ga er maar vanuit. Ook jij hebt weer B&B voor liefde gekeken.
1: Oh, genieten. Mijn levenselixer.
3: Ja. En audio-appjes over en weer natuurlijk met mij. Ja, vooral over Fred, hè.
1: Fred.
3: Moeten we het deze ochtend wel nog even over hebben, Arnie.
2: Dit is eerst another 54 Ultra. Talk to you.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee, Back in Music en Despacito. Op welke plek in de top 500 van de zomer?
2: Ik ga hoog inzetten. Ik denk 9.
1: Oeh, net buiten het podium. Nummer 4 stond hij dit jaar.
2: Oh.
1: Hey, we zijn terug van vakantie. Van harte welkom ook aan welk gedeelte van Nederland?
2: Noord-Nederland is nu weer aan het werk. Ja. En dan gaat Zuid volgende week en dan Midden.
1: Annemarie, jij was op Zuidvakantie naar Zakynthos.
3: Ja. Zonzee-zuipen in Zakynthos.
1: Ja. Nee, wel leuk, want jij ging natuurlijk met kleine Jules en jouw vriendin Laura op vakantie.
2: Ja.
1: Hoe lang zijn jullie eigenlijk weg geweest?
2: Nou, niet zo heel lang. Dik 9 dagen. Kleine 9 dagen waren we er, inclusief vliegen. En ik moet zeggen, ik ben heel blij dat we die keuze hebben gemaakt. Dat we bijvoorbeeld niet 2 weken zijn gegaan. Want het was hartstikke leuk, maar ook lang zat met zo'n kleine.
1: Want hoe lang voelde die 9 dagen?
2: 9 weken. Nee. Dat viel echt wel mee. Maar je merkt gewoon, kijk, een kind vliegen, warmte, uit zijn dagelijkse structuur en huis. En je doet een kind met Zakynthos in principe niet heel veel plezier, behalve een leuk klein zwembadje, weet je. En hij deed dat supergoed.
0: Nou, ik zag ook wel op Instagram een prachtige barricade van het terrasje dat jullie hadden voor het appartementencomplexje. Want Jules was natuurlijk net gaan lopen.
2: Mijn hart zat echt iedere seconde in mijn keel. Hij was net gaan lopen en we zaten op een heel leuke complexje. Maar met allemaal afstapjes en harde tegels niet te doen. Maar ja, hij denkt natuurlijk, hij kijkt nog niet naar beneden. Dus die ging overal heen. En het zwembad, daar had je ook nog afstapjes en in de gaten houden. Dus wij liepen met 2 handen zo er steeds achteraan, weet je wel. Nou, dag 2, ik kukelt voorover. 2 stuks.
1: Oh nee.
2: Ja, 2 stukken van de voortand af.
0: Gelukkig melkgebit.
2: Ja, je ziet het ook niet heel erg, maar daar moeten we nog wel wat mee. Maar goed, los van dat, geweldig genoten. Thuis ook weer heerlijk.
1: Hij is nu een gyrosbar begonnen op Zakynthos. Ik ben Jules gaan eten.
2: Ja, inderdaad.
1: Echt hartstikke leuk.
0: Hey, en 2 stukken van de voortand eraf. Wat moet je daar dan mee? Ja, dat is toch gewoon hoe het is? Volgens mij heb ik vroeger ook wel eens mijn voortand voor de helft eraf gevallen.
2: Nou, het was niet, godzijdank niet helemaal de helft. Je moet een beetje bijslijpen volgens mij. Want anders met bijten en zo, dan zit er van die scherpe stukken aan.
1: Oh ja, maar melkgebit maakt er eigenlijk geen reet uit. Dat kan je toch helemaal kapot vallen? Dan komt er altijd weer wat nieuw voor terug.
0: Ja, het is, ja, ze zijn natuurlijk geen haaien. Het is niet alsof het zich de hele tijd blijft doorwisselen. Dus hij moet nog wel een aantal.
2: Het duurt
0: nog een aantal jaar. Hij moet nog best wel lang hiermee. Ja,
1: maar ik zou bijvoorbeeld een leuk diamantje erop.
2: Facings, zou je
0: gouden tand.
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ik moet zeggen, wij waren op vakantie naar Sardinië. En ik heb een paar herkenbare dingen ook wel. Maar wij hadden de walkie-talkies mee.
1: Walkie-talkies, ja. Heel even, mocht je voor het eerst luisteren. Goedemorgen, we zijn er nog 3 weken. Maar jij hebt walkie-talkies thuis.
0: Ja, wij hebben de walkie-talkies. Het speelgoed van mijn geliefde Sander. En die ben ik op een heel onhandige plek kwijt.

0: van vakantie. Het laatste nieuws van Annemarie komt eraan. En je hoort ook Teddy Swims binnen een paar minuten.
1: Nu
2: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
2: Aldi.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu
2: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
2: Aldi.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Oh, het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
14: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
14: Oei!
15: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
14: Lekker hoor!
15: En alle Ariel, ook tweede gratis.
14: Zoé!
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Yes! Hamster!
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
0: Goedemorgen, het is 1 voor 7, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
20: Goedemorgen. Door de grote bosbrand bij natuurgebied Hoge Venen in België moeten nu ook mensen in Duitsland evacueren. In delen van het stadje Monschau, vlak over de grens, moesten tientallen mensen hun huis uit. Ze moesten gisteravond binnen 10 minuten vertrekken. Ondertussen is de brandweer nog druk bezig met blussen. Ze krijgen daarbij ook hulp van Duitse boeren die hun trekkers ombouwen tot bluswagen.
21: We heard about it from the news, from the fire. We're pumping the water in our vehicle and drive towards the forest.
20: Was te horen bij VTM. Een gebied zo groot als Haarlem is inmiddels door de brand verwoest. Nog altijd worden veel jonge vrouwen lastiggevallen op straat, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. 8 op de 10 maken wel eens iets intimiderends mee, zoals een aanraking of een vervelende opmerking. Om vrouwen veilig thuis te laten komen, begon een jaar terug de actie Wij eisen de nacht op. Aanleiding was de moord op de 17-jarige Lisa, deze week een jaar geleden. En het is puinruimen in Zaandam. Daar was afgelopen nacht een flinke explosie bij een woning. Daarbij is een complete achtergevel uit de woning geblazen. Er brak meteen ook brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Niemand raakte gewond bij de explosie. De bewoners waren niet thuis. Over de oorzaak is nog niet veel duidelijk. En Nederland heeft het succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond pakten de estafettevrouwen goud op de 4x400 meter. Nederland liep de hele race op kop met Femke Broeders-Bol als laatste. Zij is trots op het team, vertelt ze bij de NOS.
1: Ik dacht gewoon afhouden, later extra meters lopen. En die laatste 100 is van mij. Ik moest zeggen dat de laatste 50 ongeveer langer duurde dan de laatste 100 van de 800. Maar die was van ons. We hebben goud gehaald.
20: De mannen pakten op de 4x400 estafette brons. De Nederlandse ploeg won in totaal 14 medailles en dat is nu dus een record. Het weer, de dag begint met regen. Later vandaag wel meer zon en overwegend droog. Het wordt 19 tot 22 graden.
4: Een paar vertragingen op de weg waar je langer dan 10 minuten over doet. Dat is op de A1 in de richting van Amersfoort. 2 kilometer tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Een kwartiertje daar. Op de A8 Zaandam naar Amsterdam. 6 kilometer tussen Westzaan en Zaanstad-Zuid. Ook een kwartier. En er is een pechgeval op de A29. Dat is richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. 4 kilometer en 36 minuten.

0: Teddy's wins. And Mr. Know-It-All. Goedemorgen, 5 over 7, maandag de 17e van augustus. Je luistert naar show 1680, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Nou, als je vandaag naar je werk rijdt of weer naar school, dan is het seizoen ook weer echt begonnen. Je moet een beetje in de regen op weg.
1: Nou, het lijkt wel herfst. Ja, Noord-Nederland, als je nu op de fiets zit, misschien is het wel je eerste schooldag. Succes.
0: Absoluut. Hey, waar was jij op vakantie?
1: Sardinië.
0: Sardinië, ja. Prachtige Sardinië.
1: Ja, Sardinië, echt prachtig. Italië, ons absoluut favoriete vakantieland. Moet ik zeggen, Noah spreekt inmiddels beter Italiaans dan ik.
3: Ja, mama.
0: Oh, ciao mama.
1: Ciao mama.
0: Ciao mama.
1: Ja, alle Italianen verstonden het wel echt hoor. Ciao mama, dat heeft ze echt veel gezegd. Wij waren die eerste vakantieweek van de 2 weken... waren wij op vakantie met vrienden. En die hebben kinderen in precies dezelfde leeftijd als die van ons.
0: Hoe was dat eigenlijk?
1: Nou, dat was dus super. En 1 week is echt genoeg.
0: Voor wie?
1: Voor iedereen.
0: Voor je opa. Ja. Voor iedereen.
1: Ja. Nee, ik beledig ook niemand als Eva en Leander luisteren. Wij vonden dat allemaal. 1 week is echt genoeg. Dan ben je op een gegeven moment ook gewoon klaar met dat er ook nog een ander gezin is. En toen zijn we dus doorgegaan met z'n vieren naar het zuiden van Sardinië. En wat daar nou echt enorm van pas kwam, dat zijn de door Sander ingepakte walkie-talkies.
0: Ja.
1: Ik heb ook even een opname van hoe dat er dan aan toe ging als we op het strand waren.
4: Ja. Oké, Jip, dankjewel. Fijn, boodschap ontvangen. Over.
0: Ja, want Jip zegt, we nemen water mee.
4: Over.
1: Ja, echt ideaal. Dan kon je dus
0: mooi.
1: Nog een bestellingje doorgeven op het moment dat hij dan eventjes met Sander wat eten ging halen bij de kiosk. Ja, echt ideaal.
0: Handig.
1: Nou, moet ik wel zeggen, I fucked up.
0: Oh.
1: Met die walkie-talkies. Het is denk ik goed om te schetsen. Die walkie-talkies die zijn van Sander. Dat is ook een beetje Sander zijn Toys for Boys.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid. Die walkie-talkies die heeft hij niet uit zijn noodpakket gehaald. Die heeft hij gewoon losgekocht.
1: Ja, die heeft hij losgekocht. En die gebruikt hij thuis ook wel eens als hij naar de bakker loopt. En dan geeft hij ze ook nog wel eens mee als ik boodschappen ga doen. Dan zegt hij, lief, heb je de walkie-talkie mee? En ik denk dan ook altijd, ja, ik heb ook gewoon 5G.
5: Ja.
0: Dus ja, maar ik snap het wel, als man zijnde, dan is zo'n walkie-talkie is echt veel leuker. Want dan voel je je toch een beetje G.I. Joe. Ik begrijp dat wel.
1: Nou, hij heeft ook een keer een wandeling gemaakt en ging hij helemaal testen tot waar de walkie-talkie in het dorp het deed.
0: Ja, leuk.
1: Hij heeft ook wel eens de walkie-talkie meegehad en dat ik hem dan thuis vergeten was aan te zetten. En dan kreeg ik thuis ook te horen, ja, je had de walkie-talkie niet aangezet.
0: Nee, je moet wel op de lijn zitten natuurlijk.
1: Ja, nou, goed. Dus deze vakantie waren dus de walkie-talkies mee. En nou, zoals we net hebben gehoord, was dat dus heel handig. Nu was er 1 middag dat ik met alleen Jip naar het strand ging. We zaten op 300 meter van het strand, loopafstand. Die walkie-talkies redden dat dan net qua bereik.
0: Ja.
1: En Noah sliep nog, dus Sander bleef bij het huisje. En wij hadden een topmiddag. Dus Jip is gewoon lekker emmers vol gaan scheppen met zand. Ik heb nog een beetje geprobeerd een boek te lezen. Ik heb neppe pistache-ijsjes van zand gegeten.
0: Even moeder-zoon middag.
1: Helemaal goed. Tot op een gegeven moment die walkie-talkie overging. En ik hoor, Noah wil niet drinken. Over. Nou, vanaf dat moment ging over die walkie-talkies, ging dus medisch overleg over ons kind. Dus ik zeg, probeer watermeloen. Over.
6: Watermeloen geprobeerd, weigertje. Over.
1: Yoghurt dan. Over.
5: Over.
6: Ik kan alleen overstaan. Over.
1: Yoghurt dan. Over.
6: Yoghurt geprobeerd, wil ze ook niet. Over.
0: Het lijkt wel echt militaire communicatie.
1: Ja. Nou, mensen op ons heen zullen ook al gedacht hebben, wat gebeurt daar? Toen dacht ik, oké, ik ga in actie komen. Ik moet langs de farmacia. Er moet even ORS gehaald worden. Dan hou je makkelijker vocht binnen.
0: Ah, ja.
1: En toen begon de migratie die je ook zult herkennen op het strand. Namelijk peuter mee, buggy, 2 emmertjes, 8 vormpjes, schepjes, dingen, zware tas, badlaken. Die buggy door dat mulle zand.
0: Een hele karavaan.
1: Nog even langs de douche, want je vindt zand op zijn lichaam, vindt hij vies. En toen ben ik
0: Oh nee.
1: De walkie-talkie kwijtgeraakt.
0: Nee. Nee.
1: In het zand.
5: Express.
1: Nee.
0: Oh. Ja, dat proef ik ook. Express.
1: Nee, ik kwam er pas achter toen ik bij de farmacia zeg maar alles uit mijn tas moest halen, omdat ik ook op zoek was naar mijn telefoon om te betalen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, kut. Die walkie-talkie.
0: En ben je teruggegaan?
1: Nee, want dat was geen doen. Ik had te veel spullen mee en het was te warm.
0: Ja.
1: Dus toen ben ik met schaamrood op de kaken teruggegaan naar het huisje. En toen heb ik de vlucht naar voren genomen.
0: En meteen gezegd?
1: Meteen gezegd. Eerst wat ik heb gezegd.
0: Ja.
1: Walkie-talkie kwijtgeraakt. Ja. En toen zei Sander, Dat wist ik al. Ik heb een oproep gehad. Hij ligt bij de lifeguard.
0: Hè? Oh, echt waar, joh?
1: Die had voor je de walkie-talkie dus gedaan. Jij found walkie-talkie.
0: Wauw, wat vet.
1: En dat was natuurlijk via de walkie-talkie bij Sander terechtgekomen.
0: Ja. Dus die kreeg in één keer een Italiaan over zijn walkie.
1: Geweldig.
0: Fantastisch.
1: Dus het concept van de walkie-talkie heeft ervoor gezorgd dat we hem hebben teruggevonden.
0: Die dacht natuurlijk eerst nog dat jij te grazen was genomen door de Italiaanse maffia. Die dacht, ja. gaat het wel goed aan.
1: Los geld.
0: Eindgoed, al goed, alles ligt voor thuis.
1: Are you the girlfriend of Marieke? Whoever.
0: Hey, en uiteindelijk, Noah, heeft ze nog wat gedronken? Is ze uitgedoogd?
1: Het is goed gekomen, ja. Ik heb er een ORS-zakje ingeduwd. Daarna was ze weer zichzelf.
0: Heel goed. Hey, jongens, na de vakantie is het altijd weer even opwarmen natuurlijk. Ik wil zometeen even de spieren losgooien qua vier op een rij. Want ook dat is alweer een tijdje geleden.
1: Laten we dat doen.
0: Na Avicii en Aloe Black, dit is Wake Me Up.

0: Nieuwe muziek van Cat's Eye. Dat is een meidengroep van 6 meiden. Nou, er wordt op een dag natuurlijk ruzie, maar nu bestaan ze nog.
1: Nu is het nog genieten.
0: Ja, het is nog genieten.
1: Voor het ogen is het ook een beetje Pussycat Dolls. Maar dat is misschien ook omdat het woord poes en kat dicht bij elkaar ligt. Of focus alleen ik daarop?
0: Ja, nee, die heb je helemaal gelijk. Dit liedje is trouwens geschreven door Ed Sheeran.
1: Ja, dat hoor je ook wel een beetje, vind ik.
0: Tegenaan bemoeid. Hey, straks om 8:30, nieuwe ronde van de 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro. Ik dacht, misschien moeten we even je een klein voordeeltje geven. Zo na de vakantie. Want ik kan me goed voorstellen dat je moet weer even op gang komen. Het regent. Je moet weer even in je ritme komen.
1: Ja.
0: Het is heel roestig altijd na al die weken vakantie.
1: Ja, ja. Hoe werkt het? 4 op een rij speel je met Annemarie, met Mattie of met mij. We gaan dan de studio uit. We horen totaal niet wat jij zegt.
0: Helemaal niks.
1: Bij de 4 woorden die je voor je kiezen krijgt. Bij die 4 woorden geef je steeds je eerste associatie. Wat popt er als eerste op in je koppie. Vervolgens stappen wij de studio weer in en zeggen we precies diezelfde woorden als jij. Krijg je 2.500 euro.
0: We dachten, we doen 1 woord cadeau. Wat we zo meteen om 8:30 terug gaan horen. Kijk heel even naar de redactie. Wie heeft er een woord, jongens?
2: Ja, ik heb eentje wel. Het woord is...
0: Ja.
2: Smoothie.
1: Drinken.
0: Een moeilijk woord. Smoothie.
1: Drinken.
0: Drinken. Marieke zegt drinken.
1: Ja. Sap.
0: Ik ben helemaal...
1: Of had je hetzelfde als Annemarie? Of ik kan ook, hè?
0: Nee, rustig. Ga maar heel even denken. Laat me heel even denken. Aardbei.
1: Oh, dat zeg je ook altijd bij milkshake.
0: Straks om 8:30, nieuwe ronde van 4 op rij. En dan hoor je dus dit woord weer. Smoothie. En dan zeg jij dus...
1: Drinken.
0: Annemarie.
1: Sap.
0: En ik zeg aardbei. Nou, straks om 8:30. Hier zijn de Goo Goo Dolls.

0: Nicky Music en Iris.
1: Ik ga je iets uitleggen.
0: En dat heeft te maken met het foute uur.
2: Let op, het foute uur is verhuisd.
3: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
6: Nu!
5: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
6: Nu hou, hè. Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Nu
5: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
6: Nu haal, hè. Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
5: Aldi.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
16: Oei.
15: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
16: Lekker hoor.
15: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
16: Zoei.
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Yes. Hamster!
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3,000. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
22: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
21: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
23: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
24: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
25: Het is 19:30. Goedemorgen, Kielverkeer. Het is eigenlijk nog wel rustig op de weg, hoor. Midden- en Zuid-Nederland hebben natuurlijk nog vakantie. 1 vertraging langer dan 10 minuten. En dat is op de A50 naar Arnhem. Tussen Beekbergen en Loenen, 2 kilometer, 11 minuten.
0: regent nu op veel plekken. Later vandaag is er meer zon en wordt het ook droger. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Annemarie, even laatste nieuws.
1: Nou, goedemorgen. Door de grote bosbrand bij natuurgebied Hoge Venen in België moeten ook mensen in Duitsland nu evacueren. In delen van het stadje Monschau, vlak over de grens, moesten tientallen mensen hun huis uit. Ze moesten gisteravond binnen 10 minuten vertrekken. Ondertussen is de brandweer nog altijd druk bezig met blussen. Maar dat is lastig vanwege de wind die steeds draait. Een gebied zo groot als Haarlem is inmiddels door de brand verwoest.
0: Toch krankzinnige beelden gisteravond ook in het nieuws. Dat waren van die helikopterbeelden die dan langs die brandlijn vliegt. Onvoorstelbaar wat je daar ziet. Hoe groot het gebied is wat in de fik staat.
25: Ah, ik heb wel ook altijd... In Spanje bijvoorbeeld heb ik ook wel eens gezien dat er een bosbrand werd geblust. En als er dan zo'n blushelikopter komt of een vliegtuig, denk je ook altijd, nou, het is nog steeds een druppel op een gloeiende plaat. Het
0: zijn Nederlandse helikopters, hè?
25: Die Chinooks, toch?
0: Die Chinooks, ja, die komen uit Nederland aangevlogen.
25: Hoeveel liter gaat daar wel niet in?
0: 7000 liter. Ja. Gaat 7000 liter gaat in zo'n zak water. En ik heb ook inderdaad het gevoel van, ja, het is natuurlijk een emmertje tegen een huis aangooien wat in de fik staat. Maar ja.
25: Ik denk ook altijd, als je nou precies daar zwemt, waar ze zo'n zak vullen. Ik bedoel, als vis is het rot. Je verwacht als vis niet dat je geroosterd zeg maar, in een bosbrand terechtkomt.
0: Nee.
25: Maar je zou maar net een duiker zijn. Het is toch een keer gebeurd. Dat er een duiker door zo'n blushelikopter of blusvliegtuig is opgezogen, noem ik het maar even. Ja.
0: En toen boven een bos...
25: Dat ze zo'n verkoolde duiker hebben gevonden ergens in een bos.
0: Ik weet dat niet, hoor. Volgens mij is dat niet zo.
1: Ik neem aan dat ze wel plekken uit.
25: Het is toch een bekend verhaal?
1: Ja, ik durf dit niet te bevestigen.
0: Ze gaan toch niet random voor de kust even zo'n zak vullen?
25: Nee, ze gaan natuurlijk niet bij de Noordzee net eventjes bij Scheveningen dat ze die zak vullen.
1: Even een rondje.
25: Dat doen ze wat verderop. Maar je hebt toch ook, er zijn toch duikers op zee? Is het een broodje aap?
2: Nee, klopt wel. En daarna kwam de tandenfeem redden en ging die met Shrek naar de horizon en leefde ze nog lang en gelukkig.
25: Is het uit te zoeken? Of dit verhaal echt waar is of dat dit een broodje aap is met die duiker in die bosbrand.
0: Ik kan me dat toch niet voorstellen. Volgens mij is het een urban legend.
1: Ja. Dan atletiek. Nederland heeft er ongelooflijk goed EK op achter de rug. Zelfs het meest succesvolle EK ooit. Op de slotavond, gisteravond dus, pakten de estafettevrouwen goud op de 4x400 meter. Nederland liep de hele race op kop. Femke Broeders Bol was er als laatste. En zij is ongelooflijk trots op haar team, vertelt ze bij de NOS.
3: Zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen. Als zo'n sterk team. Derde keer op rij Europees kampioen. Als klein mini-landje met allemaal races in onze benen. Ik ben echt super trots.
1: De Nederlandse ploeg won in totaal 14 medailles en dat is dus een record.
0: Even naar de sportredactie. Luc, wat was het allermooiste moment van het EK atletiek volgens jou?
2: Ik denk dan de 1500 meter bij de mannen. Daar deed namens Nederland Stefan Nielsen mee. En die lag 150 meter voor de finish op een plekje 4-5. Het was echt een beetje dringen tussen die mannen. En je hoort aan de commentator dat Stefan dan ineens besluit om te gaan versnellen.
4: En Nielsen moet duwen, moet die ontspanning zien te vinden. Whiteman gaat er omheen, maar Hayward trekt door en Nielsen komt daar. Nielsen, dit is een sensatie. Hij wordt hier Europees kampioen over 1500 meter. Wat een fantastische race, wat een geweldenaar is hij.
0: Fantastisch.
2: Ja, hij komt echt vanuit achteruit. Komt hij gewoon, hij denkt, ik heb nog extra energie over. En daar gaat hij gewoon. Het is bizar.
0: Nog hoeveel dagen tot de Olympische Spelen?
2: 697.
0: Ondertussen heel even naar Danielle. Hallo Danielle.
8: Goedemorgen, Mathie.
0: Jij hoorde dat verhaal van Marieke en die duiker.
8: Ja, ik zat in de auto en ik hoorde het. Ik dacht, oh ja, ik herken het verhaal.
25: Ja.
8: Maar ik heb het volgens mij gezien op CSI.
0: Die serie
25: Crime
0: CSI.
25: Scene Investigation. Ja,
8: daar was zo'n verhaal met zo'n duiker inderdaad, die in zo'n zak kwam en ergens anders werd gedropt.
0: Ik vind dat ook echt veel waarschijnlijker dan dat dat echt is gebeurd. Roel, ik zie jou ook nog instemmend knikken hier.
26: Ja, ik heb het even opgezocht. Het verhaal gaat echt al tientallen jaren inderdaad. Maar het is een urban myth, dus het is niet echt gebeurd. Het is een broodje aap verhaal.
25: Oh, oké. Okay. Nou, jongens, weten dat ook weer.
0: Ja. Dankjewel, Danielle. Fijne dag.
8: Graag gedaan. Fijne uitzending
0: altijd. Thank you.
1: Ja, tot slot, nog altijd worden veel jonge vrouwen lastig gevallen op straat. Blijkt het onderzoek van 1 Vandaag. 8 op de 10 vrouwen maken wel eens iets vervelends mee. Iets intimiderends, zoals een aanraking of een vervelende opmerking. Ja, om vrouwen veilig thuis te laten komen, begon een jaar geleden de actie Wij eisen de nacht op. Aanleiding was natuurlijk de verdrietige moord op de 17-jarige Lisa, deze week een jaar geleden. Wat verder wel opvalt ook in het onderzoek is dat sinds die gebeurtenis veel jongeren wel meer op elkaar letten. Dat ze bijvoorbeeld goed afspreken om met elkaar te appen of iedereen veilig thuis is. Of dat in een vriendengroep ze ervoor zorgen dat niemand alleen naar huis hoeft te gaan. Of dat ze elkaar ophalen van een feestje of van een station bijvoorbeeld.
0: Wordt dit herkend hier?
25: Ja, dit herken ik wel. Het is wel natuurlijk iets wat er altijd al is geweest. Maar door wat er vorig jaar is gebeurd, is het nog veel meer naar de oppervlakte gekomen. En is het nog meer bespreekbaar geworden. En waar je anders nog wel eens met vriendinnen afsprak, hey, app even als je thuis bent. En als het dan vergeten werd, ja, dan was het ook allemaal niet zo ramp. Nu zit iedereen er wel echt veel meer bovenop, merk ik. Toch? Heb jij het ook, Annemarie?
1: Ik merk het ook. En je hoort ook steeds meer van die verhalen dat je van tevoren ook goed nadenkt. Oké, wat doe ik in een vervelende situatie? Dat je je al eigenlijk goed voorbereid op wat je kan doen. Of een app downloaden van de politie. Hè? Die 112-app was vorig jaar ook zo populair, om het even zo te zeggen.
0: Ja.
1: Op mijn telefoon staan. Je bent er veel bewuster van.
0: Wat ook even naar de redactie daar zit. Kiki, merk jij iets in het dagelijks leven dat veranderd is ten opzichte van een jaar geleden?
5: Ja, absoluut. Wij hebben met de vriendinnengroep wel echt. Niemand mag mee alleen fietsen. Iedereen fietst met elkaar mee. We hebben een sleutel hangen waar je aan kan trekken, wat een soort van alarm is. Dus wij letten wel echt veel meer op elkaar sinds vorig jaar. Ah.
25: En nu het natuurlijk ook deze week dus een jaar geleden is, de moord op Lisa, waarvan natuurlijk ook echt wordt gezegd dat was een excess, hè? Een vreselijk excess. Maar er zijn wel veel aanpassingen gekomen, ook in het straatbeeld. En er wordt natuurlijk van de lange adem wordt nog steeds aan gewerkt. Meer verlichting bijvoorbeeld.
0: Ja.
25: Mensen die de stations veiliger houden door daar 's avonds te gaan lopen. Dat zijn denk ik hele goede dingen.
0: Ja, en die voorbeelden, want dat las ik ook in hetzelfde artikel volgens mij, Annemarie, dat er nu van die coaches staan bij verschillende metrostations, zeg maar, totdat de laatste metro heeft gereden.
1: Klopt.
0: En dat je daar zeg maar onder begeleiding je weg kan vervolgen.
1: Ja, en dat is dus inderdaad een van die dingen. Maar ook bijvoorbeeld bij justitie zitten er meer mensen op.
0: Wat zei je nou nog, Kiki, over die...
5: Wij hebben bij het personeelsfeest hebben we dit ook gehad. Daar liep iemand met je mee naar je auto. Dus je moest iets verderop parkeren. En daar kon iemand meenemen die mee naar je auto liep.
0: Ah, ja, is toch wel netjes, hè? Toch.
25: Ja.
0: Het is 7 over half 8. Zometeen een nieuwe ronde van ja of nee.
25: Een hele diepe zucht hoorde ik daar.
0: Nou, ik zit even te kijken. Het is natuurlijk heel slecht nieuws rondom ja of nee. We zitten in de laatste weken van ja of nee.
25: Ja, klopt. Ja of nee stopt. Jij bent altijd wat conflictvermijdender dan ik. Dus ik denk dat het woord stoppen hier gewoon goed is om even te noemen.
0: Ja.
25: En dat is natuurlijk het item waar we mee zijn begonnen op dag 1 van Mattie en Marieke.
0: Ja.
25: En we stoppen met dit radioprogramma.
0: Ja, we hebben 6000 topics gehad. En,
25: we zijn er wel klaar mee.
0: We zetten er wel een punt achter.
25: Ja, eigenlijk is ja of nee de reden dat ik stop. Maar nu stoppen we met ja of nee. Nee, we gaan er nog 3 weken onwijs van genieten. En als je het voor het eerst hoort, het zijn 3 topics met 3 seconden.

0: Denktijd, Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Flirten zeggen.
0: In plaats van?
2: Ik heb deze ingezonden.
1: Ja, deze komt
2: ik
1: van...
2: Ik heb deze ingezonden.
1: Marieke Elsie gehad en mij geëft in de vakantie.
0: Flirten?
1: Flirten.
2: Flirten in plaats van flirten.
0: Oh, in plaats van flirten?
2: Ja.
1: Ja.
0: Oh.
3: 3, 2, 1.
2: Nee.
0: Nee, dat doet toch helemaal niemand ook?
2: Nou, dit doen dus mensen. Mensen zeggen flirten. En toen zat ik laatst RTL Boulevard te kijken. En toen zag ik dat Evelien Stallaert doen. En Evelien Stallaert is een relatiedeskundige. Die staat ook in die hoedanigheid aan de desk bij RTL Boulevard. Toen dacht ik, ja, als ik Evelien Stallaert, zij zit er echt op, flirten hoor zeggen, moet ik dan niet gaan heroverwegen om flirten te zeggen in plaats van flirten?
0: Nee, sorry, bel Evelien Stallaert maar. Dat is de enige die het doet namelijk.
2: Nou, ik hoor dit vaker mensen.
0: Ja, nee, niemand zegt vaker flirten. Nou, dat zegt toch echt niemand.
2: Er zijn dus mensen die zeggen flirten en ik vind het echt niet klinken. Ik vind het een beetje alsof je 7 tegen 7 zegt. Je zegt toch echt flirten? Er wordt toch met je geflirt?
0: Iedereen zegt dat ook. Iedereen zegt ook flirten.
1: Misschien zeggen ze het in België zo, want daar zeggen ze alles hoe je schrijft.
2: Flirten.
0: Flirten. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Dat ze het in België zou zeggen. Nee, het blijft ook vrij rustig op alle lijnen hier.
2: Ja, ik zie het. Ja, ik denk dat het dan echt alleen Evelien Stallaert was. Nou, ik stuur nog eens het topic in.
0: Ja, het gaat niet echt vliegen.
2: Nee, we stoppen ook met jou, of nee?
0: Nee. Volgende, Luc.
1: Broodje Bapau.
3: 3, 2, 1.
0: Ja. Nee. Ja, het is wel lang geleden dat ik het op heb. Ik vind het wel heel lekker.
2: Veel te veel deeg.
0: Ja, alleen maar broodje Bapau, lekker. Ja, het vult lekker. Oh, lekker.
1: Ja.
2: Het is echt een homp. Lekker. Een homp. Je poept het op dezelfde manier uit als dat het
1: nou.
2: Het is een homp.
0: Een beetje katervoedsel is het toch ook?
1: Ja.
0: Ja, ik vind het heerlijk hoor.
1: Lekker veel chili erbij.
0: Oh, saus. Lekker zeg.
4: Ik vind het ook, na deze vakantie keek naar mijn buik, dacht ik ook broodje Bapau.
0: Ja. Laatste, Luc.
1: Een Spaanse waaier.
3: 3, 2, 1.
2: Nee.
0: Een Spaanse waaier.
2: Ik vind de waaier altijd een beetje overdreven.
0: En zo'n wapper is dat toch?
2: Ja. Gewoon een waaier. Ja. En het wordt natuurlijk steeds warmer, hè, overal. Dus het is ook wel lekker. Maar ik vind een waaier altijd een beetje overdreven. En je hebt ook mensen, mijn moeder, die waaien niet losjes vanuit de pols. Dus mijn moeder heeft het na de overgang nooit meer koud gehad voor mij.
0: Och, oh,
2: dus ja, dat is best sneu. Die heeft het zo warm.

0: zo vaak.
1: Een heftige zomer voor haar geweest.
0: Ja, heel. Ja, heel.
2: Of was ze eraan gewend? Ze was gewoon prima dit, toch?
0: Ja, dit is voor haar de normale state of being. En ik zeg vaak tegen mijn moeder, mam, je moet die pols rustig heen en weer waaien. Ja. Mocht je nu meekijken via RTL 7, dan kun je het zien. Rustig die pols heen en weer. Maar wat doet Antoinette Elsinga? Je doet een hele snelle opwaartse beweging.
1: Ja, dat is natuurlijk geen constante stroom.
0: En waardoor ik denk, mam, hier krijg je het alleen maar warm van.
1: Ja, juist. Ik denk wel dat er meer waaiers worden verkocht, zeg maar, de komende zomers. Ook in Nederland wordt het natuurlijk steeds warmer.
3: Ik was bij World Pride. Iedereen in Amsterdam liep zo te waaien. Ik heb in Griekenland heb ik ook gewaaierd. Bloedheet. Ja, heerlijk vind ik het.
0: Is het niet ook een beetje inmiddels een accessoire geworden dan de waaier?
1: Ook kunnen.
0: Als ook bij Pride iedereen ermee waaiert. Dat
2: het op festivals en zo is het wel echt heel chill. Als je in grote mensenmassa staat, dan is het echt lekker als er iemand ineens met een waaier komt. Dan denk je, oh ja, doe me heel even zo. Daar
0: maar niet als mijn moeder komt.
2: Nee, maar op welk festival komt jouw moeder nog?
0: Dat is waar.
1: Even, Kiki, is er al iemand die zich gemeld heeft die flirten zegt?
4: Nee, helemaal niemand.

0: En I Want to Break Free.
1: Nou, dat duurt nog heel lang, want de herfstvakantie duurde wel een paar weken voordat je volgend jaar weer op zomervakantie uit kan breken. Nee, voor veel mensen zit de zomer erop. Davy onder andere, die heeft goedemorgen, Matt en Marieke. 3 weken camping in Zeeland, vandaag weer aan de bak.
2: Leuk.
1: Andrea stuurt ook goedemorgen, fijn dat jullie terug zijn van vakantie. Weer heerlijk luisteren naar jullie, groetjes van Andrea. Ja, jij was naar Mallorca deze vakantie. Mallorca en Menorca, moet ik natuurlijk zeggen.
2: Ja.
1: Ik ben zo benieuwd hoe dat is afgelopen. Want de vrijdag voordat we op vakantie gingen, toen vertelde jij dit nog aan Bram.
0: Ik had gewoon dit jaar zin om gewoon te liggen. Plaatsnemen op zo'n bed. Ja, en dan eigenlijk zo stil te liggen dat ze om het half uur wel komen checken of je nog leeft. Maar dat was een beetje mijn idee van de vakantie.
3: Maar dat zou in principe moeten kunnen op Mallorca.
0: Het zou moeten kunnen, inderdaad. Nu gaan we dus een sea caving excursion doen. Ja, en ik heb er helemaal geen zin in. ik kan gewoon eerlijk zijn.
1: Kiki, heb je Mattie die grot ingekregen?
4: Absoluut.
0: Oh, zeker. Dat is haar zeker gelukt. Ik zal het zo meteen even vertellen na 8 uur.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
8: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet

0: slashtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
0: Hallo.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie!
7: ANWB en gaan.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Goedemorgen, 1 voor 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie?
13: Goedemorgen. Voorzichtig goed nieuws over de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Die is nog niet onder controle, maar het vuur verspreidt zich niet meer naar de grens met Duitsland. Komt onder meer door de regen. Gisteravond werden in een Duitse grensplaats tientallen mensen uit hun huizen gehaald, omdat de brand gevaarlijk dichtbij kwam. Ja, een gebied zo groot als Haarlem is inmiddels verwoest. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en veel kinderen gaan daar dus weer naar school. En dat zorgt ook voor meer onveilige situaties op de weg. Het is weer drukker en kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan, kennen de weg nog niet. Maar het komt ook een beetje door de ouders, zegt Veilig Verkeer Nederland bij RTL.
14: Kijk, het afzetten door de ouders op basisscholen, dat gebeurt heel veel. En dat betekent dat er een enorme drukte rondom die school ontstaat. En dat betekent dat kinderen niet goed kunnen oefenen om lopend of fietsend naar school te komen.
13: En deze week houdt Veilig Verkeer Nederland weer hun bekende campagne. De scholen zijn weer begonnen. Een flinke meevaller voor veel Nederlandse bedrijven. Ze krijgen volgens het AD honderden miljoenen euro's terug aan onterecht geïnde importheffingen uit Amerika. Het Hoge Rechtshof daar oordeelde dat de extra tarieven van president Trump illegaal waren. Bedrijven als Philips, Heineken en Ahold krijgen bij elkaar ongeveer 1 miljard aan heffingen terug. En volgens experts is dat erg lekker voor onze economie. In Zandvoort is de voorpret voor de Formule 1 nu al losgebarsten. Vrijdag dan wordt er pas geraced op het circuit, maar toch zijn er nu al fans te zien. Ze komen kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en hoe de vrachtwagens van de raceteams aankomen.
15: Vrachtwagens kijken, dat geeft een sfeer. Dan zie je al die vrachtwagens komen in de verschillende teams en dat brengt alvast een sfeer mee.
16: Dat hele circus hier naartoe komt, ja, is leuk om te zien.
17: Wij hebben geen tickets, maar ja, dat is wel vet om zo te zien.
13: Hoor je bij Hart van Nederland. Aankomend weekend is voorlopig de laatste keer dat de Formule 1 in Zandvoort is. Het weer dan, ja, opnieuw op veel plekken regen. Later vandaag trekken die buien wel weg richting het oosten. Dan ook wat zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Vrij rustig op de weg nog hoor. De vertragingen langer dan 10 minuten. Die zijn op de A1. In de richting van Amersfoort kom je tussen Stroe en Hoevelaken in 6 kilometer, 12 minuten. De A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo, 5 kilometer, een kwartiertje. En op de A58 van Breda richting Eindhoven, 2 kilometer file tussen Knopen de Baars en Moergestel met 17 minuten.
8: Mattie en Marieke.
12: Ja, goedemorgen terug van vakantie. Dat betekent ook dat 4 op een rij terug is, straks om 8:30. En eerst Dua Lipa, dit is Break My Heart.

0: Break My Heart.
1: Dua Lipa back in music and Break My Heart. Goedemorgen, 6 over 8, maandag de 17e van augustus. Je luistert naar show 1680, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
1: Nou, we hopen dat iedereen een lekkere vakantie heeft gehad. Als je al terug bent, van harte welkom Noord-Nederland terug van vakantie.
2: Zet hem op weer, hè?
1: Absoluut. Ik ben zelf in Spanje geweest.
2: In Spanje, in Spanje, in Spanje.
1: In Spanje schijnt altijd de zon. En dat deed het ook zeker. Het was bloedheet in Spanje. Maar het was heel erg leuk. Ik ben op Mallorca, Menorca en Ibiza geweest.
2: Heb je al een favoriet? Kijk, Ibiza is natuurlijk zat als een paal boven water. Dat is echt jouw eiland. Als je daar aankomt, is het ook Mattie Airport.
1: Klopt.
2: Maar is Menorca of Mallorca daar overheen gegaan?
1: Ik vond Menorca in verhouding tot Mallorca eigenlijk nog wat leuker. Want Menorca is wat kleiner, wat pittoresker. Dat is, nou, ik zou bijna willen zeggen, een soort van onontdekt. Daar heeft je biertje nog een normale prijs. Dan vinden ze het leuk als je er bent. Je hoeft niet overal te reserveren. Dus ik was heel erg enthousiast over Menorca. Wat zit je te lachen, Annemarie?
2: Nou, ik moet gewoon zeggen, jij zegt dat Menorca onontdekt is. Mijn ouders gingen in de jaren 80 naar Menorca.
1: Ja, maar dat was daar dus niet te merken. Ik heb namelijk bijvoorbeeld geen één Nederlander gezien op Menorca.
2: Oh, wat heerlijk. Goeie tip.
1: Ja, dus maar onze vakantie begon op Mallorca. En ja, ik had eigenlijk als ambitie om deze vakantie, ja, als een soort aangespoelde zeester op een strandbedje te liggen. Ik was ook moe toen ik op vakantie ging. Maar we moesten per se iets doen.
2: Nou, jij hebt een heel actieve vriendin. Dat is Kiki, die werkt hier natuurlijk ook bij ons. Die kennen wij goed. En die sleept jou mee naar van alles en nog wat. Het verrijkt jouw leven. Maar jij had op voorhand hier echt geen zin in.
1: Wij hadden op het programma staan een Sea Cave Experience. Dan krijg je een rondleiding in een grote grot aan de kust. Mag ik even beginnen met het volgende topic. Je wekker zetten op vakantie. 3, 2, 1.
2: Nee.
1: Nee, natuurlijk niet.
2: Nee, dat heb je
1: die wekker die stond dus om 6:30.
2: 6:30?
1: Ja, want het was ook nog een uur rijden naar de plek waar het dan allemaal ging beginnen. En wij rijden met die huurauto naar de afgesproken plek. Ik stap daaruit. Toen was het denk ik 9:15. Toen was het al 27°C.
2: Oeh.
1: En toen begon er een hike van, ik denk, 40 minuten aan een uur naar de plek waar we dan in zee zouden gaan.
2: Was jij op slippers of wat had je aan?
1: Nee, ik had goed schoeisel aan. We kregen namelijk ook nog een tas op onze rug. En in die tas zat dan een zwemvest, een helm, 1,5 liter water.
2: Lijkt wel Kamp van Koningsbruggen.
1: Nou ja, dus in mijn wetsuit, alles erop en eraan. En wij komen uiteindelijk daarbij die baai, waar we dan zeg maar met een heel ploegje van, ik denk, een man of 8 à 10 het water ingaan. En dan moet je zeg maar in zee je wetsuit moet je dan aantrekken. Dan doe je je helm op. Dan krijg je op die helm krijg je weer een soort van mijnwerkerslamp.
2: Oh, wauw.
1: En dan word je de zee ingestuurd. En daar ging ik.
2: Zo.
1: Ja. Ongeveer een tocht van, ik denk, 20 minuten. En terwijl ik daar in zee lag, dacht ik, hoe zou het met die strandbedjes zijn aan het hotelzwembad?
2: Ja, moest hij 20 minuten zwemmen?
1: 20 minuten zwemmen. Je kon er namelijk ook voor kiezen om halverwege het water in te springen. Dat was dan van 1,56 meter. Dat heb ik niet gedaan. Kiki wel.
2: Zo, maar stoer.
1: Ja, dus hartstikke stoer. Zij was de enige vrouw tussen allerlei grote mannen. En
2: jij dacht, ik zwem wel.
1: Ik zwem wel. Dus trots op haar. Dus halverwege kwam zij het water ook in. En toen gingen wij naar die grot. En toen moest je, om die grot in te komen, moest je een duik maken onder een rotsblok door. Dus je moest echt je adem inhouden. En dan kwam je in de grot terecht.
2: Zo, zijn er ook mensen, hebben alle 8 het overleefd?
1: Ik heb ze niet meer geteld.
2: Oei.
1: Dus uiteindelijk, ik maak die duik van ongeveer, ja, ik denk, 1,5 meter onder water. En dat is dan toch onprettig of zo. Want je hebt ook nog zo'n helm op. Je hebt een wetsuit aan, een zwemvest. Ik dacht, ja, hier heb ik me allemaal niet voor opgegeven deze vakantie, weet je wel. Dus uiteindelijk kom ik in die grot. Nou, ik heb nog nooit iets moois gezien.
2: Oh, was het mooi.
1: Echt fantastisch. Ik heb nog nooit stalagmieten.
2: Stalagmieten en stalagtieten. Ja, altijd makkelijk te onthouden wat is.
1: Heleboel, hele grote. Het was ongelooflijk indrukwekkend.
2: En toen kwam het natuurlijk goed uit dat jij een lampje op je helm had. Want anders zie je niks in zo'n grot.
1: Klopt, inderdaad. En binnen in die grot, ja, het was echt heel indrukwekkend, jongens. Daar moest je dan bijvoorbeeld over andere rotsblokken heen klimmen. Dan kwam je weer, het leek wel een soort freggelgrot. Dan kwam je weer bij een heel stuk. En daar kon je dan ook weer het water in. Dat water was dan ijskoud, 18 graden. En dan kon je dan ook met je wetsuit, kon je daar weer in. Ik dacht, ik kan hier wel blijven, joh.
2: En was er genoeg zuurstof?
1: Ja, er was genoeg zuurstof.
2: Oké, okay, ja.
1: Dus wij zijn daar, denk ik, Een half uurtje aan een uur zijn we binnen geweest. En dan begint die gids honderd uit te vertellen. Over
2: die stalagmieten.
1: En hoe lang dat allemaal is. En nou, allemaal heel erg indrukwekkend.
2: Geen één op je kop gevallen.
1: Nee. En toen zei hij op een gegeven moment, en daar werd het wel echt spannend. Toen zei hij, om bij de volgende area terecht te komen, moet jij nu je zwemvest uitdoen. Want je gaat door een gat. En dat gat was denk ik 50 centimeter hoog en 30 centimeter breed. En dan moest ik op mijn zij, moest ik daar doorheen.
2: Alsof je door het geboortekanaal komt.
1: Als ik mijn zwemvest aanhield, dan kwam ik vast te zitten in het gat.
2: Nee!
1: Ja, en ik moest ook als eerste. Dus hij zegt, ja, ga maar door het gat. Ik denk, ja, waar kom ik terecht? Straks ben ik in Australië. Ik had het idee dat ik naar de andere kant van de aarde ging.
2: Een wormhol. Maar was jij, zeg maar, de proefpersoon? Zo van de grote Nederlander, die als die er doorheen komt, ja, dan komt de rest ook wel goed.
1: Ja, dat klopt. Dus ik ga door dat gat en ik ga naar dat zwarte hol, ga ik daartoe. En Kiki vraagt ondertussen aan me, zie je al wat? Zie je al wat? Ik zeg, ja, liever even niet praten, weet je wel. Want, nee, want ik ben claustrofobisch.
2: En hoe meer lucht in je longen, hoe minder ruimte om door het gat te komen.
1: Ja, precies. Dus ik ga door dat gat. En uiteindelijk staat die gids daar al. Ik denk, hoe kom jij hier nou terecht? Bleek dat je ook gewoon om kon lopen?
2: Nou ja!
1: Ja. Had hij niet gezegd. Ja. Hello, welcome on the other side. Hello.
2: Maar heeft hij aan jouw armpjes moeten trekken met een vacuümpomp op je hoofd om jou er doorheen te krijgen?
1: Nou, ik had wel echt. Ik ben nog nooit zo dicht bij een wedergeboorte geweest.
2: Maar ik vind dit klinkt als een film.
1: Ik vond het wel ongelooflijk vet. Ik moet ook eerlijk zeggen, ja, Kiki, je zit hier. Weet je, vroeg laatst, wat vond je het allerleukste van de vakantie? Ja, de Sea Cave Experience.
2: Ja, Kiki is zo goed voor jou. Wat een verrijking van jouw leven.
1: Ja, er zijn overigens ook nog beelden. Die zullen we later even plaatsen op Instagram. Ja, dat ziet eruit als zo'n Netflix-documentaire. Dat het de laatste beelden zijn van zo'n groep, weet je wel. Ja. Die nooit meer is teruggevonden.
2: Ja, en jij had niemand geteld. Dus het zou best kunnen dat er nog eentje is achtergebleven.
1: Absoluut, ja. Hé, Luc, jij had ook een bewogen vakantie.
0: Ja, klopt.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja, ik ben heel even benieuwd. Kijk, want Luc heeft natuurlijk, en hij heeft een nieuw huis gevonden. Hij heeft een heel dynamisch leven, want hij is ook nog op zoek naar de liefde van zijn leven, zeg maar.
2: Nou ja, hij consumeert lekker het vrijgezellenbestaan en wij genieten er enorm van mee. Wat is jou overkomen, jongen?
0: Nou, ik kan wel vertellen hoe ik met één opmerking alle spanning en romantiek in de slaapkamer liet verdwijnen.
1: Hoor je zo meteen naar Jugal en Salto. Dit is Jamaican.

0: Nickelback, met Key Music en Rockstar.
1: Luc, jij bent vrijgezel en wij genieten daar enorm van mee. Want Mattie, wij hebben die tijd ook gehad. En Luc, jij leeft het. En zoals ik het heel erg ken. Ik weet niet of jij het ook op die manier kent, Mattie.
0: Het is lang geleden bij mij.
1: Nou, Luc heeft in elk stadje een ander schatje.
0: Ja, wel waar.
2: Ik heb het echt druk. Ik heb hele Excel-sheets.
1: Ja. En nu ben jij deze zomer ook nog in jouw allereerste koopappartementje getrokken. Kun jij ons vertellen wat daar deze zomer zoal is gebeurd?
2: Nou, ik had een date. En we gingen samen naar de film, uit eten. Een kroegje nog in na afloop, je kent het wel. Lekker gezellig. En uiteindelijk eindig je samen in de slaapkamer.
0: Oh, natuurlijk. Die nieuwe slaapkamer van je nieuwe condo.
2: Nieuwe slaapkamer. Ja, die moest ook even ingewijd worden natuurlijk.
1: Nou, jij woont helemaal boven in een appartementcomplex met een plat dak. Het zal wel heet geweest zijn.
2: Extra heet die nacht.
1: Nou, ik wou maar net zeggen, dan moet je er ook nog maar aan beginnen.
2: Ja, nou goed, in ieder geval van alles uitgespookt. Je kent het wel. En na afloop lig je nog een beetje verstrengeld in elkaars armen.
0: Prachtig, zoals in ademnood.
2: Een kiesje, een kusje, een kriebel.
1: Je geniet nog even na,
2: ja. Maar er komt ook een moment dat je denkt, tijd om weer wat afstand te nemen in dit bed. Gewoon om even op je zij te rollen, te zeggen zo.
1: De leeuw rolt opzij.
2: Ja.
0: Ja, want, en je moet op een gegeven moment wel weer los, want ja.
1: Ja. Nee, natuurlijk, dat is ook zo. Maar met het woord zo.
2: Nee,
1: ja.
2: Dat zeg je niet. Maar
1: dat dacht je.
2: Nee, dat denk je dan. Maar goed, ik lig nog op haar. En we liggen eigenlijk echt nog in elkaar. Zo kan ik het wel zeggen. We moesten uit elkaar. Ik zat deels nog van binnen.
0: Sorry, hoor.
1: Maar wat is er gebeurd met de metafoor kaas van nu ook? Ja, hadden we niet een kaas van nu-achtige, weet ik veel. De vork zat nog in de pan. Of...
0: Sorry, ik vind de nabespreking zit midden in dit verhaal. Okay.
2: En ik weet niet waarom. Maar op het moment dat ik mijn heupen eigenlijk terugtrok, dacht ik, misschien is het een goed idee om een sound effectje erbij te doen.
0: Hè?
2: Dus ik lig bovenop haar. Ik trek mezelf mijn mail naar achter. En ik zeg, pieuw.
1: Oh, nee. Nee. Nee. Maar zeg dan plop. Of doe dan met je vinger zo. Dat geluid.
2: Ik zei pieuw.
1: Ah.
0: Maar,
1: pieuw.
0: Maar waarom?
2: Weet ik niet. Ik heb geen idee. Misschien voelde ik me al te comfortabel.
0: Ja,
2: of zo.
0: Dat denk ik wel.
2: Ik heb geen idee. Hoe reageerde zij? Nou, zij zei, wat doe jij nou? En ze zei, wat is dit? Dit vond ze heel ongemakkelijk. En de conclusie is, we gaan elkaar niet meer zien.
1: Oh jee. Oh.
2: Pieuw.
1: Dat was het dan. Pieuw.
0: Ja, zo. Plop verdwenen.

0: Cars, Back Your Music en On My Soul.
1: Ja, sorry, ik zie toch nog even binnenkomen in het verlengde van het verhaal dat Luc net vertelde over Pew, toen hij zich terugkocht naar het kaas van duwen.
0: Ja.
1: Levi die zegt erover: Pew, ik maak altijd het geluid van een achteruitrijdende vrachtwagen. Tuut, tuut, tuut.
0: Ah, sorry hoor, jongens.
1: Oh, echt heel
0: dat
1: erg.
0: Kan toch niet?
1: En Laura, oh, verschrikkelijk wat Laura heeft meegemaakt. Die zegt: ik heb ooit een jongen gehad en die telde af. Ben je er klaar voor? 3, 2, 1. Tot hij zijn hoogtepunt bereikte.
0: Nou. Eigenlijk ben je nog heel chic geweest, Luc.
2: Ik ben een hele leuke jongen mee te daten.
1: Ja, en je bent op de markt, hè?
2: Zeker. Pieuw.
0: Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
3: Goed, in het nieuws. Ja, de scholen zijn weer begonnen. In het noorden van het land betekent dat ook veel kinderen weer op de fiets naar school gaan. Natuurlijk. Ja, en geef je je kind dan een e-bike?
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
17: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
19: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota Bizet Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota Bizet Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
22: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
23: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
24: Zijn we al?
23: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora autoverzekering.
26: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
25: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
26: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
25: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
26: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
27: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
1: 8:55. Goedemorgen. Je luistert Mattie en Marieke. Wat vertragingen langer dan 10 minuten. Op de A1 naar Amersfoort, daar 5 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken met 11 minuten. A29 Bergen-op-Zoom naar Rotterdam tussen Numansdorp en Vaanplein, 7 kilometer, een kwartiertje. En op de A50 naar Arnhem kom je in 3 kilometer, dat is tussen Beekbergen en Loenen met 23 minuten.
0: Nu op veel plekken regen. Later vandaag trekken die buien wel weg richting het oosten. Dan schijnt ook een beetje zon en het wordt 19 tot 22 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
3: Goedemorgen. Op scholen in het noorden van het land gaan de lessen op dit moment weer beginnen. De zomervakantie is daar voorbij. Ja, en de start van een nieuw schooljaar betekent ook meer onveilige situaties op de weg. Daarvoor waarschuwt Veilig Verkeer Nederland. Zowel kennen kinderen de weg naar hun nieuwe school nog niet zo goed. En het wordt natuurlijk ook drukker op de weg. Ook door ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen. En dat is lang niet altijd nodig, zegt deze schooldirecteur bij RTL.
28: Veel kinderen komen alsnog met de auto, terwijl ze toch echt best wel dichtbij wonen. Dus het zou zo mooi zijn als iedereen gewoon lekker zou fietsen, lopen. En ook veel beter voor de gezondheid.
3: Ja, in deze eerste weken na de zomervakantie zijn er ook vaak meer ongelukken. En over die gezondheid gesproken. Ja, het is ook zo dat veel kinderen voor het eerst naar de middelbare school gaan. Dat is ook vaak het moment voor een nieuwe fiets. Omdat je vaak wat verder weg moet.
0: Ja.
3: Maar ja, wat doe je dan? Een e-bike of een gewone fiets? Kinderen die vragen vaker om een e-bike of een fatbike. Maar experts zeggen, ga daar niet in mee als ouder. Zeggen ze in de Telegraaf. Het is volgens hen alsof je je kind in een elektrische rolstoel zet. Iedere dag een kwartiertje. Echt fietsen is beter voor de ontwikkeling van je hersenen. En natuurlijk ook ja, voor je lichamelijke conditie. In plaats dat je een beetje tegen zo'n fatbike aan ziet te tikken. En ook opvoedkundigen denken dat het beter is om een gewone fiets aan te schaffen. Een paar kilometer tegen de wind en de regen in fietsen zorgt op lange termijn voor meer doorzettingsvermogen.
0: Vind ik ook hoor. Beweeg je maar voort met spierkracht gewoon.
1: Wat hierin wel zo lastig is, is dat er vaak ook klasgenoten zijn met wie je misschien wel mee fietst als je vanuit een kleiner dorp naar een wat grotere stad moet fietsen.
0: Ja.
1: Die wel op de e-bike zitten. Maar zelf in een dorpje, dat is denk ik iets van 40 minuten fietsen bij Hilversum vandaan. En best wel veel kinderen uit dat dorp gaan dus in Hilversum naar de middelbare school. En hebben een e-bike, wat ik ook wel snap. Want dan is het dus ongeveer 40 minuten fietsen.
0: Ja, het is
1: en
0: wel zo. Ja, inderdaad.
1: Fiets nog langer.
0: Als je dan een normale fiets hebt, dan raak je helemaal achter in het peloton. Zeg maar.
1: Ja.
0: Maar ik zou zeggen, geef je kind gewoon een normale fiets. Ja, dan raak je maar achter in het peloton. Gewoon trappen. Trappen met je kadaver.
1: Ja, het is ook natuurlijk wel een beetje hoe wij zijn opgevoed. Ik had altijd makkelijk praten. Voor mij was het 8 minuten fietsen naar de middelbare school.
3: Ja.
1: Dat is niet zo ver. Maar jij moest een stuk langer toch,
3: ik
1: Annemarie?
3: Ik fietste zeker wel 35 minuten gewoon op de echte fiets, ja.
0: Maar ben je daar nou slechter van geworden, ja?
3: Nee, ik teer daar nog steeds op. Qua basisconditie. Echt waar.
1: Het ding is, er was natuurlijk ook geen alternatief.
3: Nee, nou, als je 16e kon je een brommer nemen. Maar dat was pas later natuurlijk.
1: Ja.
3: Dus die jaren ervoor ben je nog wel echt aan het trappen.
0: Ja, ik zie Brandy meteen, ja hallo. En als je 12 kilometer moet fietsen.
1: Ja, dan begrijp ik het wel van ouders dat je kiest voor een e-bike.
3: Ja, maar zet alsjeblieft een helm op.
0: Wel een helm op.
3: Ja. De zonsverduistering van vorige week leverde natuurlijk mooie plaatjes op. Maar de vogels, ja, die zijn er toch behoorlijk door van slag geraakt. Blijkt uit onderzoek waar de Volkskrant over schrijft. Mezen en duiven, die werden erg stil tijdens de zonsverduistering en zochten hun nest op. Kraaien en eksters, die lieten zich juist ineens massaal horen en zien. Ja, die waren ook een beetje van slag. Het is een teken dat het voor vogels toch voelde alsof de nacht begon.
0: Die vogels, die denken ook niet veel, hoor. Die hebben weinig om te onthouden op een dag, zeg maar. Die zijn ook snel van slag. Er gebeurt gewoon niet zoveel tussen die oogjes. Ja, er gebeurt gewoon niks bij vogels.
1: Ik denk dat we ons weinig zorgen moeten maken dat de vogels één keer hebben gedacht, oh, het is blijkbaar toch nog geen nacht. Nou, dan ga ik nog even op. Maar het is natuurlijk maar één keertje.
0: Ja, maakt het niet uit.
1: Ik heb zo genoten van die zonsverduistering.
0: Nou, mag heel even.
1: Echt, nee, maar echt. Ik weet dat er mensen zijn, jij ook ongetwijfeld, die dan zeggen, ik voel me heel erg tegen. Nou, ik ben op een kleedje gaan zitten. Ik heb er eventjes een klein borreltje bij gepakt. Nee, we hebben het op een prachtig weiland, keken Sander en ik uit. Ik vond de verstelling van de natuur echt heel mooi. Het viel mij ook op dat er andere vogels te horen waren en dat sommige vogels stopte met fluiten. Ik vond het echt prachtig.
0: Hey, ik zag ook nog op Instagram, je had een bril gekocht van €37. Wat ik echt niks voor jou vind, want jij kijkt echt wel op je centen. Ik koop je één keer een bril van €37 om naar die eclips te kijken.
1: Huh? Ik heb geen idee wat de bril kost. Sander heeft brillen besteld. €37.
0: Ja, jij hebt zo'n bril besteld. Ja, absoluut. Hebben we dat toch op Insta gezet? Ja, een eclipsbril toch.
1: Oh, weet niet wat ik als Sander heeft anderhalve week van tevoren al besteld. Ja, het was nog spannend.
0: Nou, je hebt
1: want
0: het zelf,
1: uiteindelijk
0: je hebt
1: kwamen ze op de avond zelf binnen.
0: Je hebt het zelf upgeloot. Ook een beetje verslag. Toen keek ik RTL Boulevard. Toen stond je daar als verslaggever bij de zon. Zeg
1: ja,
0: maar,
1: ik vond het echt geweldig.
0: Ja, ik vond er geen reet aan.
1: Oh, ik vind mensen die doen dat alsof de zonsverduistering geen reet aan. Vind ik zo blasé.
0: Hoezo? Ja, ik vond er gewoon geen reet aan. Dat mag toch?
1: Ja, nee, tuurlijk. Maar alles mag. Alleen, zeg maar, het is een onwijs mooi natuurverschijnsel. Dat maar, dus het komt pas in 2081 weer voor.
0: Ja.
1: En dan vind,
3: jou in ieder geval
1: vind jij het allemaal weer geen reet aan.
0: Nee, vind geen reet aan.
1: Het is even iets onwijs echt wat gebeurt. Waar we met z'n allen in Europa naar kijken. En dan vind je er geen reet aan.
0: Nee, luister.
1: Wat vond je er precies geen reet aan?
0: Nou, oké. Okay. Ik vond het hartstikke leuk dat we een short shared moment hadden. Het was bijna een beetje Koningsdag in de avond. Hartstikke leuk. Ik reed op mijn scooter naar huis en toen zag ik op de Willemsbrug in Rotterdam stond iedereen daar door die hele dure brilletjes heen te kijken. Sommige mensen hadden ook geknutseld met een schoenendoos. De andere stond er via zijn telefoon te kijken. Ik denk, nou leuk, zo'n shared moment. Dus ik kom thuis, ik had geen bril. Ik denk, nou, ik kijk toch een beetje zo met mijn hand voor mijn ogen. Toen was er een man die zegt, wil je mijn laskap op? Ik zeg, nou ja, ik zeg, dit zal waarschijnlijk de eerste en de laatste keer zijn in mijn leven dat ik een laskap op krijg, dus doe maar dan. Dus ik heb dat ding op en ik kijk naar die zon. Ja, ik gaf hem na 3 seconden weer terug. Ik denk, ja, wat moet nu? Ik heb wel snel uitgekeken. Ik weet niet waar je naar staat te turen, weet je wel.
1: Waar je naar staat te kijken, is dat de maan tussen de aarde en de zon schuift en hem daarmee voor bijna de 90% verduistert.
0: Ja.
1: En als je er even echt voor was gaan zitten, dan had je even die verstilling meegemaakt.
2: Ja, jongens, dit was een week geleden. Kunnen we alsjeblieft door met gewoon vandaag de dag?
0: Nee, heel even.
1: Ik vind het heel lekker om nog even Mattie zijn totale gemiste moment hierover te horen.
0: Nee.
1: Want het is misschien moeilijk dat het stil wordt in Rotterdam, maar ik vond eigenlijk de verstelling van de natuur het mooist.
0: Ja, nee, ik had dingen te doen ook. Ik moest dingen doen. Ik had geen tijd. Ik had gewoon geen tijd. Heel veel mensen voelen er gewoon reet aan. Maakt niet uit. Dat geeft toch helemaal niet.
3: Je schrijft een reet allemaal met een D. Nou, dan weet ik het wel.
4: Geeft niet hoor. Je bent niet de enige. Ik vond er ook geen reet aan. Ik kreeg geen brilletje kocht. Helemaal niks. Ik heb er nog niet eens naar gekeken. Ik dacht, ik zie het mezelf op tv. En denk ik, oh wauw, mooi.
1: Ja, nou ja, sorry hoor, maar zie ik het vanzelf op tv. God, dit zijn ook mensen die zijn alleen maar satisfied met TikTok-video's van 8 seconden. Ja, kom op. Ga gewoon eens een keer zitten op je krent. Kijk 1,5 uur nadat de maan voor de zon schuift. Je maakt het nooit meer mee, want we zijn allemaal dood in 2081.
0: Nou, straks heb je alle tijd om op te zitten. Zo meteen een nieuwe ronde van 4 op een rij. Het is jouw kans op €2.500. Wil je nou meespelen? Luister dan even, want we gaan even checken met wie we gaan spelen vandaag.
5: Annemarie, Mattie, Marieke. Annemarie, Marieke, Mattie, Marieke.
0: Wil je spelen met Marieke?

0: De Bauza, Back Music en Magnetic. Hey Anja!
1: Hey, goedemorgen.
0: Hoe was jouw vakantie, Anja?
1: Ja, mijn vakantie was heerlijk. We zijn naar Noorwegen geweest en Zweden met de auto. En dat is echt prachtig.
0: Fantastisch, zeg.
2: Hey, wat heerlijk, want het was natuurlijk in Europa echt bloedverziekend heet. Was dat in het noorden wat beter?
1: Dat was zeker beter. Ja, ja, ik kan niet zo goed tegen de warmte. Dus dit is, voor mij was dit echt ideaal.
0: Weet je wat ik denk, Anja? Dat wij zeg maar aan het... over een jaartje of 5 à 10 gaan we met z'n allen en masse richting Scandinavië.
1: Dat denk ik ook. Moet ik wel zeggen dat het nu echt voor nu... je zag bijna geen Nederlanders. En, dus je krijgt wel elke echt het vakantiegevoel. Maar ik denk inderdaad wel dat dat wel de toekomst is.
0: Ja, dat denk ik echt, ja.
2: Nou is Scandinavië niet te betalen. Ik ben zelf ook ooit een keer naar Zweden op vakantie geweest. Nou, dan ben ik nog aan het afbetalen. Ik begrijp wel dat je mee wil spelen met 4 op een rij. Want 2.500 euro om het een beetje aan te vullen, dat is wel fijn, toch?
1: Ja, dat is. Nou, dat klopt. Dat is dan zeg maar wel weer inderdaad nadeel. Behalve de benzine, die was maar 1,40 per liter. Was de rest wel zeg maar hartstikke duur.
0: Ongelooflijk, hè? 1,40.
2: Ja,
0: dat is
2: ja,
0: bijna gratis voor je gevoel.
2: Want die andere, dat andere smeermiddel.
1: Maar goed, je eet voor een boter of gewoon een bordje met hamburger en patat en een wijntje en een biertje, ben je 90 euro kwijt. Ja. Dus deze andere zaak.
2: Ja, de benzine voor de mens, zeg maar, die is een stuk duurder. Hey, we gaan lekker 4 op een rij spelen in de hoop dat er 2.500 euro wordt gewonnen. Ik ga de studio uit, Anja.
1: Prima. Succes.
0: Anja, je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie daarbij. Geef Marieke zo meteen 4 dezelfde associaties. Krijg je 2.500 euro. Ben je klaar voor? Jouw eerste woord is antwoord.
1: Vraag.
0: Cirkel.
1: Vierkant.
0: Smoothie.
1: Oh, drankje.
0: En je laatste woord is planeet.
1: Aarde.
0: Staat genoteerd. Zijn deze 4 woorden 2.500 euro waard? Dat hoor je nou af Monsters & Men. Dit is Little Talks bij Q Music.

0: Afman, ze zijn mee in Becky Music en Little Talk. Ze spelen vier op een rij met Anja uit Zalk. Dit waren haar vier woorden. Antwoord.
1: Vraag.
0: Cirkel.
1: Vierkant.
0: Smoothie.
1: Drankje.
0: Planeet.
1: Aarde.
0: Anja!
1: Ja?
0: Wat denk je ervan als je het zo terug hoort?
1: Ja, nou, ik zei net al tegen Kiki dan. Ik vind, denk dat het smoothie niet. Die vind ik wel gevaarlijk, maar nu ik het zo hoor, denk ik. Oh, cirkel, dat had ik rond moeten zeggen.
0: Ja, dat is eigenlijk wat er vooral binnenkomt in onze appbox. Cirkel is rond. Ja. Maar goed, ja. Je weet het nooit. Je weet het nooit. Nee. Ik heb gekkere dingen gezien in Vier op Rij. We gaan Marieke terug de studio invragen. Haar vier dezelfde woorden geven. En hopelijk krijgen we vier dezelfde associaties terug. Dan kunnen we jou feliciteren met 2.500 euro en een straatstaatsloter. Dan gaan we. Marieke, het eerste woord is antwoord.
2: Vraag.
0: Cirkel.
2: Vierkant.
1: Yes! Oh.
0: Ja, dat is goed.
1: Sorry.
0: Smoothie.
2: Drinken.
0: Nee. Oh. Nee, Anja, daar zei jij.
1: Drankje, toch?
0: Ja, drankje, ja. En dat lijkt wel, maar dat is wel echt een ander woord natuurlijk. Ja, ja, helaas. Wat had je gezegd bij planeet?
2: Aarde.
1: Oh, jammer.
0: Ja, die was goed geweest.
2: Oh.
0: Dat is zo ongelooflijk jammer. Goh, Anja?
1: Ja.
0: Ja, dat is gewoon heel erg jammer.
2: Ja, ja, ja,
1: ja,
2: ja.
1: Ja, maar ik vond het echt heel leuk om een keer mee te doen.
0: Wederzijds, we vonden het hartstikke leuk om je te spreken. Morgenochtend om 8:30, opnieuw kans. 2.500 euro in vier op een rij. Tijdens onze vakantie is dit alarmschijf geweest. En daar was ik zo ongelooflijk blij mee.
2: Ja, dat is lekker. Ja, zo country is natuurlijk jouw hoekje. Dat heb jij eigenlijk ontdekt.
0: Country hart gaat sneller kloppen. Dit is Ella Langley, Choosing Texas.

0: Langley, Choosing Texas. Dat is trouwens wel grappig. Ik vond het zo geinig bedacht toen ik erachter kwam hoe de fans van Ella Langley heten. Dus Taylor Swift fans heten de Swifties, Justin Bieber fans de Beliebers, Lady Gaga Little Monsters. Hoe heten dan de fans van Ella Langley? Stel, je bent een echte Ella Langley fan. Doe ze een gok.
1: We hebben Ella's.
0: Ella's?
1: Dus dat lijkt me te makkelijk en te saai.
0: Een Ella Fella.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, geinig.
1: Ja, dat is leuk. Een Ella Fella.
0: Choosing Texas bij Q-Music. Ik zei het net al, die was alarmschijf tijdens onze vakantie. Wij hebben een hoop om bij te praten. En vooral op televisiegebied.
1: Nou, als je nu ook weer vandaag je eerste werkdag hebt, dan heb je het waarschijnlijk met z'n allen bij de koffieapparaat natuurlijk ook weer over B&B vol liefde. Ja. Annemarie en ik hebben het er deze zomer ook over gehad. Al is het ook zo, Annemarie, dat zul je ook vast herkennen. Als je niet gelijk loopt, dat wij eerst bij elkaar moeten checken waar we zijn. Ik loop fors achter. Dus Annemarie, geen spoilers zometeen.
0: Je hebt net de leader pas gezien.
1: Nou, ik ben bij aflevering 13. En volgens mij ben je op Videoland inmiddels al bij 20 of zo. Dus ik loop achter. Maar er is één man, Annemarie, daar kun jij absoluut helemaal over leeglopen. Dat is Fred.
2: Ik ga je iets uitleggen.
1: Nou, Fred, Annemarie en ik gaan jou eens even iets uitleggen over jouzelf.

0: Do-da-do.
1: LivreFreeWorking.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou. Voor mij zo
6: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor 569 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
13: Oei.
14: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
13: Lekker hoor.
14: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
13: Zo hé.
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Yes. Hamster.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
15: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
21: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Nu
18: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Goedemorgen, het is 1 over 9. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Kerkje van Annemarie.
12: Nou, goedemorgen en begin in Den Haag. Het kabinet moet weer aan de bak. Vanaf vandaag onderhandelt het minderheidskabinet van premier Jette met oppositiepartijen over de begroting. En die moet over een paar weken al rond zijn, want Prinsjesdag komt steeds dichterbij. En dat kan best krap gaan worden, denkt pro-leider Jesse Klaver.
25: De tijd is heel kort in augustus. Dit kabinet heeft het echt tot het allerlaatste moment laten aankomen. Dus we hebben minder dan 2 weken straks om een akkoord te sluiten voor Prinsjesdag. Ja, de vraag is of dat gaat lukken.
12: Dat zei hij bij de NOS. Het kabinet praat vandaag met de partij van Jesse Klaver, pro, en ook met Ja 21. Nog altijd is straatintimidatie van jonge vrouwen een groot probleem, meldt 1 vandaag. De meeste vrouwen voelen zich op straat onveilig als het donker is. En 8 op de 10 maakte afgelopen jaar ook echt iets vervelends mee. Om het voor vrouwen veiliger te maken begon een jaar geleden de actie Wij eisen de nacht op. Aanleiding was de moord op de 17-jarige Lisa, deze week een jaar geleden. Voorzichtig goed nieuws over de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Die is nog niet onder controle, maar het vuur verspreidt zich niet meer naar de grens met Duitsland. Komt onder meer door de regen. Een verslaggever van VRT daarover.
26: Het goede nieuws is dat het hier stevig aan het regenen is, maar er hangt wel nog steeds een dikke, dikke rook. Op sommige plekken is er bijna geen hand voor de ogen te zien. Het stinkt hier echt naar de rook.
12: Ja, ondertussen vliegen de blusvliegtuigen in België af en aan. Het is nog altijd niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De Belgische justitie doet daar nu onderzoek naar. Ja, wij Nederlanders steken in de zomer graag de barbecue aan. Een derde doet dat gemiddeld 2 keer per maand, blijkt uit onderzoek. In Flevoland wordt het meest gebarbecued. Dat gebeurt vooral dan bij jonge gezinnen. Meestal zijn het de mannen die zichzelf tot grillmaster benoemen. De voorbereiding, zoals het doen van de boodschappen, wordt dan weer vaak door vrouwen gedaan. Nou, het is vandaag niet echt lekker barbecue weer. Het regent vandaag op veel plekken, zeker nu in de ochtend. Later vandaag trekken de buien wel weg richting het oosten. Heel af en toe een zonnetje. Het wordt 19 tot 22 graden.
27: Er is een vertraging langer dan 10 minuten. Dat is op de A10 Watergraafsmeer naar de Nieuwe Meer. 2 kilometer tussen Landsmeer en de Koentunnel. Reken op een kwartiertje.
3: Music. Mattie en Marieke. Ja, lekker. Vanaf vandaag begint het foute uur eerder.
25: De tijd is heel kort.
3: Absoluut.

0: 17e van augustus. Je luistert naar show 1680, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Moeten we een spoiler alert geven? Of hoe werkt dat? Waar zitten we qua verschillende tijdlijnen?
1: Ik ben natuurlijk een beetje waar ik in spoiling ga. Maar ik ben bij B&B van Liefde pas bij aflevering 13. En dat loopt enorm achter op waar Videoland en ook geloof ik RTL 4 zijn. Dus okay. Van mij ga je het niet horen.
0: Oh, fijn.
1: Nee, Annemarie die heeft wel alles gezien. Ja, het is een heerlijk seizoen. Ongetwijfeld dat je het er ook als je het kijkt en veel over hebt met je collega's, of je collega's daarover hoort babbelen.
0: Ja, ik kijk het dus niet, maar praat me heel even bij.
1: Zie al een appje binnenkomen van Jonathan, die zegt: Timothy is mijn spirit animal. Want die Timothy, die woont op Ibiza, die zegt over kaviaar: het ruikt naar geld, het smaakt naar geld, het proeft naar geld. Ja, dat is kaviaar. Hij eet dat gewoon elke dag, eet hij zo'n blikje op.
0: Ja.
1: Caroline, oudere dame, die knapt af op het gebit van de mannen, maar ze zet zelf nergens de tanden in. Ze onderneemt helemaal niks met die mannen die bij haar langskomen. Ze is alleen maar een beetje aan het klussen en schoonmaken.
0: Okay.
1: En dan heb je Thomas, een dertiger die na vele jaren one night stands in Amsterdam weer op zoek is naar de liefde. Maar ik vind dat hij eigenlijk gewoon zijn lul achterna loopt.
0: Het
1: zijn even een paar in vogelvlucht.
0: Prachtig,
1: maar we kunnen stellen, de man waar echt iedereen in Nederland een mening over heeft, dat is Fred. Toch, Annemarie?
3: Ja, Fred. Ach, Fred zou ik ook bijna zeggen. Maar goed, ja, Fred is ook gewoon niet zo heel sympathiek. Even voor jouw beeld, Matt. Fred heeft een B&B op Bonaire.
0: Ja.
3: Hij is ergens achter in de 60.
1: Hij heeft nog 200 maanden te leven, zegt hij zelf.
3: Dat zegt hij dus continu. Hij ziet, hij heeft een wat kalend hoofd met een soort krullenkrans nog ergens. Half, een Hawaii-bloesje aan, half open. En hij zegt dus continu: ik zoek eigenlijk een hele jonge, energieke vrouw om de laatste 200 maanden, dat is helemaal zijn ding, van mijn leven mee door te brengen. Die 200 maanden heb ik nog. Nou, en daar wil ik een leuke vrouw bij. Nou goed, Fred is, wat ik al zei, gewoon niet zo sympathiek. Eigenlijk heeft niemand echt een positieve mening over Fred. Dat doet hij toch ook behoorlijk zelf. Want echt aflevering na aflevering zit je je te ergeren aan hem en denk je: Jezus man, het is een kunstenaar en hij heeft dus een B&B. Hij heeft een enorm ego. Hij denkt eigenlijk dat hij een ongekend, intelligente, artistieke catch is. Nou, dat is hij niet. Het is vooral een botte LUL.
1: En hij verlangt ook van die vrouwen, die fladderende vrouw die hij dan zo graag wil, dat ze ook heel erg dat artistieke heeft en ook en nog meer in hem aanwakkert.
3: Ja, en Fred is de man die kan zeggen bij Yvonne, die bij hem kwam: dit is de liefde van mijn leven. Oh mijn god. En letterlijk 3 uur later zegt hij: ze kletst te veel. En is het weer helemaal niks.
0: Oh, onstabiel type.
3: Ja, alle kanten op. Hij geniet er ook erg van om vrouwen terecht te wijzen. En dat is eigenlijk wat mij het meest dwars zit. Er is één zin, nou, je gaat hem zo ook horen: ik leg het je nog één keer uit. Nou, hier heeft hij Monique op bezoek. Even voor de context. En Monique is een wat meer verlegen vrouw. Die komt net aan. Ze hebben samen kippen verkocht, want dat doet hij. Hij verkoopt gegrilde kippen met zijn karretje. En zij moest meteen mee. En dat was ook meteen een keuring of ze dat wel goed deed.
0: Ja.
3: En ze zaten ook samen in de auto. Dat vond Fred niet zo leuk.
4: Als we dat terug... Ja. Jij hebt het zo gezellig gehad.
5: Ja.
4: Ik heb geen woord gehoord in de auto. We hebben...
5: Nee, nou klopt. Maar ik ook niet.
4: Ja, maar ik heb het niet gezellig gehad. Ik vond het niet leuk.
5: En nu, ja. We moeten, denk ik, we hebben daar wat meer tijd voor nodig.
4: Ik ga je iets uitleggen.
5: Mm-hmm.
4: Yvonne sprankelt, zit vol met energie. En ik merk, dat vind ik heel vervelend om te zeggen.
3: Nee hoor.
4: Je zit een beetje in de weg.
0: Hey, volgens mij vindt hij het wel leuk om te zeggen.
3: Ja, hij geniet hiervan. Yvonne ook steeds terechtwijzen dat ze te veel klets. En Yvonne die geeft me hem als hij weggaat. Oh, zij gaat bij hem weg.
1: Oh, dat is een spoiler voor mij.
3: Oh,
1: maar ik loop ook achter. Nee,
3: nou, jij loopt achter. Ja. Ik heb staan klappen voor de tv. Die heeft hem alle verbale hoeken van de kamer laten zien.
1: Oh, leuk.
3: Ja. Fred denkt ook dat hij erg intellectueel en intelligent is. Hij maakt ook veel spreekfouten overigens. Op een gegeven moment zit hij met een andere date. Dat is een leuke dame, een nuchtere vriezin, doet er op het strand. En dan stelt hij deze vraag.
4: Het onbereikbare van de horizon, vind je dat belangrijk? Het over de horizon springen eigenlijk.
0: Wat een ingewikkelde vraag.
1: Het is een hele moeilijke vraag.
0: Wat een moeilijke vraag.
3: Zij denken, vent, haal gewoon je waffel.
1: Zij reageert er overigens heel nuchter op door te zeggen: ja, ik kijk wel eens verder dan mijn neus lang is. Wat een heel bekend spreekwoord gezegde is. Ja, en Fred die is dan heel erg teleurgesteld in Doete, omdat zij eigenlijk niet mee kan gaan in zijn superlatieve. Maar ik denk dat Fred daar eigenlijk metaforen bedoelt.
3: Ja, dat ook nog. Nou goed, echt waar. Die moet lekker wegvaren in zijn eentje van het eiland, denk ik.
0: Hey, hoeveel afleveringen hebben we nog te gaan? Zit het erop?
3: We zijn wel met Videoland ruim over de helft.
0: Oké.
1: Ja, ik heb nog een heleboel te gaan. Maar echt, wat een heerlijke spoiler dat Yvonne blijkbaar er dezelfde brui aan geeft.
0: Het is de afgelopen zomer ook nog over ons gegaan op televisie. Daar wil de redactie zometeen iets van laten horen.

0: Jack Shine Faithless back your music. New Religion. Ik zei het net al even, het is de afgelopen zomer ook over ons gegaan op televisie. En dan niet over het feit dat wij nog 3 weken hier samen zitten. Maar in een andere context. Luc, wat gaan we horen?
1: We gaan een fragment horen uit het nieuwe tv-programma Avrotros Triviant. Oh. Daar was zo'n quiz-showtje.
2: Met Arnico van Zanten, toch?
1: Met Arnico van Zanten.
0: Ja. Ja.
1: Daar was deze vraag te horen.
3: De volgende vraag is in de categorie entertainment. Welke Tim presenteert de 538 ochtendshow op Radio 538? Eva.
2: Dus welke Tim presenteert de Radio 538 ochtendshow?
1: Ja,
0: dat is Tim Klein.
2: Dat is Tim Klein.
0: Dat is Tim Klein, maar dat zal ze dan wel niet hebben gezegd.
2: Tim, wat...
0: Zijn er nog onbekende Timmen?
2: Ja, als het dan over ons is gegaan, dan zal ze toch wel gewoon zoiets hebben gezegd als Tim Valk of zo. Snap je, toch? Of Tim Elsinga.
0: Tim Hofman, zegt ze.
2: Ja, maar dan is het niet... Want als...
0: Zullen we even luisteren?
2: Ja.
3: De volgende vraag is in de categorie entertainment. Welke Tim presenteert de 538 ochtendshow op Radio 538? Eva.
4: Mattie en Marieke.
3: Of nee. Meer.
5: Oh. Tim, zei je.
3: Nabil.
5: Oh, Sanders?
3: Nee. Marjan?
6: Geen
3: durf
6: idee.
3: Je?
6: Geen idee.
7: We hebben allebei elkaar.
3: Het was Tim Klein.
7: Oh.
3: En niet Tim, Mattie en Marieke. Ik kan me voorstellen dat je...
4: Die ken ik wel, ja.
3: Zo'n antwoord geef je elke quiz altijd 1 keer. Geen enkel probleem.
0: Tuurlijk, je zegt minimaal 1 keer Mattie en Marieke in een tv-quiz.
2: Ik moet wel zeggen, ze zei Tim ook wel heel snel. Het klonk ook een beetje als team.
0: Ja,
2: even
0: klopt.
2: Ter verdediging van deze kandidaten.
0: Ja.
2: Het is dat ik weet dat Tim op 538 zit, Tim Klein. Maar het klonk ook een beetje als team. Welk team? En dan zeg je Mattie en Marieke.
0: Oh, misschien heeft ze dat verstaan. Dat zou wel een verklaring kunnen zijn, ja.
2: Denk je aan een team, dan denk je aan Mattie en Marieke.
0: Inderdaad, ja. Hey, verder, deze ochtend hadden we het om 19:15 in ja of nee over het topic flirten zeggen, waar je flirten bedoelt. Dat kwam bij jou vandaan?
2: Ja, ik heb zelf dit topic aangedragen voor ja of nee. Omdat ik in RTL Boulevard laatst Evelien Stallaert, seksuoloog, die daar regelmatig aanschuift en overigens ook best vaak bij onze eigen Joost horen is in de avond hier, flirten hoor zeggen. En toen dacht ik, ja, maar het is haar beroep. Dus...
0: Kiki, klopt het dat we Evelien nu aan de telefoon hebben?
8: Ja, ze hangt aan de lijn.
0: Hey Evelien.
9: Hey, goedemorgen.
0: Kom jij maar even op het matje. Wat denk je wel niet?
2: Nee.
0: Flirten zeggen waar je flirten bedoelt.
9: Nou, ik begrijp het helemaal. Ja, ik zeg flirten, ja. Maar, oh, wat erg.
2: Nee, maar misschien, kijk, jij hebt er natuurlijk voor gestudeerd. Als seksuoloog is het een woord dat waarschijnlijk bij jou in de praktijk ook gewoon vaak aan bod komt. Zeggen we het allemaal verkeerd? En zeg jij het goed?
0: Want laten we even luisteren. Dit is Evelien in RTL Boulevard.
2: Nee, zie je?
4: Maar flirten mag.
0: Ik ken niemand die flirten zegt, Evelien.
9: Oh, wat erg. Ja, ik besef het me nu ook. Want ik zou, als ik goed nadenk, zou ik flirten zeggen. Maar ik hoor het me toch echt zeggen, inderdaad.
0: Oh, wow.
9: Nou, en heel eerlijk, in mijn studie komt dat woord natuurlijk wel voor. Maar ja, dan geef je toch je eigen draai aan. En ik denk dat... misschien mijn Brabantse afkomst. En nou ja, de naam Stallaert komt uit België. Dus wie weet zit daar nog misschien een kleine...
2: Dat
9: maar ik heb dat er zelf van gemaakt, ben ik bang.
2: Nou, ja. Het is natuurlijk helemaal niet erg, lieve Evelien. Het is maar een klein onderdeel van jouw hele beroep. Maar dan weten we in elk geval dat jij het verkeerd zegt en niet heel Nederland.
9: Oh,
2: dus
9: dat is erg.
2: Zeg maar makkelijker als je zou ervoor openstaan dat jij het aanpast dan dat heel Nederland het nu aanpast.
9: Nou, laat ik dat wel eens gaan proberen. Dan ga ik het inderdaad de volgende keer ga ik aan jullie denken en dan ga ik flirten zeggen.
2: Flirten, ja.
0: Zien we je vanavond in RTL Boulevard, Evelien?
9: Nou, ik denk het niet, maar vast weer heel snel.
2: Hey, en ik zie jou ook weer snel, want ik kom RTL Boulevard weer presenteren. Einde van de maand ben ik er weer.
9: Superleuk. Heel fijn om je er weer bij te hebben.
0: Ze komt je opzoeken voor wat betreft dat flirten.
2: Ja, klopt.
0: Dus
2: ja, kom ook weer een beetje flirten met de televisiewereld. Tot dan, Evelien. Fijne dag.
0: Doei. Dit is Kimmy Music, 10 minuten voor 9:30. Oftewel, 10 minuten voor het foute uur.
2: Ja.
0: Het begint vanaf vandaag een half uurtje eerder. En eerst Kings of Leon, back in music. Dit is You Somebody.

0: Kings of Leon, Back Your Music en You Somebody.
1: Een half uur eerder Menno Barreveld zien is gewoon een half uur eerder plezier.
2: Ach.
1: Ja, wat goed om jou weer te zien. En dan, dan zie ik je opeens een half uur eerder.
2: Ik vind het ook goed om jou weer te zien. Ik heb je lang niet gezien.
1: Nee, ja, wij waren natuurlijk echt even lekker met zomervakantie. Heb je Mattie wel dan in die tussentijd nog gezien? Hebben jullie een drankje gedaan?
2: Ja, vorige week een paar keer. Nee, we hebben geen drankje gedaan. Moeten we eerst doen, maar nee.
0: Nee, ik heb Menno nog gezien afgelopen week inderdaad. Om nog heel even af te spreken. Zo van, zullen we nou echt om 9:30 een foute uur beginnen? Ja. Ja. We hebben nog één keer een laatste vergadering gedaan. En iedereen stemde unaniem ja.
2: Ja.
1: Dat is lekker.
0: En vanaf vandaag begint het foute uur om 9:30. Van 9:30 tot 10:30. Lekker nog eerder op je werkdag. Menno, verder verandert er eigenlijk helemaal niks.
2: Nee, gewoon stemmen in de Q-app en op Qmusic.nl. Foute hits.
0: Precies.
2: En alles meezingen.
1: Juist, alles zoals je het kent. Alleen dan vanaf 9:30.
2: Ja, dat is het enige verschil.
0: Waar kunnen we het kiezen, Menno, om het foute uur mee te beginnen?
2: Captain Jack.
0: Hey.
2: Daar tegenover de Bengals.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Voel me
3: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: Karwei.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com. Speciaal voor jou.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
12: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: Oh, het riool is verstopt.
14: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
15: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
22: Nou, nu op veel plekken regen, buien trekken richting het oosten. En daarna kan af en toe de zon schijnen. Maximaal 22 graden dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Ja, twee files, eentje met een vertraging langer dan 5 minuten op de A37. Van knooppunt Holsloot naar Meppen in Duitsland tussen Zwartemeer en Duitsland 1 kilometer, vertraging 9 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Amersfoort naar Eemnes bij 34,5. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69,3. En de A28 Hogeveen richting Assen. Controle bij 153,7. Maandagochtend, het is 9:30 geweest. Ja, het foutuur gaat nu beginnen. Vanaf vandaag staat iedere werkdag vanaf 9:30. Ja, heel leuk. We gaan ook gewoon beginnen met inklokken. Dat doe ik altijd aan het begin van het foutuur. Het kan natuurlijk zijn dat je dat nog nooit gehoord hebt. Ja, het is heel eenvoudig. Stuur een bericht in de Q-app. Vertel wat je aan het doen bent. Waar je het foute uur luistert. Waar je druk mee bent. Bel ik je terug. Dan krijg je mijn koffiecup.
0: Dit is
1: het Foute Uur.
3: Menno Barreveld.
22: Daar ondertussen stemmen op je favoriete foute hits. Wil je ze Mona Lisa van Robert van Hemert? Of ga je voor Amalia van Wesley Bronkhorst? Nou, stem nu.
0: Q Music is proud to be fout.
22: Het Foute Uur begint vandaag met...

0: die stuurt, ja, het voelt nu wel gelijk alsof het 10 uur is. En Petra Teusink, die zegt, ja, ik moet even wennen aan de tijden, merk ik. Ik heb steeds het gevoel dat ik te laat ben. Ja, mocht je denken dat je verslapen hebt, is niet waar. Het foutuur begint vanaf vandaag om 9:30 tot 10:30. Dus dan weet je dat niks aan de hand. Het is nu 9:08. Kan het natuurlijk zijn dat je nog steeds verslapen hebt, maar dat staat dan los van het foutuur natuurlijk. Michael Wagenaar die is ingeklokt vanuit de bus, die is buschauffeur. Arjan de Wit die staat met een tuinslang de alpaca boerderij schoon te spuiten. Mireille is ingeklokt, net als Vera en Tommy. Matthijs is ingeklokt, die is bezig met omgevallen bomen. En Hester van Winsten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom terug van vakantie.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe lang ben je weg geweest?
1: 3 weken, we hebben bouwvakvakantie gehad.
0: 3 weken. En waar ben je geweest? Ben je weg geweest ook nog?
1: Nee, ik ben niet weg geweest. Ik ben lekker thuis geweest.
0: Oké. Dan heb je geen jetlag en dat soort dingen. Maar hoe is je eerste dag na de vakantie?
1: Ja, een beetje eenzaam.
0: Beetje eenzaam?
1: Ja, we hebben een derde pand geplaatst in de straat. En we zijn nu met ons kantoor van administratie verhuisd naar derde pand. Alleen mijn andere collega die is nog de hele week met vakantie. Dus ik zit de eerste week meteen helemaal alleen.
0: Helemaal alleen in een heel leeg pand?
1: Ja, precies.
0: Het klinkt reuze gezellig.
1: Nou, met je muziek valt het wel mee, maar...
0: Ah, wat lief. Nou ja, tot hoe laat ben je aan het werk?
1: 3 uur.
0: 3 uur. Nou, werk ze vandaag, Hester?
1: Ja, dank je.
0: Dankjewel voor je inklok. Ik ga je mijn koffiecup opsturen.
1: Nou, aardig, dankjewel.
0: Ja, die heeft vast een mooie plek straks in het nieuwe pand.
1: Nou, die komt zeker pontificaal op het bureau te staan.
0: Kijk, dat is mooi. Ja, en voordat we oppakken, nog 1 ding.
1: Ja, fijne dag.
0: Ja, nou...
2: Fijne dag!
0: Nou, beetje eenzaam in jouw geval, maar fijne dag, hè?
1: Ja, dankjewel, hè?
0: Doei!

0: Ja, het fout duurt zo meteen verder. De schoolvakanties zijn voorbij in het noorden. Dus ik ga zo even een battle doen tussen twee Noorderlingen. Die komt er straks aan. Maar eerst wil ik van je weten, wil je zo meteen Kenny Rogers en Dolly Parton met Islands in the Stream? Of wil je zo meteen liever Alphaville? Forever Young. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. En het nieuws komt eraan met Alain.
1: Ja, niet alleen in het noorden is de vakantie voorbij. Ook in Politiek Den Haag moet er weer hard gewerkt worden.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
3: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod

0: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit? Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland! Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
1: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
17: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
20: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
19: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Alain Altena.
23: Goedemorgen. Het kabinet moet weer aan de bak. Vanaf vandaag wordt er onderhandeld met de oppositiepartijen over de begroting. Die moet over een paar weken al rond zijn, want Prinsjesdag komt steeds dichterbij. Het gaat krap worden, denkt pro-leider Jesse Klaver bij de NOS.
24: De tijd is heel kort in augustus. Dit kabinet heeft het echt tot het allerlaatste moment laten aankomen. Dus we hebben minder dan 2 weken straks om een akkoord te sluiten voor Prinsjesdag. Ja, de vraag is of dat gaat lukken. Ja,
23: het kabinet praat vandaag met Pro en Ja 21. Na de explosie in Zaandam vannacht zijn 2 minderjarigen aangehouden. Hoe oud ze precies zijn is niet bekend. In Zaandam is afgelopen nacht een complete achtergevel uit een woning geblazen. Door de ontploffing brak er meteen brand uit en de straat lag vol met puin en glas. De schrik zit er nog goed in, hoort Hart van Nederland.
25: Wij zaten gewoon te slapen. En opeens hoor je gewoon een knal. En ja, dan schrik je natuurlijk wel even.
26: Worden glas rinkelen en toen mensen buiten schreeuwen en zo. En toen op een gegeven moment de politie erbij. En die hadden gezegd van ja, iedereen het huis uit.
23: Ja, er is niemand gewond geraakt. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan de provincie Luik. Daar woedt een grote natuurbrand in de Hoge Venen. De koning gaat langs bij het crisiscentrum om de hulpdiensten te bedanken en de schade met eigen ogen te bekijken. En pas een beetje op met de opmerkingen die je maakt. Dat is de boodschap van een nieuwe campagne van Kenniscentrum Rutgers.
0: Alles goed?
1: Dankjewel.
2: Is de fris uit, jongen? Nou, behalve die homo-ketting dan, maar voor de rest?
0: What the f***? Weer zo'n domme grap. En bam, je voelt je alweer anders.
23: Ja, opmerkingen als hey homo of doe niet zo gay lijken misschien onschuldig, maar de opstapeling van zulke uitspraken leidt bij LHBTI-jongeren vaak tot eenzaamheid en stress. Door te laten weten dat zo'n opmerking niet oké is, help je mee aan een veiliger gevoel op straat en op school. Het weer van Weerplaza, af en toe regen, maar op de meeste plekken droog. Later vanmiddag is er meer zon, het wordt 19 tot 22 graden.
22: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment staan er 3 files. Eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging 12 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Amersfoort naar Eemnes bij 34,5. De A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 83,6. De A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69,3. En de A10 van A10 Noord naar de Zeeburger Tunnel. Controle bij hectometerpaal 4,2. Ja, wil je zo Bass Hunter met Boten Anna of Paquito met Living on the Video? Stem nu, maar eerst Kenny Rogers en Dolly Parton.

0: Space Hunter en Bote Anna.
1: Het Foute Uur.
0: In het Foute Uur van maandagochtend. Hoe ging het vanmorgen bij jou? Waren je kinderen de hele vakantie vroeg wakker? En nu ze weer naar school moesten, moest je ze ineens wakker maken? Zat je ineens weer in de keuken broodtrommels klaar te maken? Ja, moest je weer de hele ochtend zeggen, ja, het is bijna tijd, je moet opschieten. Ja, de schoolvakanties zijn voorbij in regio Noord, dus ik schets even wat situaties, maar ik dacht, dat is wel leuk voor het Foute Uur. Dan doe ik twee Noorderlingen tegenover.

welke Noorderling of Noorderlingen wil je zo horen? Jij bepaalt het in de Q-app, dus klik op je favoriet. Ja, in de Q-app of op Q-music.nl. En het nummer met de meeste stem hoor je zo. Er wordt hard gestemd, wil je al een kleine tussenstand? Feest en licht voor. Maar wat er wint hoor je zo na New Kids on the Block en Tonight.

0: Het is een feestje. En zo is het. Dit is een feestje. Het is het foutuur van maandagochtend. Ja, dit was een speciale battle met artiesten uit het noorden. Kraantje Papi, MC Jiggy J, feest in het Kraantje Papi uit Groningen natuurlijk. Want ja, de scholen zijn er weer begonnen, schoolvakanties zijn voorbij. Maar er worden ook andere dingen gedaan. Want Fantina bijvoorbeeld, die stuurde me net dit bericht in de Q-app.
1: Ik kom uit het noorden. Ik kom uit Oldenkerk. En ondanks dat alle scholen en alles hier weer begonnen zijn, hebben we deze week hier feestweek. En dus kies ik natuurlijk voor welkom in de feesttent. Want vanavond hebben we weer een feestje in de feesttent die hier in het dorp

0: van Gangnam Style.
1: Deze heb ik gisteravond nog gedraaid samen met Lars Boelen. Stonden we in Breda. Was gezellig op de havenfeesten. Saai en Gangnam Style. Ja, vanaf vandaag hoor je het foute uur van 10:30 tot 11:30. Dus ja, eigenlijk is het nu wel eens een beetje klaar. Maar dat vind ik altijd een beetje jammer. Dus ik heb daar iets op bedacht. We doen er nog eentje zometeen na 10:30. Alleen welke? Wil je zometeen Charlie Lonois en Mental Tio? Your Smile? Ja, of ga je voor Nakatomi? And we are the children of the night. Nou, pak je goede vriend de Q-app erbij en klik op je favoriet. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 500.

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
6: Welkom bij de Verfzaak.
5: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Welkom bij
1: de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
8: Boeie.
9: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes. Hamster.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al.
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de

0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Ja, in de ochtend nog wat regen, maar vanmiddag klaart het wat op. Het is vandaag tussen de 17 en 20 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment twee files. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging een kwartier. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Maasbrug en Haps. 5 kilometer, vertraging 14 minuten. Ik zou er nog eentje doen, toch?
2: Ja.

0: Alvaro Soler.
1: Nou, ik vind het altijd een gek idee dat we allemaal naar dezelfde zon kijken. El mismo sol. Dat je aan de andere kant van de wereld kan zijn en gewoon dezelfde zon ziet. Zeg maar, als je op dit moment nu luistert in, pak het New Delhi. Dan zie je gewoon dezelfde zon als hier. Nou goed, tot zover deze gedachte. Ik zag op Instagram trouwens dat Martin Garrix in Napoli is op dit moment. Ook in Napoli dezelfde zon. En die is ook op daar. Ja, de zon, hè? Of Martin Garrix op is, dat weet ik natuurlijk niet. Hey. Martin Garrix.

0: Kelly Clarkson op Q-Music. And because of you. Het is bijna 10 voor 11. Er zijn wel wat dingen verschoven vanaf vandaag. Voor het foutuur is van 9:30 tot 10:30. En er zijn wel wat mensen in de Q-app die dachten dat ze dus overal te laat waren. Omdat ze het foute uur hoorden. Dachten, hè, nu al? Hoe laat is het? Dat is misschien nu ook zo. De top 40 classic. Normaal gesproken rond 10:50, 10:45. Ja, het is nu dus 10 voor 11. Dus geen paniek. We gaan terug naar 17 augustus 2007. Dat was de laatste dag dat we keken naar...
1: Bij Talpa op 10.
0: Ja, 10. Dat was een tv-zender uit de zeros van Talpa. Maar doordat de kijkcijfers tegenvielen, werd hij overgenomen door RTL. En toen werd het...
2: Verleidelijk. Ai,
0: dramatisch. Verleidelijk. Oeh.
2: Krachtig. Vertrouwd. Wow. Dat is het nieuwe RTL 8.
0: RTL 8. Het allereerste programma was Het Roer Om. En daarna kwam de Ellen DeGeneres Show. Die avond was ook nog Hoe Schoon Is Jouw Huis. En vanavond is daar ook nog The Bold and the Beautiful te zien. Ja, vandaag, maar dan in 2007, begon RTL 8. Nou, ik heb de top 40 van toen erbij gepakt, van 17 augustus. 3 liedjes uit de top 40 gehaald. Welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Bovenaan in de top 40 op nummer 1 stond Jeroen van der Boom. Met Jij Bent Zo is keuze 1 vandaag. Op 2 stond Mika. En dat is dus keuze 2. Ja, en op 5 in de top 40 Timbaland en Carrie Hilson met The Way I Are. Ja, en dat is keuze 3 vandaag. Ja, dus laat weten wat je favoriet is. Het nummer met de meeste stemmen draai ik straks rond 10:50.

0: Er wordt hard gestemd op de drie liedjes van de Top 40 Classic. Het nummer met de meeste stemmen ga ik zo rond 10 over 11 draaien. Wordt het Jeroen van de Boom? Wordt het Mika of Timbaland en Carrie Hilson? Als ik nu kijk, staan Timbaland en Carrie Hilson met The Way I Are voor. Maar kan nog veranderen natuurlijk. Ja, en het nieuws komt eraan met Alain.
1: Ja, het is stiller op onze vakantieparken. En het komt omdat één groep massaal wegblijft.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt

0: anders doet.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl. Het slimste
6: bedrijf. Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music-app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit? Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland! Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
7: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl. /werkgever.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
16: Nu!
15: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
15: Aldi.
18: Slobbelikers presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
16: Nu
15: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
15: Aldi.
19: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl.
0: met Alain Altena.
1: Goedemorgen. Volop onderzoek naar een explosie in Zaandam. Daar is vannacht de complete achtergevel van een woning weggeblazen. Daar raakte niemand gewond. Wel moesten mensen hun huizen uit, zegt deze bewoner bij NH.
2: Een hele luide explosie in één keer. De hele flat begon te trillen eigenlijk. En toen kwam de politie al gauw en zei ze dat iedereen het flatgebouw uit moest. En daarna moesten we eigenlijk gewoon wachten totdat de politie klaar was met onderzoek. 4 uur 's nachts mochten we weer terug ongeveer.
1: Inmiddels zijn er wel 2 minderjarigen aangehouden. Volgens de politie werden zij na een korte zoektocht in de buurt gevonden. Het kabinet praat vandaag met oppositiepartijen Pro en Ja 21 over de begroting. Over een paar weken moet die namelijk af zijn, want Prinsjesdag komt steeds dichterbij. Het wordt hoe dan ook flink onderhandelen, omdat het kabinet geen meerderheid heeft. Daarom wordt er de komende dagen ook gesproken met onder meer SGP, ChristenUnie en 50+. Nederlandse kolencentrales draaien op volle toeren. Dit jaar is er nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024, meldt het FD. Komt vooral door de gestegen energieprijzen en een grote vraag uit het buitenland. Omdat er in België kerncentrales stil liggen, exporteren we massaal stroom naar onze zuiderburen. En waar het minder druk is, zijn de vakantieparken in ons land. Want Duitsers laten die dit jaar massaal links liggen. Bij Landal is het aantal Duitse boekingen zelfs gehalveerd, meldt de Gelderlander. Onze oostenburen vinden een vakantie in ons land te duur geworden. De BTW op vakantiehuisjes ging dit jaar omhoog van 9% naar 21%. En ook de horeca en boodschappen zijn flink duurder geworden. Het weer van Weerplaza, af en toe regen, maar op de meeste plekken droog. Later vanmiddag is er meer zon, het wordt 19 tot 22 graden.
0: 7 files op dit moment. Ik heb files met een vertraging van een kwartier of langer. Dat zijn er 2 op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland, 5 kilometer. Vertraging 26 minuten. En de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Dukenburg en Kuik, 6 kilometer. Vertraging 17 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Amersfoort naar Eemnes bij 34,3. De A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 83,6. De A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69,3. De A10 van de A10 Noord naar de Zeeburger Tunnel bij 4,2. En de A17 van Roosendaal naar Moerdijk, controle bij hectometerpaal 6,4.
23: Music. Menno Barreveld.
0: Ja, zo meteen terug naar 17 augustus 2007 in de

0: I Knew It, I Knew You. Heb je als kind wel eens een wedstrijd gewonnen? En wat won je dan? Ik heb zo meteen een artiest. Ja, die won echt wel iets te geks op haar tiende. Ik won op mijn tiende ooit een tekenwedstrijd. Ik kreeg 2 speelgoedauto's. Maar wat zij won was echt wel vele malen indrukwekkender. Hoor je zo meteen. Eerst terug naar de top 40 van 17 augustus 2017. Top 40 Classic. In de top 40 Classic. Toen was tv-zender 10 voor het laatste zien. En de dag daarna startte RTL 8. In de top 40 onder andere Jeroen van der Boom met Jij Bent Zo. Ook Mika met Relax, Take It Easy. En Timbaland en Carrie Hilson met The Way I Are. Nou, dat waren de 3 keuzemogelijkheden. Ja, welke van deze 3 vind je het leukst? Dico die zegt relax, take it easy, graag lekker meeblaren. Tim Schipper zegt ik ga voor Timbaland en Carrie Hilson. Lulu die zegt relax, take it easy. Ik wil het nummer ooit op mijn uitvaart gedraaid hebben.
1: Wij gaan voor relax.
2: Goedemorgen Menno, lastige keuze weer vandaag. Doe mij maar de derde, The Way I Are.
3: Goedemorgen Menno, voor mij Mika met relax, take it easy. En ook omdat mijn broertje Mika heet.
1: Take it easy.
0: Ja, Mika, relax, take it easy. Nou, iedereen die daarop heeft gestemd, relax, take it easy, heeft de minste stemmen gekregen vandaag, namelijk 22%. 37 voor Jeroen van der Boom en 41 voor Timbaland en Carrie Hilson. Dus The Way I Are is vandaag de top 40 classic.

0: als kind wel eens een wedstrijd gewonnen en wat won je? Nou, dit was die artiest. Die won echt iets te geks op haar tiende. Maar eerst even Tjerk. Die heeft ooit een prijs gewonnen, stuurt in de Q-app. Met een clownspak tijdens kindercarnaval. Won een cadeaubon bij een speelgoedwinkel. En ik zie dat Eva ooit een hele grote Pasa's knuffel heeft gewonnen bij de plaatselijke supermarkt met een kleurwedstrijd. Maar dit is Zara Larsson toen ze 10 was. Toen zat ze in Talang. De Zweedse Hollands Got Talent. Toen klonk ze zo. Echt niet normaal. 10, hè? 10. Ja, en dit is iemand uit de jury.
1: Ja, Sara. Förra gången förstod du inte vad jag sa. Det förstod jag att du inte gjorde. Jag såg reprisen.
0: Ik heb echt geen idee wat hij zegt, maar het moet positief geweest zijn, want ze won dat seizoen. En wat ik wel hoorde ook, je spreekt de naam anders uit. Moet je maar horen.
1: Ja, Sara.
0: Het is Sara. Sara Larsson. Ja, hoor die op Q-Music met Midnight Sun. Offenbach, Mazoezo, maar eerst Dotan. Dit is Home.

0: Offenbach en Miles Away op Q Music. De nummer 1 uit de top 40 komt er zo aan. Shakira en Burna Boy. Die, die.
1: Let op. Het foute uur is verhuisd.
0: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete foute... Foute hits. Een half uur eerder. Namelijk vanaf 9:30.
2: Q Music is proud to be fout.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is die mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar. Het
7: voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso. Omdat elke rit telt.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
15: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
17: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
22: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
21: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
23: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
24: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
23: Nu bij Dirk. Silaan wasverzachter. 1,99. Dat is een prachtprijs.
0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
19: Het is nu nog regenachtig, of tenminste, het kan regenachtig zijn. Later vandaag kans op zon. Het is tussen de 19 en 22 graden. Van de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 6 files. 2 files hebben een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland 6 kilometer, vertraging 24 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland 3 kilometer. Vertraging is daar een kwartier.
25: Menno Barreveld.
19: Robert Miles, zo met Children, eerst Shakira.

Ik zag vanmorgen iets geks. Ja, ook goed hoor. Ik moet eraan denken door Children. Ik zag dat Maarten van der Weijden, die zwemmer, dat hij vandaag aan een extreme tocht begonnen is. Een zwemtocht. En als alles volgens zijn planning verloopt, gaat hij 270 kilometer zwemmen. Van Vught, waar hij woont, naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. En hij zwemt om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker. Hij gaat 270 kilometer zwemmen. Is hij vanmorgen mee begonnen? Ja. Ik zou aan hem denken als ik vanavond ga waterpolen en met moeite 1,5 kilometer zwem tijdens het zwemdeel van de training. Nou, dan ben ik altijd best wel trots als dat gelukt is. Maar als ik dit dan lees, dan denk ik, ja, stelt ook geen reet voor. Maar goed.

0: Q Music. Maximum Summer.
1: Het is maandagochtend. Hoe was je weekend en wat is je weekendwoord? Dus één woord wat je weekend samenvat. Of het hoogte- of het dieptepunt van je weekend. Mijn eigen weekendwoord is kratje. Kratje. Ja, ik kende dit spel niet, maar ik moest zaterdag draaien in Wervershoofd. En even daarvoor zat ik met Teampark Dennis, een vriend van me, in de Mac in Zwaag. En daar kwamen twee jongens binnen die met tie-wraps vastzaten aan een bierkrat. En die gingen samen naar de wc. En toen ze terugkwamen, zei ik: jongens, ik heb zoveel vragen. Wat zie ik hier nou gebeuren? Nou, zij deden dus atje kratje. Ja, voor mensen die dat ook niet kennen. Dat is dus een drankspel waarbij je een hele krat bier van 24 flesjes binnen een bepaalde tijd leeg drinkt. En dat deden zij dus samen. En ze streden tegen twee andere gasten die later ook vastgetie-wrapped aan een bierkrat aankwamen. Nou, die eerste twee die hadden het eerst leeg, dus die hebben gewonnen. Nou, hebben vast een mooi weekend gehad. Maar hoe was jouw weekend? Stuur je weekendwoord deze kant op. Misschien ben je straks mijn kandidaat in Weekend Het Weekend. Nou, rond 10 over 12 maak je kans op het Q-prijzenpakket. En mijn koffiecup krijg je sowieso. Dus stuur je weekendwoord in de Q-app. Nu Carol G.
2: Don't think I've ever felt like this.
1: Ja, en Bruno Mars, dat is die andere die...

0: Q Music.
1: Maximum.
0: Maximum.
1: Summer.

0: Imagine Dragons.
1: Q.
2: Q Music.
1: Maximum Summer.
0: And whatever it takes. Zo meteen rond 11:50 doen we Weekend het Weekend. Het nieuws komt eraan met Alain.
3: Ja, nu in het noorden van ons land de scholen weer zijn begonnen, doet onze verkeersminister een oproep aan alle ouders.
0: En alright, stap lunchtime zo. Mijn lunchmix.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus: alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei.
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes.

0: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business. Yeah!
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
5: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Alain Altena.
8: Goedemiddag. België krijgt steeds meer hulp uit het buitenland bij het bestrijden van de grote natuurbrand. Ook Duitsland en Noorwegen sturen nu blushelikopters. Eerder deed ons land dat al. Het vuur woedt in natuurgebied de Hoge Venen. De hulpdiensten worden nu ook geholpen door de regen, vertelt onze brandweer in het gebied bij de NOS.
9: Voor boven de grond is de regen heel erg belangrijk, hè, want daarmee wordt hij makkelijker controleerbaar. Daarnaast is er relatief weinig wind, dus dat is ook gunstig voor de, tegen de uitbreiding. Verder voor de brand die onder de grond zit, dus die in het veen zit. Ja, dat gaat nog wel weken, misschien wel maanden duren.
8: En door de brand is een gebied zo groot als de stad Haarlem verwoest. Het is nog steeds onduidelijk waarom er in Zaandam vannacht een explosie was. Een complete achtergevel van een woning is weggeblazen. Niemand raakte erbij gewond. Wel zijn er 2 minderjarigen aangehouden. Zij werden door de politie gespot in een auto. Een bloeddonor uit de provincie Utrecht heeft in ons land het West-Nijl-virus opgelopen. En daarom gaat Bloedbank Sanquin gedoneerd bloed van mensen uit die regio extra testen. Het West-Nijl-virus komt voor onder vogels en kan via muggen overgedragen worden op mensen. En meestal word je er niet ziek van. Mensen die wel klachten krijgen, hebben koorts. En nu in het noorden van ons land de scholen weer open zijn, doet verkeersminister Karmans een oproep aan ouders. Breng je kinderen niet met de auto, want auto's zorgen voor onveilige situaties rond scholen. En laat volgens Karmans ook de bakfiets maar thuis. Hij wil dat kinderen zoveel mogelijk zelf leren fietsen. Het weer van Lipaza, lokaal een bui, maar op de meeste plekken is het droog. Later vanmiddag is er meer zon, rond 19 tot 22 graden.
7: 8 files op dit moment. 2 files hebben een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland 7 kilometer, vertraging 22 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland 4 kilometer, vertraging 17 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Amersfoort naar Eemnes bij 34,4. De A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 83,6. A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,6. En de A50 van Zwolle naar Apeldoorn, controle bij 227,9.
10: Menno Barreveld.
11: 3, 2, 1, go!
10: Alright. Stop. Lunchtime.
7: Tijd voor een lunchmix. Neem even een moment van jezelf voor jezelf en geniet van Guru Josh, Hathaway en Sam Veld, Lucas en Steve en Woo.

0: Alan Walker en Faded op Q Music.
1: Q Music.
2: Maximum Summer.
0: Drukte is het weekendwoord van Samuel van der Vlist. Werken, zegt Sascha. Er zijn meer mensen trouwens die werken gestuurd hebben. Beuken stuurt Laurens. Jarig, zegt Jessica, gefeliciteerd. Oh, Thijs ook gefeliciteerd. Zijn weekendwoord is vader. En er staat achter dat hij vader geworden is. Terugreis komt vaker binnen. Ontspanning. En Matthijs Vinks.
3: Ja, goeiedag.
0: Jouw weekendwoord is krokant.
3: Ja, dat klopt.
0: Dat kunnen verschillende dingen zijn. Of je hebt allemaal heerlijke krokante dingen gegeten, of je bent zelf krokant geweest.
3: Nou, we waren zelf inderdaad aardig krokant aan. Ik zat vrijdagavond gewoon eigenlijk rustig op de bank, terwijl ik een berichtje kreeg uiteindelijk. Van nee, Thijs, kom nog even een paar lekkere biertjes pakken, joh. Ja. Nou, dan wordt het gewoon heel snel nachtwerk, hè. Ik denk dat jij ook jong geweest bent, dus...
0: Ja. Ik vind mezelf af en toe nog steeds jong, hoor, Matthijs. Oké, is het bij vrijdag gebleven?
3: Nee, het is niet bij vrijdag gebleven. Ik ben de volgende dag inderdaad nog naar een verjaardag geweest. En daar kreeg ik van een vriend van mij te horen dat hij ook aardig krokant was van de avond ervoor. je doet gewoon hetzelfde riddeltje opnieuw en je gaat gewoon door.
0: Ja, dan komt zo'n punt op een dag en dan voel je wel oké. En denk je, ja, nu kan het weer.
3: Ja, joh, even een paar biertjes erin en dan. Je moet gewoon beginnen waar je gebleven was.
0: Dus. Precies. Hey, en hoe was dan je dag gisteren?
3: Die was vrij rustig, ja. Nee, okay. Dat was lekker thuis op de bank bankzaken doen.
0: Oh ja, dus je hebt er wel van geleerd van die eerste twee dagen.
3: Ja, soort van. Misschien komend weekend weer.
4: Weekend? Het weekend. Oh, weekend het weekend.
0: Ga ik met jou weekend het weekend doen? Ik heb hier 3 nieuwsberichten van afgelopen weekend. 1 bericht klopt okay. En van 2 berichten heb ik de waarheid verraad. Jij moet gewoon het volledig kloppende bericht eruit halen.
3: Ik heb weinig nieuws meegekregen afgelopen weekend, maar ik ga mijn best doen.
0: Ja, jij was alleen maar druk met krokant zijn, ik snap het. Maar gewoon een beetje gokken dan toch?
3: Ja, zeker.
0: Is het bericht 1. Gisteren was de laatste dag van het EK Atletiek. En er was hoop om op de slotavond nog 1 medaille te winnen. Maar Femke Broeders-Bol die raakte geblesseerd. Dus de eindstand, we wonnen niks. We hebben nog nooit zo'n slechte score op het EK Atletiek gehad. Of bericht 2. Een test met metro's in Amsterdam ging gisteren mis. Ze reden 120 in plaats van 80 km per uur. En door die snelheid hadden de metro's dus ook minder tijd om te stoppen op de stations. Waardoor er veel minder mensen konden instappen. Het gevolg overvolle stations en grote chaos. Of is bericht 3 helemaal waar? Gisteren was de Duck Race Breda. In de haven lagen duizenden genummerde badeentjes. En mensen die konden voor €5 een eend adopteren. Die werden tegelijk in het water gegooid. En daarna was het afwachten welk badeentje bereikte als eerste de finish en won.
3: Jeetje, joh. Ik zou het echt niet weten, joh. Ik ga voor berichtje 1, want ik heb toevallig gisteren nog een klein stukje auditief gekeken. Maar ik weet niet of dat het goede antwoord is.
0: Matthijs is niet het goede antwoord.
3: Ah, jammer.
0: Nee, het was niet het slechtste EK atletiek. Nee, het was het succesvolste EK atletiek. 14 medailles gewonnen, een record.
3: Zo.
0: Ja, bericht 2 was ook niet waar. Er was gewoon storing in de metro in Amsterdam. En bericht 3 was helemaal waar.
3: Ah, chips. Ja, jammer. Helaas. Ja,
0: en ze hebben geld opgehaald voor 2 goede doelen voor kinderen in Breda.
3: Ah, kijk. Nou, in ieder geval een mooi doel.
0: Ja, toch? Nou, het prijzenpakket blijft in de kast liggen hier. Maar mijn koffiecup die stuur ik wel naar je op.
3: Oké, helemaal superleuk.
0: Ja, het schijnt is, kunnen ook allerlei andere drankjes in. Dus hou je niet in, hè?
3: Komt goed, dankjewel.
0: Doei, Matthijs.
3: Hey, goedjes. Hoi, hoi.
0: Het is Q Music. Maandagmiddag, Alex Warren.

0: Thomas Gray en Rumors op Q-Music. Zometeen Kensington. Riddles komt eraan, maar ook Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nushin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
6: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wie was er aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
10: Hit it!

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Albert Heijn.nl. Mis niks, een slaaislag.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,49.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Het is 1:02. Ja, het is een beetje grijzig nog in de ochtend. Nu eigenlijk ook. Ja, ik bedoel, het is al middag, 12:30. Maar als het goed is, later vandaag wel kans op zon. Het is tussen de 19 en 22 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 10 files, 2 met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging 18 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. 5 kilometer, vertraging 17 minuten.

Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William met My Oh My. Hey, de brievenbus komt eruit als je berichten hebt, omdat je terug bent van vakantie, of juist weggaat, of nog op vakantie bent. Andere berichten, ze zijn welkom. Tips in de Q-app en stuur ze zo tijdens het lied van de brievenbus.

0: Mr. Know-it-all. Mr. Wim van Helden.
1: Ja, over een uur dan ben ik weer de alleskunner en de allesweter. Hè. Dan ben ik natuurlijk degene die het slimste bedrijf van Nederland presenteert.
0: Precies.
1: Ja, dat is ook wel makkelijk, want ik zie de antwoorden ook voor me.
0: Ja, dat is bij een quiz als je de antwoorden hebt. Altijd,
1: dat is altijd makkelijk. Ja. Hè? Ja, dan ben ik even Mr. Know-it-all, maar de rest van de dag niet.
0: Hé, we gaan de brievenbus doen.
1: Yes! 3, 2, 1...
2: Menno Barneveld's brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld's brievenbus, brievenbus.
0: Bart, vanavond gezellig samen bakkie doen. Zin in, stuurt Geke.
1: Bouwvakvakantie voorbij, helaas weer aan het werk, zegt Daniel.
0: Hey Menno, ik ben vandaag 15 jaar geworden. Zou je dit bericht op de radio kunnen voorlezen? Dat vraagt Niels Winkelmode. Nou Niels, gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Lieve Sam, ga eens brood maken. Luie puber, zegt Roos.
0: De kussens zijn weer aardig opgedroogd hier op Tolen. Stuurt Vera met een foto erbij van waarschijnlijk dus opgedroogde kussens.
1: Groeten aan alle chauffeurs en machinisten. Peter Silfout.
0: Lieve Esther, bedankt dat je mijn huisje weer lekker aan het schoonmaken bent, zegt Vrouwtje.
1: Hey Joyce, welkom terug van vakantie. Sylvia stuurt dat.
0: De familie van Poort uit Ter Aar emigreert vandaag naar Portugal. Heel veel succes, maak jullie dromen waar. Liefst van Kim en Jolanda.
1: Ik heb lekker appeltaart in de oven, zegt Marian Kruik.
0: Al lekker. Naar huis van een weekje Hof van Saxen. Het was heerlijk, zegt Marloes.
1: Gezellig met jou werken, Sannetje. We komen de dag wel door. Groetjes van Marel.
0: Jan, succes met je eerste dag werken en zelfs op de fiets met de regen. Wat een topper, zit Yvonne.
1: Gert-Jan en Albert, jullie zijn stumperd. Dennis.
0: Laatste week vakantie, stuurt Co.
1: Vakantie? Wat is dat? Gewoon werk hier, zegt Daniel.
0: Menno, de eerste schooldag van mijn dochter weer vandaag. En ik ben jarig, zegt Priscilla. Nou, gefeliciteerd.
1: En ik heb een mop binnen.
0: Heb jij? Okay.
1: Ja. Ja, ik denk, ben je even een keer voor. Ja, ik heb geen zin om die andere kant weer te zitten.
0: Nee, is goed.
1: Even een keer om
0: te draaien. Wat heb je voor leuks?
1: Die komt van Rick. Hoeveel fooi geef je een hersenchirurg?
0: Hoeveel fooi geef je een hersenchirurg? Brein.
1: Brein. Neuro. Een neuro.
0: Oké, ja. Ja, leuk. Ja, was het niet opgekomen.
1: Eigenlijk is het heel makkelijk.
0: Ja,
1: een neuro. Een neuro. Een euro.
0: Ja, ik snap wel. Neuro.
1: Ja, je snapt het. Ik herhaal hem nog even voor de mensen die hem moeten laten indalen.
0: Doe het nog.

0: storm weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
1: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
2: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
1: Prijzenstorm.nl, de online familie.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Voelt alsof we er weer zijn.
0: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
13: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering. Yeah!
19: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
20: Magazijn leegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
19: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
21: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
19: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen?
22: Welkom bij de Verfzaak.
19: Nu
6: bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
22: Welkom bij de webshop.
23: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
24: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
25: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
24: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
26: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Ellen.
27: Goedemiddag. Groot onderzoek in Heiloo in Noord-Holland. In een woning daar is gisteravond een 19-jarige vrouw uit Herugowaard doodgevonden. En de politie denkt aan een misdrijf. Een 20-jarige man is aangehouden als verdachte. Sinds vanochtend wordt er volop gecontroleerd bij de Merwedebrug bij Gorinchem. De politie houdt daar vrachtwagens aan die er eigenlijk niet overheen mogen rijden. En dat komt omdat de constructie van de brug te zwak is. Sinds een maand geldt er een verbod, maar lang niet iedereen houdt zich daaraan. Vooral buitenlandse vrachtauto's negeren dat. Ook Duitsland en Noorwegen sturen nu blushelikopters naar België. Nog altijd woedt daar een grote brand in natuurgebied de Hoge Venen. En ook ons land helpt met blussen, is te horen bij de NOS.
28: Je krijgt een beetje de indruk op wat voor effect het hier op de samenleving heeft. Dat is gigantisch. Dus die regen brengt ook hoop met, ja, er gaat een einde aan komen. Dat is wel fijn.
27: Door de brand is een gebied zo groot als de stad Haarlem verwoest. En de NS krijgt veel vragen over het goedkope dalvrij abonnement van €49 per maand. Reizigers werden vorige week al gewaarschuwd dat dit binnenkort zou aflopen. Maar dat heeft niet iedereen gehoord, want het is nu veel drukker bij de klantenservice dan normaal. Door subsidie van de overheid kon je een maand lang goedkoop met de trein reizen, maar je moet dat wel zelf weer opzeggen. Anders wordt het automatisch verlengd en betaal je uiteindelijk bijna 3 keer zoveel. Het weer van Weerplaza, lokaal een bui, maar op de meeste plekken is het droog. Later vanmiddag is er meer zon. Het wordt 19 tot 22 graden.
26: Situatie op de weg. Er zijn 7 files gemeld. De 2 langste op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, 20 minuten extra reistijd. A76 Geleen-Keulen tussen Kunnenberg en Duitsland. Daar is de weg dicht. 5 kilometer, ruim 20 minuten ook daar. Verder zijn er flitsers op de A16 Breda richting de Belgische grens bij 70,6. En op de A28 Amersfoort-Zwolle 59,6.

Stella Lefty en Boston bij Q-Music. Goedemiddag, Wim hier. Maandagmiddag. De eerste vakanties zijn officieel voorbij. Provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. En ook bij mij in Noord-Holland is alles weer begonnen. Ja, dus ik had vanmorgen voor het eerst na de 6 weken zomervakantie van mijn kids de wekker weer een keer gezet. Waar zat hij ook alweer? De wekker. De broodrommels, groenten, fruitbakjes en drinkbekers zijn ook weer gevuld. Ja, en bij Q hebben we ook de wekker gezet. Mattie en Marieke zijn ook gewoon weer terug. De wekker voor het foute uur gaat vanaf vandaag een half uurtje eerder. Dat is wel even een wijziging. Hoor je vanaf nu van 9:30 tot 10:30 met Menno het foute uur. Ja, ik blijf gewoon tussen 1 en 4. En de Q-middagshow vanmiddag met Domien en Anton is er zometeen om 4 uur weer. En wat wel handig is, in de Q-app kun je ook speciaal de wekker zetten voor je favoriete programma. Zodat je de start van het foute uur niet mist bijvoorbeeld. He? Of dat je tegelijkertijd met Mattie en Marieke de dag kunt beginnen. Zij zijn er morgenochtend om 6:30 weer. En die wekker kun je zetten in de Q-app. Iedereen weer in bedrijf. En ook gaat de strijd in het slimste bedrijf van Nederland. Zo

zegt het net al, de eerste vakanties zijn officieel voorbij vandaag. Het festivalseizoen is nog niet klaar. Nee, bij festivals denk je natuurlijk aan de zomer. Maar ja, de zomer is in principe nog niet voorbij. En een deel van het land heeft ook nog zomervakantie. Een van de allergrootste festivals vanaf vrijdag in Biddinghuizen is weer Lowlands. Daar onder andere Somber, Antone, Major Lazer. Ook de Formule 1 komt er nog aan natuurlijk. In Zandvoort is ook dit weekend. Nou, dat wordt nu groter dan ooit. Laatste keer in Nederland. Dus wordt echt met een bang afgesloten. Onder andere Afrojack en Martin Garrix gaan daar een set draaien op het Formule 1 circuit van Zandvoort. Ja, en Lost Frequencies, die is deze week een keer in Nederland. Dat gebeurt niet zo gek vaak. Hoewel het toch onze zuidenbuur is. Hij komt gewoon uit België, maar we zien hem niet zo heel vaak hier. Zaterdag gaat hij een openluchtshow geven. 3 uur lang in de openlucht van Eindhoven. Ja, en dan gaat hij deze ongetwijfeld meenemen in zijn set. Lost Frequencies, de nieuwste. Dit is Live It All.

Q Music. Binnen een paar minuten hoor je Bruno Mars. Het slimste bedrijf. Ja, en we maken ons op voor een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Daarin krijg je met je collega's 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Kom erop als je de strijd aandurft. Ik wil alvast van je weten iets met betrekking tot het WK hockey. Ja, dat wordt in Nederland en België georganiseerd, is in volle gang. Wat wil ik van je weten? In welke Nederlandse

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
6: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
8: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
9: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
16: Ping, ping, ping, ping, ping.
15: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
17: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop... met Intel Core i5 processor voor 569 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
19: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
20: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
19: Oei!
20: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
19: Lekker hoor!
20: En alle Ariel, ook tweede gratis.
19: Zoei!
20: De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Yes! Hamster!
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
22: vakantie!
21: ANWB en gaan!
23: Let's go!
24: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
25: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel.
0: Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
23: Zijn we er al?
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fusty, 99 cent.
26: Af en toe valt er regen. Op de meeste plekken blijft het droog vandaag. Later vanmiddag ook meer zon. Het is maximaal 22 graden. Situatie op de weg. Er zijn 7 files. De langste staat op de A27. Gorkum richting Breda. Tussen Gorkum en Werkendam. 5 kilometer. Die vertraging bijna een half uur. Sterkte daar.
27: Wim van Helden.
26: Q-Music. Bruno Mars hoor je zo meteen. En ook Rihanna.

wereldster, maar nu is hij echt populairder dan ooit. Dat merk je ook aan het aantal alarmschijven. Alleen dit jaar al pakte Bruno Mars 4 alarmschijven. Waaronder deze, Risk It All, hoorde je zojuist. Nou, de alarmschijf van deze week is van iemand die er niet veel voor onder doet. Sienna Spyro pakt haar 3e alarmschijf in nog geen jaar tijd. Die laat ik je vanmiddag nog horen. En dit is Melissa.

0: deze maand blijkt te zijn. Dan win je de karaoke party speaker aangeboden door Tempo Team.
1: Leuk, ja, daar ben ik blij mee.
0: Ja, toch? En je krijgt natuurlijk dan ook de slimste bedrijf Award, die daar mooi bij jullie op de desk komt te staan. Moet je natuurlijk nog wel eventjes wat voor doen. De snelste tijd is 42 seconden over. Dus als je 43 seconden overhoudt van een minuut, ben je 5 vragen zo snel mogelijk goed beantwoord. Dan zit je voorlopig goed.
1: We gaan ons best doen.
0: Zullen we maar gewoon beginnen dan?
1: Ja, we zijn er klaar voor.
0: Hoe noem je een groep van dezelfde soort vissen?
1: Troll.
0: Wat drink je als je Senseo drinkt?
1: Koffie.
0: Wat is de achternaam van talkshow-host Renze?
1: Klaver.
0: Oh, met wie zingt Rihanna de hit Umbrella?
1: Jay-Z.
0: In welke regio beginnen vandaag de scholen weer?
1: Noord.
0: Maak af zoals het klokje thuis tikt.
1: Klikt het nergens.
0: Kijk, en die was goed. Ja, de achternaam van talkshow-host Renze, Klamer. En er werd echt gezegd Klaver.
1: Oh, ja, oh, bijna.
0: Ja, bijna. Hij start eind deze maand met zijn eigen talkshow bij RTL 4, Renze Klamer. Als je hem dan ziet, dan denk je, oh ja, dat was hem, Renze Klamer, niet Renze Klaver. Je kunt niet meer normaal naar die man kijken vanaf nu. Het is toch die ene vraag die niet goed ging, hè?
1: Ja, nee, die ging mis.
0: Ja, de rest was goed, hè. Dezelfde soort vissen, een groep van dezelfde soort vissen. Een school, Senseo, als je dat drinkt, dan drink je koffie. Alhoewel, daar zijn de meningen over verdeeld. In welke regio beginnen de scholen weer? Die zijn begonnen in regio Noord. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Ja, voor jullie hielden jullie van het klokje dan 33 seconden over. Dat is een vijfde plek in het klassement.
1: Dat is net
0: niet genoeg. Nee, ik zou zeggen, lekker blijven oefenen. Die krijgt van mij wel het slimste bedrijf kaartspel. En bij deze ook nog een antwoord op de vraag. Een muzikaal antwoord op de vraag. Want Rihanna met die hit Umbrella, die ga je nu horen samen met...
1: Jay-Z.
0: Jay-Z natuurlijk, ja. Je had het kunnen weten.
2: Het slimste bedrijf van Nederland.

0: dit soort vragen stelt in het Simpson bedrijf, dan krijg je natuurlijk discussies over. Arjen die zegt, wat drink je als je Senseo drinkt? Ik dacht aan slootwater. Al dus Arjan. Ja, ik moet zeggen, ik neem mijn eigen thee mee tegenwoordig naar mijn werk. Ja, mensen vinden me ook totaal niet meer rock'n'roll.
1: Eigen thee mee naar werk?
0: Nee, ja, ik neem mijn eigen thee mee naar mijn werk. Ik vind dat de thee die we hier hebben, we hebben echt top koffie. Daar is allemaal niks mis mee. Maar ik vind de thee hier vind ik zo chemisch. Ik word er helemaal weeg van.
1: Wat voor tropische smaak heb jij mee dan?
0: Nee, helemaal niks tropisch. Ik heb gewoon van de Appie bio huismerk dingen. Maar gewoon kamille of zo, weet je wel. Maar we hebben hier allemaal hele ingewikkelde, rare combinaties. Ja, die linksdraaiende thee waarvan ik denk, ja, ik word helemaal, ik zit op een heel ander level, weet je wel. Nou goed, dat gezegd hebben we dus zometeen het laatste nieuws met de LEM.
1: Ja, wetsovertreding, er is een nieuwe landelijke campagne. En waar die over gaat, dat hoor je zo.
0: Ik zou zeggen, stay. Ook voor Miles Smith, stay if you wanna dance. Hoor je zo.
2: Let op, het foute uur is verhuisd.
1: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder. Namelijk vanaf

0: do.
1: LibriVuurwerken. nl.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voordeel.
3: Aldi.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voordeel.
6: Aldi. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we alweer?
6: Nu

0: automatische spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Q-Music The Party.
8: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Veenendaal Live met Menno Barreveld en bij Café de Sloes in Born met Lars Boelen en Edwin Oorlander. Zaterdag bij Las Rosas Live Straatfestival Zwolle met Tom van der Weert en bij het Pettemer Pleinfeest.
7: Q-Music The Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
9: Q-Music. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Oh, het riool is verstopt.
2: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Goedemiddag, het is 2 uur. Je music nieuws van nu.nl.
5: Goedemiddag. De politie zit met veel vragen naar de dood van een 19-jarige vrouw in Heilo. Ze werd gisteravond gevonden in een huis en wordt uitgegaan van een misdrijf. Een 20-jarige man die de politie had gebeld is aangehouden als verdachte. Of de twee elkaar kenden is nog niet duidelijk. Een bloeddonor uit de provincie Utrecht heeft in ons land het West-Nijl-virus opgelopen. En daarom gaat bloedbank Sanquin gedoneerd bloed van mensen uit die regio extra testen. Het West-Nijl-virus komt voor onder vogels en kan via muggen overgedragen worden op mensen. En meestal word je er niet ziek van. Mensen die wel klachten krijgen hebben koorts. Na de zware aardbeving in Indonesië zijn bijna 13.000 mensen hun huis kwijt. Ze slapen noodgedwongen in tenten of zelfs buiten. Veel mensen klagen dat de regering ze in de steek laat en dat ze amper hulp krijgen. Door de beving zijn 54 mensen omgekomen. Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. En pas een beetje op met de opmerkingen die je maakt. Dat is de boodschap van een nieuwe campagne van Kenniscentrum Rutgers.
6: Alles goed?
7: Dankjewel.
6: Is de fris uit, jongen?
7: Nou, behalve die homo-ketting dan. Maar voor de rest?
6: What the f***? Weer zo'n domme grap. En bam, je voelt je alweer anders.
5: Ja, opmerkingen als hey homo of doe niet zo gay lijken misschien onschuldig, maar de opstapeling van zulke uitspraken leidt bij LHBTI-jongeren vaak tot eenzaamheid en stress. En door te laten weten dat zo'n opmerking niet oké is, help je mee aan een veiliger gevoel op straat en op school. Het weer van Weerplaza, lokaal een bui, maar op de meeste plekken is het droog. Het is 19 tot 22 graden. En morgen opnieuw bewolkt en regen tot dan maximaal 21 graden.
4: Situatie op de weg, er zijn 14 files. De twee langste, A50, Os richting Arnhem. Tussen Valburg en Renkum, 5 kilometer, 25 minuten. En de A76, Geleen-Keulen, tussen Kunnenberg en Duitsland. De weg is dicht, 5 kilometer, daar dik een kwartier. Flitsers langs de A16, Breda richting België, bij 70,6. De A28, Groningen-Assen, 195,9. En de A35, Enschede-Hengelo, daar staan ze bij 69,3.
1: Wim van Helden.
4: Twee grote zomerhits die ontstaan zijn op de meest coole plekken ter wereld. Hoe dat zit, vertel ik je zo.

0: Bauza, Magnetic. Een van de grootste zomerhits van dit jaar. En dit liedje is ontstaan bij 15 graden in de min. Het was min 15 graden tijdens een sneeuwstorm. De mannen van de Bauza zaten namelijk in een vakantiehuisje aan de kust van Noorwegen waar dit liedje is ontstaan. Dus bij min 15 graden en een sneeuwstorm schreven ze een van de zomerhits van 2026. Ze staan er nog altijd mee in de top 3 van de top 40. Afgelopen vrijdag op nummer 3, Magnetic. Ja, en een andere zomerhit uit de 90's die je nu gaat horen is ook opgenomen op een koele plek. Zeg maar de coolste plek in huis.
1: In de kelder.
0: Ja, een zomerhit maken blijkt soms een koud kunstje te zijn. Dus we dalen even af naar de kelder. Min 15 graden.
1: En daar zitten de Fugees.

0: zeg dat wel in caps lock met heel veel uitroeptekens. Ik ga je nu iets laten horen wat ik echt een fantastische track vind. Vrijdag heb ik hem ook gedraaid. Ik kan hier geen genoeg van krijgen. En toen kreeg ik meteen een berichtje van Storm binnen.
1: Dit nummer schreeuwt toch Avicii? Of ben ik de enige die dat hoort?
0: Nee, je bent zeker niet de enige die dat hoort, Storm. Die reactie komt inderdaad veel binnen in de Q-Music app. Het is de nieuwste van Kygo, voor de duidelijkheid. En die gaat echt wel weer terug naar zijn Tropical House roots. Maar Kygo heeft ook gezegd dat Avicii een inspiratiebron voor hem is. Hij is zelfs de reden geweest dat Kygo startte met het maken van elektronische muziek. Dus ja, als jij een beetje teruggaat naar de basis van je eigen muziek, wat Kygo nu doet, ja, dan komt ook die inspiratie van Avicii weer terug. En zo is de cirkel rond. Nieuwe muziek, met toch een ode aan Avicii. Kygo en Max McKnown, dit is Take Me Back. Q-Music.

een Tropical House Roots. Met als grote inspiratiebron toch ook Avicii die hierin terug hoort. Nou, dan heet het liedje ook nog Take Me Back. Dan is de cirkel rond. Kygo zijn nieuwste. Waar je zo meteen op je music Afrojack krijgt. En ook Harry Styles.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker.

0: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
0: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
9: Bij Eurojackpot maak

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeling?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Af en toe regen, op de meeste plekken is het wel droog. Ook komt de zon op steeds meer plekken tevoorschijn. Maximaal 22 graden vanmiddag. Situatie op de weg, te zijn 14 files gemeld via Flitsmeister. Het slechtst ben je af op de A76. Dat is de langste file. Geleen-Keulen tussen Kunnenberg en Duitsland. De weg is daar dicht, 5 kilometer. Je vertraging 20 minuten.
14: Wim van Helden.
13: Yes. Q-Music. Harry Styles, American Girl.

0: uitzichtkaarten, koelkastmagneten, misschien wel een sleutelhanger. Ja, het zouden zomaar eens souvenirs kunnen zijn die je hebt meegenomen van je vakantie. Of die je goed bedoeld hebt gekregen. Ja, misschien heb je ook muziek meegenomen. Muziek die je tijdens je vakantie opeens weer hoorde en waarvan je zei...
1: Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord. Ja,
0: dat soort liedjes zoek ik zometeen. Een nieuw vergeten liedje. Mocht je er een met me willen delen, altijd welkom via de Q Music app.

0: Ja, dit is er weer één hoor. Zo'n oh ja momentje.
1: Wins vergeet me liedje.
0: Lang niet meer gehoord.
1: En vergeet me liedje.
0: En dat heb ik eigenlijk te danken aan mijn eigen vakantie. Toen ik mijn eigen playlistje tijdens de ritjes naar de boulangerie in La Douce of France lekker aan het luisteren was. Ik was in de Provence, ik reed zo langs de lavendelvelden en langs de wijnboeren met al hun roséwijnen in de Provence. Ja, toen kwamen er ook tracks van Chris Stapleton voorbij. En misschien herken je dat wel, soms dan voeg je allerlei liedjes aan je lijstje toe. En op het moment dat je daar, nou ja, zeker als je dan veel aan het reizen bent, onderweg bent, dan hoor je opeens wat je allemaal hebt toegevoegd. En ook liedjes die je soms lang niet meer gehoord hebt. Nou, Chris Stapleton, daarbij vroeg mijn dochter of het Teddy Swims was. En toen dacht ik, het wordt tijd voor een klein beetje muzikale opvoeding. Want Chris Stapleton is een legend. Niets ten nadele van Teddy Swims overigens. Chris Stapleton is vooral in Amerika groot. Echt een legend uit de country meets rock meets blues. Het zit er allemaal een beetje tussenin.

0: zo'n lekker nummer. Ik heb hem laatst toevallig nog regelmatig geluisterd. Omdat hij in mijn playlist voorkwam. Heerlijk.
1: Ja. Vergeven liedje van vandaag. Justin Timberlake samen met Chris Stapleton. En die stem lijkt volgens mijn dochter van 10 jaar toch wel heel erg op deze.

0: sunny days. Ben er dat iemand heeft zitten klagen tijdens het luisteren van dit liedje?
1: Wat dan?
0: Nou, sunny days. Nou, valt tegen. Nou, het koud. Koud.
1: Oh, oh, oh.
0: Hebben we eindelijk een beetje regen? Dan krijgen we dit weer. Let maar op. Ga je deze week echt horen? Als je het nog niet gehoord hebt vandaag. Armin van Buuren, Bunkje Music. Het laatste nieuws krijgen we zometeen van Alain. Wat zit erin?
2: Nou, de politiecontroles deze week bij de Merwedebrug op de A27 blijken niet voor niks.
0: En deze van Cameron Whitcomb. Hoor je ook zo.

0: toedeloe.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
7: Nu houden, hè? Dus niet straks.
8: Hands van Voordeel.
6: Aldi.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van Voordeel.
6: Aldi.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-oe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
8: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
11: Goedemiddag, het is 3 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Alleen Altena.
12: Goedemiddag. Justitie kan niet bewijzen dat een man prinses Amalia en prinses Alexia wilde doden. Dat is net gezegd in de rechtbank. De man wordt ervan verdacht dat hij een aanslag voorbereidde op de prinsessen. Zo had hij 2 bijlen in bezit. En ook zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Er zou wel bewijs zijn dat de man prinses Amalia wilde ontvoeren. De politiecontroles deze week bij de Merwedebrug op de A27 blijken niet voor niks. Er zijn al allerlei vrachtwagens van de weg gehaald die ondanks een verbod toch over de verzwakte brug zijn gereden. En meestal zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. Chauffeurs kregen allemaal een boete van €500. Ook Duitsland en Noorwegen sturen nu blushelikopters naar België. Nog altijd woedt daar een grote brand in natuurgebied de Hoge Venen. En ook ons land helpt met blussen, is te horen bij de NOS.
13: Je krijgt een beetje de indruk wat voor effect het hier op de samenleving heeft. En dat is gigantisch. Dus die regen brengt ook hoop met, er gaat een einde aan komen. Dat is wel fijn.
12: Door de brand is een gebied zo groot als de stad Haarlem verwoest. En er zijn treinproblemen rond Utrecht en in het zuiden van het land. Komt door een beschadigde bovenleiding. Vooral rond Breda zijn de problemen groot. Daar rijden bijvoorbeeld minder treinen over de hoge snelheidslijn. De NS is druk bezig om het op te lossen. Het weer van Weerplaza, lokaal een bui, maar op de meeste plekken is het droog. Het is 19 tot 22 graden. En morgen opnieuw bewolkt en regen tot een maximaal 21 graden.
11: Situatie op de weg. Er zijn 19 files. De 2 langste hoor je nu. A27, Gorkum richting Breda. Tussen Nieuwedijk en de Keizersveerbrug 5 kilometer met 21 minuten. En de A76, Geleen-Keulen. Tussen Kunenberg en Duitsland. De weg is dicht. 4 kilometer, 20 minuten. 1 flitser op de A35. Enschede richting Hengelo bij 69,3. Ook repeat of niet is weer terug van vakantie. Dus straks mag je je mening weer geven over nieuwe muziek. En nu Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear. Yeah.

0: Cameron Whitcomb bij Q Music.
1: Zeg Wim,
0: ja.
1: Heb jij zometeen nog een snack van een lekkere track?
0: Oh, maar zeker. Ik heb eigenlijk alleen maar lekkere tracks. Maar een klein stukje van een track die je zometeen in zijn geheel gaat horen. Klein snackie daarvan. In dit geval alleen de baslijn. Het is een overbekend liedje dat je echt keihard mee brult. Zometeen weet ik zeker. Alleen de vraag is, herken je hem ook als je alleen het baslijntje hoort? Dit is het baslijntje. Ja, dit is gelijk de melodie, want je zit gelijk in de intro. Welke hit is dit? Als je het weet, mag je iets zeggen. Je hoort hem binnen 6 minuten.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G.
2: Sorry, papi, no me puse guapa, papi.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw. De Q Music Alarmschijf.
1: Sienna Spyro. Great expectations.

0: combinatie van Amy Winehouse en Adele werd eigenlijk vanaf de eerste dag genoemd. Bij het horen van haar stem en ook het zien van haar verschijning. Maar ja, ze is steeds meer Sienna Spyro aan het worden. Ja, dat was ze altijd al. Maar het is, weet je, op het moment dat iemand dan een paar hits heeft gehad, dan verdwijnt dat meer naar de achtergrond. En wordt het steeds meer gewoon haar eigen stem waar ze aan herkend wordt. Deze week met recht de nieuwe alarmschijf van Q-Music. Great Expectation, de nieuwe van Sienna Spyro. Ik heb je net een baslijntje laten horen. Slechts een baslijntje van 2 seconden. Van een overbekende hit die je ongetwijfeld mee brult. Maar welke hit is dit?
1: Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
0: Nee Dave, je zit wel op zich wel in de goede hoek. Met, wel mannen met lange haren en gitaren. En basgitaar ook. Maar Nirvana is niet goed.
2: Wim, ik zeg het is... Oh, Living on a Prayer.
3: Hallo, hallo. Volgens mij is dat Living on a Prayer van Bon Jovi.
4: Hey, goedemiddag. Dit is natuurlijk Living on a Prayer van Bon Jovi.
5: Wow, we're halfway there. Wow.
1: Dat is natuurlijk Bon Jovi met Living on a Prayer.
6: Hey Wim, dit is uiteraard Bon Jovi met Living on a Prayer.
0: Nou, ik heb de basgitaar even iets harder gezet, dan hoor je hem.

Sire bij Q-Music. Mattie, Groenvinkje. Marieke is er ook weer. En zometeen ook Domien en Anton zijn terug van vakantie. Net als Repeat of niet. Ik ga weer nieuwe muziek aan je voorstellen. Ik heb je mening nodig over een nieuw liedje van een Duitse DJ. En zijn allereerste wereldhit was er eentje met een Nederlands tintje. Wie het is, ga je zo moeten horen. En ook Sarah Larsson binnen een paar minuten hoor je midden.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
7: Mama.
6: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Die flitsers met Tom bij TomTom.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
13: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar €1,19. Lidl, je verdient het.
17: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
18: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
21: Lokaal valt nog een bui, maar op de meeste plekken droog. Maximaal 22 graden. Morgen wordt het opnieuw bewolkt, dan valt er ook regen. Dan 21 graden. situatie op de weg. 13 files. Het slechts ben je af op de A27 Gorkum richting Breda. Tussen Nieuwedijk en de Keizersveerbrug. 5 kilometer. Je staat een half uur in de file.
3: Wim van Helden.
21: Jouw mening telt. Een nieuwe ronde. Repeat. Of niet. Zometeen.

0: Maroon 5 en Memories bij Q-Music.
1: Repeat. Of niet.
0: Ja, ik mag weer nieuwe muziek aan je voorstellen. Repeat of niet is terug van vakantie. De track heet Take It Slow van Robin Schulz. Nou, Take It Slow, dat heeft hij de laatste jaren wel gedaan op hitgebied dan. Maar hij scoorde een tijd lang aan de lopende band de ene na de andere hit. Weet je nog, dit was zijn eerste succes in Nederland. Wave after wave, wave after wave. Sterker nog, dit zorgde voor de internationale doorbraak ook van Mr. Props. Want door deze remix van Waves ging het de halve wereld over. Ja, en nu heeft Robin Schulz zich na jaren weer eens opnieuw gewaagd aan een remix. En dat is wel grappig. Dat is eigenlijk een beetje zoals hij ooit begonnen is, hè, met het maken van remixes. In dit geval heeft hij een liedje van de Franse DJ Wathermut onder handen genomen. Dat is een liedje van, nou, een jaar of 10-12 geleden. Bullet, ken je dit nog? Bullet van Wathermut is nu geworden Take It Slow. Tussen haakjes nog steeds Bullet. En dan van Robin Schulz en Wathermut. Ja, en ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan vindt. Repeat.

0: Nou, wat zeg je ervan?
1: Oh ja, lekker nummer.
2: Repeat. Of niet?
0: De eerste reactie kwam van Kimberly in Repeat of Niet. Watermud samen met Robin Schulz. Take It Slow, de zaakjes Bullet, die hit van Watermud van ruim 10 jaar geleden. Zit nu in een nieuw jasje in Repeat of Niet. Even kijken, Marcel, die heeft wat van zich laten horen.
3: Nee, ik vind het helemaal niks. Voor mij niet.
0: Je vindt het helemaal niks?
4: Ik weet het niet. Is dit een repeat of... Ik weet het echt niet. Ik hou wel van deze muziek, absoluut. Maar er staat me iets tegen. En ik kan niet echt de vinger erop leggen. Maar voor nu een repeat.
0: Toch het voordeel van de twijfel. Monique die zegt dan weer, nee, echt een dikke niet. Dit hoeft niet door te gaan. William die zegt, ja, Watermud natuurlijk. Repeat hem maar. Chantal die zegt, net niet. Ik ben hier gewoon niet echt fan van. Ik wil toch graag iets anders horen. Als we dan wekenlang geen repeat of niet hebben gehad. En je komt hiermee terug van vakantie. Er moet wat beters te vinden zijn. Hani die zegt, hele dikke vet repeat. Lekker en dat alles in kapslok. Nathan die zegt, repeat. Helemaal gezellig met die kermistoeten erin. En Johan die zegt een repeat van mij. Wat een lekker nummertje.
2: Repeat. Of niet?
0: Wendy?
5: Vanaf het eerste moment, het eerste geluidje. Repeaten.
0: Repeaten. En dat gaan we ook doen. Repeaten. En dat betekent vanavond bij Lars Poelen. Rond 10:15 hoor je hem weer. De nieuwste van Robin Schulz met Watermud in Repeat of Niet.

0: Q-middagshow. Met Domien en Anton.
1: Anton is even aan het douchen. Die wil graag fris op de radio verschijnen.
0: Ja, dat begrijp ik natuurlijk. Ja,
1: zo even in de kleedkamer.
0: Persmomentje pakken en zo.
1: Absoluut. Ja.
0: De haartjes goed doen. En natuurlijk is Verdomme je salaris ook weer terug van vakantie. En dat betekent dat je om 16:45 kunt meespelen. Je krijgt 10 vragen. Aanmelden kan de hele dag via de Q-Music app of Q-Music.nl. Verdubbel je salaris en meld je voor aan. En een van de 10 vragen geven wij hier cadeau. Je hoort dat ik mezelf aan het vastlopen. Ja, ik heb nu mijn beste tijd al gehad. We zijn net begonnen.
1: Maar je haar zit wel heel goed.
0: Ja, dat dan weer wel.
1: Echt heel goed.
0: Ja, wel van naar de kapper geweest.
1: Dat kun je zien, ja.
0: Nou, dankjewel. Laten we vraag 7 cadeau doen.
1: Oké, luister. Welke kleur is het tv-personage Barbara Papa?
0: Ik mocht gewoon geen grappen maken over iemands haar, weet je wel.
1: Ik meen het!
0: Ik word gestraft, omdat ik een grap maak over Anton Griep. Het is gewoon, ja.
1: Ik meen het.
0: Maar de vraag was Barbara Papa.
1: Welke kleur?
0: Huub.

tijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, tof jij even.
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
8: Streekt. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
10: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
11: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
10: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
15: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: 4 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Even
20: Eefje Kunen.
21: Goedemiddag. Er is niet genoeg bewijs voor dat een man uit het Groningse Uithuizen van plan was om de prinsessen Amalia en Alexia te doden. Dat heeft het Openbaar Ministerie gezegd tijdens de rechtszaak die vandaag begon. Wel zou er genoeg bewijs zijn dat de man Amalia wilde ontvoeren. Hij zou daarover ook iets op papier hebben gezet. Voorzichtig goed nieuws voor de binnenvaart. Doordat het is gaan regenen stijgt langzaamaan de waterstand weer in de rivieren. En dus kunnen schepen ook weer wat meer lading vervoeren. Toch wil de brancheorganisatie nog niet te vroeg juichen. Ook Duitsland en Noorwegen sturen blushelikopters naar België. Daar woedt nog steeds een grote brand in natuurgebied de Hoge Venen. Ook ons land helpt met blussen, vertelt de brandweer bij de NOS.
22: Je krijgt een beetje de indruk wat voor effect het hier op de samenleving heeft. En dat is gigantisch. Dus die regen brengt ook hoop met, ja, er gaat een einde aan komen. Dat is wel fijn.
21: Door de brand in België is daar al een gebied zo groot als de stad Haarlem verwoest. En er wordt volop gecontroleerd bij de Merwedebrug bij Gorkum. De politie houdt zware vrachtwagens daar aan. Sinds een maand geldt er voor zwaar verkeer een verbod, omdat de brug daarvoor te zwak is. Maar lang niet iedereen houdt zich daaraan. En de boete is €500. Het weer. Lokaal kan het regenen, maar op veel plekken is het droog. Bij zo'n 19 tot 22 graden. Morgen wordt het ook weer regenachtig en bewolkt. En dan max 21 graden.
20: Jo, verkeer van Flitsmeister. 19 files in totaal, 2 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Hoorn Noord door een vrachtauto met pech. 6 kilometer, 31 minuten. En ook 31 minuten extra reistijd op de A15 Gorkum-Ridderkerk. Tussen Sliedrecht Oost en Papendrecht. Ongeluk gebeurt daar, 6 kilometer.
23: Music. Domien en Anton.
20: Goedemiddag.
24: Goedemiddag.
20: Labouche, be my lover.

0: Q-Music, Alex Warren en Fever Dream. Q.
1: De Q-Middagshow.
2: Met Domien en Anton.
3: Domien, Anton, hoe is het?
0: Goedemiddag, kakenverse begin van de Q Music Middagshow. Voor maandag, het is 17 augustus 2026. Anton, goedemiddag.
4: Hallo.
0: Hoe is het?
4: Nou, goed, lekker uitgerust.
0: Ik heb de afgelopen 4 weken eigenlijk alleen maar de landsgrenzen van Nederland gezien. Ik ben het buitenland niet in geweest. Normaal ben ik in de zomer altijd wel te vinden. Of in Italië, of in Frankrijk, of lekker in Spanje, Portugal. Ik heb alle Europese steden en landen wel aangedaan de afgelopen jaren. Dit jaar niet. Ik ben 4 weken lang gewoon lekker in Nederland gebleven.
4: En hoe is dat bevallen?
0: Nou ja, ik zeg lekker, maar ik moest er ook wel een beetje aan wennen, moet ik zeggen.
4: Hoezo? Ja, het is gewoon fantastisch weer.
0: Ja, nee, het is fantastisch weer, maar het is ook een beetje kneuterig. En ik moest er wel echt een beetje aan bijdragen. Ik heb natuurlijk een jongetje van inmiddels 1 jaar oud. Dus we moesten ook een klein beetje kijken hoe dan de zomervakantie met zo'n dreumetje verliep. Dus we hadden wel een week een huisje geboekt op een camping. Ja, die kneuterigheid, ik moet daar echt een beetje aan wennen. En ik weet dat hele volksstammen hierbij leven, dus ik ga er niks lelijks over zeggen. Maar voor mij was het wel weer, nou ja, toch een nieuwe kant van mezelf leren kennen.
4: En hoe is dat om die nieuwe kant van jezelf te hebben leren kennen?
0: Shockerend.
4: Ja. Nee.
0: Ik moet
4: afzien.
0: Kijk, het lekkere is wel, ik ben een enorme stresskip. Dus het buitenland, daar hebben we het vaak genoeg over gehad, is voor mij altijd een beetje spannend en exotisch. Dus ik ben echt meer dan uitgerust. Ik heb 4 weken bijna niks gedaan.
4: Nou, dat klinkt toch goed. Dan zijn we er weer aan toe om lekker te knallen hier.
0: Hoe is het met jouw stappen stellen?
4: 20.000 per dag heb ik er gedaan.
0: Wat heb je nou precies gedaan?
4: Ik ben naar Oostenrijk geweest, naar de Dolomieten. In Italië is dat. En joh, iedere dag echt, ik overdrijf niet. Ik kan het bewijzen. Ik heb 20.000 stappen gezet. En weet je wat zo lekker is? Je kunt dan 's avonds gewoon zonder schuldgevoel een schnitzeltje naar binnen werken.
0: Dat heb ik 4 weken lang ook gedaan zonder schuldgevoel. Ja, het is de middagshow van maandag. Ja, altijd leuk om wat van je te horen. Middel van de berichten in de Q Music app. Zonder je nieuwe muziek. Feel

0: Dit is Q Music.
1: Teddy Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.
0: Is nieuw.
2: Vertrouwd geluid, maar net even anders. Het is eigenlijk net de Q-middagshow. De nieuwe van Son Milieu. Dit is Feels Part 2 bij Q.

0: Nieuwe muziek bij Q-Music, Sommelier en Feels Part 2. Hart over 4, goedemiddag. Het is de maandagmiddagshow. Domino Anton, ja, altijd leuk om wat van je te horen... middel van een bericht in de Q-Music app. Ja, veel mensen die toch fijn vinden dat wij er weer zijn, Anton.
1: Ja, dat scheelt.
0: Zeg niks over de vervangers, moet ik zeggen. Ik zie veel complimenten ook aan Tom en Bram. Ja, inderdaad, bij deze shout-out voor de mannen hier... die hier de afgelopen 4 weken hebben gezeten op ons plekje. Lekker gewerkt. Marcel is erbij. Woehoe! Lekker vanuit de sportschool met een glimlach op de crosstrainer. Adrie zegt, welkom terug, mannen. Wordt weer heerlijk luisteren naar jullie. Marloes zegt, leuk dat jullie weer terug zijn van vakantie. Hopelijk hebben jullie het goed gehad. En Annemarie, ja, die zit echt scherp op de bal, moet ik zeggen. Ik weet dus niet zo goed of we dit moeten benoemen, maar ik wil het toch even gezegd hebben. Annemarie die stuurt namelijk, wat leuk dat alle deuntjes veranderd zijn naar Domien en Anton.
1: Ja, had je me dit niet even kunnen vertellen?
0: Verrassing! Ja.
1: Ja.
0: Vind je het leuk of niet?
1: Nou ja, ik kom net natuurlijk die burn-out uit. En nou, we kunnen wel zeggen dat het reïntegratieproject nu gelukt is.
0: Ja, het is helemaal geslaagd nu, ja. Voel je ook extra druk of niet?
1: Nee!
0: Kijk, ik dacht en ik liep er al langer mee. We hebben natuurlijk Mattie en Marieke. We hebben op donderdagavond hebben we Joost en Quinty. We hebben Tom en Bram, Tom en Judith, Tom en Joe.
1: Ja, Tom en Joe, Basje en Adriaan, Pietje en Potje.
0: Peppie en Kokkie. Ja, iedereen die maar hier in de studio zit naast een DJ, die mag met zijn naam...
1: zit meer alleen.
0: Nee, en jouw naam was nergens te zien. Dus ik dacht, nou, na de vakantie, na de grote vakantie van 2026... dan zullen we jouw naam eens ook eens laten inzien.
1: Vind ik sympathiek.
0: Ja, dat begrijp ik ook. Ziet aan je ook. Ja, doet je veel.
1: Ja.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeated by Q Music. Kijk, ik was heel blij om jou weer te zien, hè, vandaag, Anton, na 4 weken.
1: Ja, ja, ja, ja, wederzijds, wederzijds.
0: Maar ik was nog blijer om haar weer te zien.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hey, Eefje. Hey. Ja, we zijn weer helemaal compleet. We hadden een heerlijk gevoel om na de vakantie zo de maandag mee af te trappen.
2: Zeker, vind ik ook.
0: Het nieuws van 4:30, wat zit erin zo?
2: Nou, is het nu echt helemaal gedaan met de zomerse hitte?
0: Oh, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik heb nog een korte broek al, maar echt uit coulance vandaag.
1: Nou, hoezo?
0: Ja, het is klaar. Het is klaar. Laat maar alsjeblieft, laat het klaar zijn.
2: Nou, of het klaar is, hoor je zo.
3: Zometeen verdubbel je salaris.
4: In 1 minuut.
5: Hoi, ik ben Ramon. Ik ben woningstoffeerder. Ik ben 38 jaar en ik woon in Eerde.
3: Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om 4:15.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
12: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voorwie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Nu bij Dirk, Silaan wasverzachter, €1,99. Dat is een prachtprijs.
18: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
21: Ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Hoe maak je snel vrienden?
1: 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Ik wil als dino.
22: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we alweer?
23: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
27: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Voel mij zo
28: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
29: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
28: Wow, dit is echt nice.
29: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
30: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
0: Goedemiddag, het is 16:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Vertragingen van 20 minuten of langer op de A7. Zaanstad richting Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Hoorn Noord. Door een auto, vrachtauto met pech. 12 kilometer, 20 minuten. De A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen de Wijkertunnel en Akersloot. Daar 9 kilometer met 23 minuten. En op de A50, Os richting Apeldoorn. Tussen Grijsoord en Schaarsbergen. 10 kilometer, vertraging 27 minuten.
31: Lokaal kan het eindelijk regenen. Het meeste is het droog bij zo'n 18 tot 22 graden. Op dit moment wijst het kwik in Nijmegen 18,8 graden aan. En in Wonnenburen, dat ligt in Friesland, daar is het 19,3 graden.
0: Evie heeft het laatste nieuws.
32: Goedemiddag. Het is voorlopig even klaar met de zon en de hitte.
0: Yes!
32: En die maken de komende tijd plaats voor normale temperaturen voor de tijd van het jaar. En ook flink wat regen. Maar het is nog niet helemaal gedaan hoor met de zomer, vertelt onze weerman bij Weerplaza.
33: In september gaan we heus nog wel 1 of 2 mooie periodes krijgen met aangename temperaturen. Maar ik denk dat dit weerbeeld nu toch wel de komende 10 dagen in ieder geval wel stand gaat houden.
0: Is even wel lekker toch?
31: Nou, helemaal niet. Helemaal niet. Ik was nog helemaal niet klaar mee.
0: Hoe kan dat nou?
31: Nou ja, ik woon aan zee. En weet je, het is zo lekker dan. Dan plons je er even in. Verkoeling. Ja. Ik snap dat iedereen niet die luxe heeft. Maar tot kerst mag het van mij zo blijven.
0: Nee, houd toch eens op. Ik werd vanmorgen wakker van de regen. Nou,
31: wat
0: ik was...
31: kut, hè?
0: Ik ben zo gelukkig wakker van de heerlijk.
32: Het is druk bij de klantenservice van de NS. En dat heeft alles te maken met dat goedkope zomerabonnement dat je kon kopen. Reizen in de daluren voor maar €49 per maand. Zo'n 400.000 mensen die sloten dat af. Maar er is er nu wat verwarring over. Want je moet het zelf even opzeggen. Als je dat niet doet, dan loopt het automatisch door. Ja. Voor de normale prijs. En dat is dan bijna 3 keer zoveel. Het is een stuk stiller op de vakantieparken in ons land. En dat komt omdat Duitsers dit jaar massaal wegblijven. Bij de vakantieparken van Landal bijvoorbeeld is het aantal Duitse boekingen zelfs gehalveerd, schrijft de Gelderlander. Ja, onze oostenburen vinden het gewoon te duur geworden. De BTW op vakantiehuisjes ging dit jaar omhoog van 9% naar 21%. En ja, de prijzen in de horeca en de boodschappen zijn bij ons natuurlijk ook hartstikke duur.
0: Ik moet zeggen, ik ben ook wel van geschrokken hoor. Ik heb dus een week, langer dan een week, 8 nachten of 9 nachten geloof ik, heb op een vakantiepark in Overijssel heb ik geslapen. En ik moest daar ook wel echt diep voor in de buidel tasten voor dat huisje.
31: Ja, want dat kost zoiets.
0: Het precieze bedrag, ik durf het gewoon bijna niet te zeggen. Kijk, wij zaten, ik moet wel even uitleggen. Wij zaten in een luxe huisje met een hot tub, een jacuzzi erbuiten. Want het leek ons wel prettig. Dan konden we namelijk ook gewoon een beetje dompelen als het echt heel warm was. En het werd dus heel warm. En we hadden ook een saunaatje, niet gebruikt, maar die zat er wel in. Het was een soort wellness huisje, was het.
31: Oh, dus dit is ook wel even iets
0: ja, oké, maar 8 nachten. Laten we 8 nachten pakken. Mm-hmm. Misschien 9. Wat denk je dat ik ervoor betaald heb?
31: Op een... totaal dan dus.
0: Ja, totaal dus.
31: 200 keer 8, dat is 1600 euro, denk ik.
0: 2200 euro heb ik betaald. Ja, voor 9 nachten. Dat is veel geld.
32: En ik heb Formule 1 nieuws. Want ja, dit weekend dan wordt er weer geraced op Zandvoort.
31: Ja.
32: De Dutch Grand Prix. En voorlopig natuurlijk voor de laatste keer. En dat zorgt niet alleen voor nog 1 keer heel veel oranje fans, maar ook veel buitenlandse raceliefhebbers. Dat zijn er dit jaar zelfs 40% meer dan voorgaande edities, schrijft de Telegraaf.
0: Dat dan weer wel.
32: Nog snel een kaartje scoren, dat zit er niet meer in. Want al maanden is het raceweekend uitverkocht. Zandvoort verwacht per dag ruim 100.000 mensen. En de voorpret is al begonnen, want de fans staan nu al lekker te genieten van de opbouw van het hele evenement, van de tribunes en zo. En natuurlijk kijken of je een raceteam kan zien aankomen.
0: Ja, de studio bereikt het vandaag, joh. Ik had wel verwacht dat jij zou zeggen, ik blijf even staan hier met mijn verrekijkertje om al die teams te zien kunnen rijden.
31: Ik ben vanochtend naar het circuit gereden. Ach, dan zie je dus inderdaad al die dikke trucks van McLaren en van Mercedes en van Alpines hier aankomen rijden.
0: Vet zeg.
31: Ja. Echt maar dat is toch ook allemaal andere lotgenoten. Stonden ook foto's te maken.
0: Ja, lotgenoten van 60 plus, denk ik, of niet?
31: Nee, ook jeugd.
0: Dat geloof ik helemaal niet.
31: Ja, nee, echt. Mensen van 20,
0: okay.
31: 14. Kijk, en ik heb ook een fotootje gemaakt. Deze meneer die liep in het centrum vandaag. Dat is echt heel leuk. Kijk, die heeft een Red Bull shirtje aan.
0: Oh, ja.
31: En kijk even naar het hondje.
0: Heeft ook een pakje aan.
31: Een pakje van Red Bull.
0: Hey, maar ga je nu ook staan posten bij de vishandel en zo? Dat was toch 2 of 3 jaar geleden was, weet ik, Ricciardo of Vettel hier. Vettel, ja. Die ging even een visje halen bij de visboer of zo, toch?
31: Ja, ik ga de hele dag bij de slager staan morgen. Kijken of iemand kan zien.
0: Als je een man verdacht opgestiet zal met een petje, dan is het antwoord gibio dat hij een racer kunt zien.

0: middagshowtje van maandag. Ik moet trouwens even sorry zeggen tegen iedereen die zat te wachten op mijn review van die ijssalon in Ommen.
1: Oh, ja, ben je daar nog geweest?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, ik heb in de laatste week voor de vakantie verteld dat ik op vakantie zou gaan in de buurt van Zwolle. En nou, dus dat Ommen dan ook wel binnen bereik lag. Nou, ik zat 40 minuten van Zwolle vandaan, laat staan van Ommen. Dus ik ben niet bij de ijssalon in kwestie geweest.
1: Maar de Ekkelenkamp.
0: Ekkelenkamp, dat was hem, ja. Nee, ik ben er niet geweest. Er staat nog hoog op het prioriteitenlijstje om eens een keer te gaan bezoeken.
1: Voor de volgende keer.
0: Ja, absoluut.
1: Over 10 jaar.
0: Ja, volgende vakantie gaat in Ommen zich afspelen. Alleen nog vanwege de ijssalon.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Leon die zegt, hey mannen, wij zaten 2 weken geleden een volledige week in een huisje. 2 personen met onze 2 honden en een afgesloten tuin en airco was iets van maar €875.
1: Oh, dat vind ik dan wel weer, dat is een strakke prijs.
0: Maar ja, Dennis zegt, valt meedoen, 14 dagen, €3000 kwijt voor een simpel huisje met airco in Nederland.
1: Zo.
0: Ja. We zijn onderweg naar verdubbel je salaris, want ja, als je een dure zomervakantie achter de rug hebt, bijvoorbeeld een huisje geboekt op een vakantiepark in Nederland, dan zou het lekker zijn als wij van de Q-middagshow jouw salaris verdubbelen. Ga zo meteen spelen met woningstofverder Ramon. Wat hij verdient en of het hem lukt, hoor je naar Nio, Miss Independent.

0: Ramon! Ah, kijk.
1: Ja, sorry, wie was
0: weg. Ja, geeft helemaal niet. Ramon, je hebt de tunnel inmiddels omzeild. Je bent inmiddels op een plek gaan staan met beter bereik. Je ziet een telefoonmast ergens in de buurt.
1: Ja. Nou, een stukje beter. Ga aan de kant van thuis.
0: Oké, gelukkig welkom in jouw arena, Ramon.
1: Ja.
0: Je bent een woningstoffeerder.
1: Ja, klopt.
0: Wat een heerlijk beroep lijkt me dat.
1: Ja, komt overal, hè. Ja, je... niet anders.
0: En wat is tegenwoordig de trend?
1: Ja, veel vis gaat tegenwoordig, hè. Veestooi, gordijnen, ja, ik zal alles.
0: Maar je doet ook allround ben jij. Je bent en van de vloeren en van de raamdecoratie, echt alles
1: waar
0: mensen...
1: Ja, meer van de vloeren als van de gordijnen, hè, maar... Meer een vloerman.
0: Ja, ik ben persoonlijk meer een borstenman, jij bent meer een vloerman.
1: Ja, een billenman.
0: Zoveel mensen, Ramon. Zo is het ook, toch? Ja.
1: Ja.
0: Ramon, wat verdien jij als woningstoffeerder per maand?
1: €2700. Ja, 27 en nog wat. Ja, maar,
0: €2700 voor het gemak. Voor hoeveel uur is dat?
1: Dat is voor 38,5.
0: En je bent ook 38 jaar jong.
1: Ja, klopt.
0: Ramon, luister goed, dit zijn je spelregels. Ja, onveranderd. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Dat is zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt op 10 vragen juist te beantwoorden in die 60 seconden, verdubbel ik je maandsalaris. Win jij €2700. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want als ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. Mocht het fout gaan, krijg je nog wel €10 per goed gegeven antwoord.
1: Ja.
0: De verbinding is kraakhelder. Ben jij er ook helemaal klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Ramon, ik wens je bij deze heel veel succes.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Hoe heet de planeet waarop wij wonen?
1: Aarde.
0: Hoe heet de jong van een schaap?
1: Ram.
0: Hoeveel is 11 keer 14? 11 keer 14. Van welke band is de Q-top 1500 in Viva La Vida?
1: Coldplay.
0: Hoe heet het besturingssysteem van Apple-telefoons?
1: iOS.
0: In welk land vond vorige week het EK atletiek plaats?
1: In Nederland?
0: Nee!
1: Nee,
0: het EK atletiek vond vorige week plaats in Engeland. Groot-Brittannië was het antwoord waar ik dat op zoek was. Ja.
2: Hockey is in Nederland.
0: Je hebt vraag moeten passen ook. Vraag 3, 11 keer 14. Ja, is 154 was dat antwoord geweest.
1: Nou
0: ja, Ramon, ik moet wel zeggen, je hebt het dapper gespeeld. Je kunt ook gewoon wat gokken en hopen dat het goed is, omdat je denkt dat het goed is.
1: Ja.
0: Het is helaas fout. Ik mag je wel feliciteren met de 4 goed beantwoorde vragen. Keer €10 is €40 cash krijg je van Q-Music en Tempo Team. Maar het is niet de gedroomde €2700.
1: Nee, helaas. Ja, niet geprobeerd, toch? Dat mis, hè?
0: Zo is het. Ik wens jou een mooie maandag, Ramon. Dank voor het meespelen.
1: Yo, dank je.
3: Verdubbel je salaris. In

0: Groot-Brittannië. Daar gebeurde het. 40 euro gewonnen. Meld je aan voor jouw plek in de arena. Kan heel simpel via Qmusic.nl of via de Qmusic app. Onderweg naar 5 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Eefje.
1: Goedemiddag. Het gaat langzaamaan de goede kant op met de waterstanden. Praat je zo bij.
0: En vraag 4 uit Verdubbel je salaris was van welke band is de Q-top 1500 hit Viva La Vida? Coldplay was het antwoord. Je hoort ze zo.
2: Is verhuisd.
3: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete fouten. Foutenhits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
4: Q-Music is proud to be fout.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker.
7: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
8: perfect. Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl. Voel me
10: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
16: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
17: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
8: Oei!
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
8: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
8: Zoei!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes! Hamster!
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?
20: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
24: Dat zeg ik.
23: Nu?
25: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
23: Nu?
25: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
26: Fans van voordeel.
27: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
23: Nu?
25: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
23: Nu?
25: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
26: Hands van voordeel.
25: Aldi.
0: Hey, 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Hier is Eefje Kunen.
1: Goedemiddag. Justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit de provincie Groningen. Hij zou plannen hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren. De man zou daarover ook iets op papier hebben gezet. Volgens het OM is er te weinig bewijs dat hij de prinsessen Amalia en Alexia wilde doden. Premier Jette was op bezoek in het aardbevingsgebied in Groningen, maar hij kreeg geen warm onthaal. Boze inwoners stonden klaar met spandoeken. Ze vinden dat de hersteloperatie niet eerlijk gaat. Jette zei te begrijpen dat inwoners van Groningen cynisch zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat hij Oman helemaal kapot bombardeert als het in de weg staat bij het conflict in de straat van Hormuz. Oman en Iran zijn aan het praten over de doorgang van schepen daar. En daar liepen de gesprekken tussen Amerika en Iran juist op vast. Trump houdt de straat van Hormuz voorlopig dicht. En nu het is gaan regenen, gaat het langzaamaan weer de goede kant op met de waterstanden. Die stijgen weer. En zo voorzichtig goed nieuws voor de binnenvaartschepen en de riviercruises. En toch willen de brancheorganisaties nog niet te vroeg juichen. Het weer. Lokaal blijft er kans op regen. Toch is het ook op veel plekken droog. Bij zo'n 19 tot 22 graden. Morgen wordt het ook weer regenachtig en bewolkt. En dan max 21 graden.
0: Nieuw verkeer van Flitsmeister. 30 vertragingen. Het valt allemaal wel mee. Vertragingen langer dan 25 minuten op de A15. Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. 9 kilometer, 35 minuten. En de A50 Os richting Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Daar 9 kilometer met 27 minuten. Opa, maandagmiddag 2:05. De eerste werkdag na de vakantie zit er misschien wel op. Lekker, jij bent
28: klaar met je werk.
29: Music.
30: Domien en Anton.
0: Goedemiddag.
31: Goedemiddag.
0: Justa, Jack Style en Joan Turner.

0: 4 weken is gewoon te lang.
1: Gezellig.
0: En dit was Mats van de Hoef.
2: Ja.
0: Dus 7:05. Goedemiddag. Het is de Q-middagshow met Domien en Anton.
2: Na 4 weken zijn Domien en Anton weer terug van vakantie. Dat is pas gezellig.
0: Ja, dat kun je zeggen, Jules. Het is heel gezellig. Het is het middagshowtje voor maandag 17 augustus. Ja, 4 weken vakantie. Griep. Ik moet daar nog een beetje van bij komen, denk ik.
3: Ja, die 4e week is dan net te lang, hè?
0: Ja, maar ook dus wel lekker. Want ik denk dat vakantie het lekkerst werkt als je je in de laatste week gaat vervelen.
3: Als je weer... Oh, dat je dan weer dat je als een soort wilde koe zo de wei
0: in
3: mag.
0: Ja, dat je dan weer een weilandje in mag. Ja. Echt als een. Ja, precies dat is het. Ja, zo voel ik me vandaag. En leuk om wat van je te horen in middel van de bericht in de Q-Music app. Esther is er ook weer bij. Zegt: ja hoor, mijn werkdag zit erop. En ik hoor als van ouds Domien en Anton op de radio. Hier word ik zo blij van. Welkom terug, iedereen. Dankjewel. En nog een bericht van Diana. Die zegt: ik ben aan het pielen met de printer om een speciaal boekje voor de 20e verjaardag van onze zoon te maken. Het lukt alleen nog niet. Lieve Diana, je moet naar je printer toe. Op je knieën gaan, de printer aankijken en dan vragen of de printer alsjeblieft wil meewerken. Want anders blijft de printer zijn middelvingertje opsteken.
3: Maar zo'n printer is ook altijd kut, hè?
0: Altijd kut.
3: Of het is weer uitgedroogd, één patroon is weer uitgedroogd.
0: Ik vind het wel knap dat jij überhaupt verbinding met je printer houdt. Ik heb nooit, als ik moet printen, is de verbinding weg. Moet ik weer een USB-kabel vandaan trekken?
3: Ja, ik heb nog zo'n hele brede kabel heb ik nog ertussen zitten.
0: Oh ja, zo'n SCART-kabel, zo'n hele dikke, ja. Ja, nee, bij mij werkt het allemaal niet meer. Heel lieve bericht van de Veta binnenkomt.
4: Hoi Domien en Anton. Alles goed? Groetjes Veet.
0: Alles goed hier in de studio van Q-Music. En de groetjes terug, Veet. Zoals gezegd, terug van 4 weken vakantie. Jij bent lekker gaan wandelen.
3: In de bergen.
0: Ja, ik ben in Nederland gebleven. En ik heb zometeen het geluid van mijn vakantie meegenomen.
3: Het geluid?
0: Ja, we gaan niet echt het geluid spelen, voor de duidelijkheid. Er staat niet een enorme geldprijs hier voor je te wachten. Maar ik heb een stukje opgenomen van mijn vakantie. En ja, we gaan klagen. Maar ik denk dat mijn klaagzang bij jou geen gehoor... Ik denk dat jij het nog vet vindt ook.

0: Shaboozy, je bar song tipsy. Je music middagshow met Edwin Anton voor deze maandag. Het is 17 augustus 2026. Het is vandaag weer een beetje in vorm komen. Terugkeren na een lange vakantie. 4 weken. Jij bent dus lekker naar de Dolomieten geweest onder andere.
1: Ja, ik heb iedere dag 20.000 stappen gezet.
0: Ja, mag ik daar even iets over zeggen?
1: Nou.
0: Ik vind het dus niet zo indrukwekkend. Ja, sorry. 20.000. Ja, 20.000 stappen. Dat is wat ik een dag in de Efteling loop. Dat is toch niet zo heel erg?
1: Ja, 1 dag. Ja? En dat is gewoon vlak, hè?
0: Ja?
1: Ja. Nou, dit is de berg in. 20.000 stappen iedereen. 1 stap in de bergen is als 2 stappen in het echt. Dus dan is eigenlijk 40.000 stappen heb ik gedaan.
0: Zie je echt allemaal te plekken niet.
1: Ja, dat klopt. Maar ik ben het niet met je eens.
0: Nou ja, en daarbij vergeleken bij mij. Ik heb denk ik maximaal 1500 stappen per dag gezet in mijn vakantie.
1: Nou, dat bedoel ik. Is dat alleen maar in het jacuzzi van je?
0: Ja, ja, ja. Ik had een huisje op een vakantiepark in Overijssel. Mulken, zo heet dat. Dat willen mensen weten in de Q-app. Daar heb ik gezeten. En ik heb 1 kapitale fout gemaakt daarin. Ik vond het echt heel leuk, hoor. De kneuterigheid van zo'n camping. Ja, mijn vriendin is daar gek op. Ik niet zo heel erg. Maar in zo'n huisje vond ik het allemaal goed te doen. Maar we hadden de fout gemaakt om daar te boeken, niet wetende dat ze daar geen buitenzwembadje hadden.
1: Ah, dan zit je de hele tijd binnen?
0: Binnen, ja. Dus het was 35 graden op een gegeven moment. We hebben echt bloedhete dagen gehad. En wij zaten dus binnen. Voordeel, moet ik echt zeggen, is je hebt een dreumes van 1 bijen. Die hoef je dus niet de hele tijd in te smeren. Want er komt gewoon geen zon daar binnen.
1: Oh ja, dat is wel handig.
0: Het nadeel is, en hier komt het geluid, is het geluid van een binnenzwembad. Ja, Giep, ik weet, jij bent gek op, hoe heet die, Aquamundo
1: van Central Park. Ja, de hemel op aarde.
0: Ja, dat is, nee, dat is niet, het is de hel op aarde. Ik heb even een klein stukje meegenomen van hoe zo'n binnenzwembad klinkt. Het is dus het gekletter van water. Het is een glijbaan waar die kids op en af glijden. Ja. De akoestiek is daar verschrikkelijk. Dus je hoort de hele tijd, hoor, je kunt geen gesprek voeren. Want alles wat je bent gemaakt. Kinderen die worden natuurlijk alleen maar heftiger en die raken helemaal natuurlijk totaal over de rooien van alles wat ze daar kunnen doen.
1: Ja, lekker bijgekomen dus.
0: Ja, het was echt, ik dacht echt, wij stellen ons natuurlijk als mensen, stellen wij als er een hiernamaals is, dan stellen we ons zo voor dat de hel dan 1 grote vuurpit is.
1: Nou ja.
0: Ik denk echt dat als je ooit de pech hebt dat je bij de poorten van de hel aanklopt, dan kom je gewoon in zo'n binnenzwembad. Dan is dit de rest van het hiernamaals breng je door in een binnenzwembad.
1: Ja, maar het is toch ook de leuke kneuterigheid, hoor, die gezelligheid. Ik krijg zin in patat van dit geluid.
0: Dat is een ding. Je eet namelijk niet iedere dag patat. Iedere dag krijg je dus zin in patat. Maar je eet niet iedere dag patat. Want je moet soms ook van je vriendin iets gezonds eten. Dus dan dacht ik, wat doe ik dan hier?
1: Ja, dan zeg je, daar heb je toch gewoon scheid aan?
0: Nee. Je bent met je gezin op vakantie, dus je gedraagt je wel netjes naar het gezin.
1: Oh ja.
0: Maar dus, ik wil graag iedere kerstverse ouder, want dat ben ik natuurlijk nog steeds, echt 1 tip geven. Ga je met de dreumers of met de baby op vakantie? Zwemmen vinden ze echt, in mijn geval in ieder geval, echt heel erg leuk. Maar buitenzwemmen.
1: Ja.
0: Echt een buitenzwemmen. De middagshow. Hé, hey, wat gebeurt er nu?
1: Hé? Hey.
0: Huh? Oh, het is stil natuurlijk. Nieuwe muziek van Carol G en Bruno Mars.

0: Goedemiddag van Q. Imani, don't be so shy. Bericht van Marco in de Q-app. Mannen, goed jullie weer te horen. Ik miste al een beetje het klaagzang.
1: Ja, dat klopt. Dan wordt tijd om terugkomen.
0: Ik zat er te denken ook afgelopen zomer weer. Bijvoorbeeld bij ieder jaar heb ik wel zo'n moment dat ik dan terugkom en zeg, nou, ik ga minder klagen op de radio.
1: Ja,
0: nou. Dag 1 dan weer mislukt.
1: Uurtje gelukt.
0: Volgens mij was dat ook mijn goede voornemen voor 2026, dat ik minder ging klagen op de radio.
1: Ja, dat klopt, heb je toen gezegd.
0: Maar dat is toch ook lekker? Het is toch gewoon lekker om ook, weet je, ik heb een geweldige vakantie gehad. Ik heb hartstikke leuk gehad, maar er moet toch wat te klagen zijn in het leven.
1: Nou ja, kijk, met zo'n subtropisch zwemparadijs is hartstikke leuk. Misschien moet je ook, dat moet je gewoon doen. Je moet gewoon naar een groter zwemparadijs gaan de volgende keer. Niet naar zo'n lullig zwembadje met zo'n kast eroverheen.
0: Nou, we hebben jouw verjaardag natuurlijk een paar jaar geleden gevierd in zo'n Aquamundo. Ja. Zo'n gigantisch subtropisch zwemparadijs.
1: Hebben we het nog iedere week over?
0: Ja, daar hebben we het iedere week over.
1: Denkbubbelbad bingo deden we toen.
0: Ja, was een leuke middag, moet ik wel toegeven. En verder moet ik ook toegeven dat jij wederom gelijk hebt, Anton Giep.
1: Oh ja, nou, wederom ook. Nou, nooit gelijk.
0: Ik moet mijn excuses gaan aanbieden.
1: Ik heb echt nooit gelijk.
0: Eén stap omhoog in de bergen is gemiddeld 3 tot 5 keer zo zwaar als een vlakke stap in Nederland.
1: Zo, dat is dus nog meer dan ik dacht.
0: Dus laten we zeggen dan, 4 keer 10, heb je gewoon 80.000 stappen op een dag gezet.
1: Zo, en nog aangekomen.
0: We gaan onderweg naar 6:30. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Eefje.
2: Maarten van der Weijden, die gaat weer dagenlang zwemmen. Niet in een binnenzwembad.
0: Nou, dan zou hij mijn respect krijgen. Dan kan hij mijn respect krijgen. Als hij dagenlang gaat zwemmen in een binnenzwembad.
2: En wat hij dan wel doet, hoor je zo.
0: En Jamaica en Bam Bam, komt eraan.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke het spannende spel
2: 4 op een rij.
1: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
3: Mattie, ja. Wat is jouw eerste associatie bij ambulance?
4: Sirene.
3: Goed!
1: Lukt het jou ook om 4 dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst €2.500 en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Mattie en Marieke op Q-Music. Speel bewust 18+.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
7: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1+1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
15: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
18: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
19: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
20: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
21: Yes.
20: Esso. Omdat elke rit telt.
22: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
23: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
23: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
21: Goedemiddag, 17:30. Dit is de Q-Music middagshow met verkeer van Flitsmeister. 2 vertragingen langer dan 20 minuten. 2 keer de A15, Gorkum-Ridderkerk. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Door een auto met pech, 7 kilometer, 53 minuten. En op de A15, Ridderkerk-Oostvoorne. Tussen de havens 4052-100 en industrietrein Pothof. Door een ongeluk, 5 kilometer, 22 minuten.
24: Regen, maar ook op veel plekken droog. Het is zo'n 19 tot 22 graden. Op dit moment wijst de kwikstaaf in Leeuwarden 19,4 graden aan. En in Baarland, in Zeeland, is het 20,4 graden.

0: Eefje kijkt alsof ze water ziet branden. Ze heeft gelukkig het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In de rechtbank is TBS met dwangverpleging geëist tegen een man uit de provincie Groningen. Die zou namelijk plannen hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren. Hij zou daarover ook iets op papier hebben gezet. Zelf zegt die man dat hij in een psychose zat. Volgens justitie wilde hij Amalia meenemen naar Polen om dan daar met haar te trouwen. Het regent boetes op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Er geldt daar een verbod voor zwaar vrachtverkeer omdat de brug te zwak is. Maar lang niet iedereen houdt zich aan dat verbod, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: De meeste chauffeurs hier zeggen dat ze niet wisten dat ze niet over de brug mochten. Ze hebben de borden niet gezien of ze zagen ze wel, maar wisten niet hoe ze dan moesten rijden en hebben gewoon hun navigatiesysteem gevolgd. En dat gaat dus geld kosten.
1: Ja, zeker, want de boete is €500.
0: Ik ben gisteren ook over deze Merwedebrug gereden.
3: Beetje met druk.
0: Een gevaar voor eigen leven. Nou, ik heb een behoorlijke auto natuurlijk.
3: Oh ja.
0: Dus ik dacht, ja, wat nou als ik de laatste ben die het setje geeft dat die brug opeens door zijn hoeven zakt?
3: Ja, dat is wel link.
0: Maar dat gedoe dat die vrachtwagenchauffeurs zeggen dat ze het niet hebben gezien. Nou, dat kan niet over het afgelopen weekend.
1: Nou, er zitten wel veel buitenlandse vrachtwagenchauffeurs tussen ook. Dus ja, misschien dat die het dan minder goed doorhebben of zo.
0: Nou, maar er wordt niet in het Nederlands over geschreven. Het is wel echt heel duidelijk. Het wordt met van die symbolen wordt aangegeven waar je naartoe moet. Maar het is natuurlijk gewoon veel gedoe. Want je moet echt een enorm stuk omrijden. Als je daar dus normaal altijd die Merwedebrug pakt. Dan mag dat dus nu niet meer als Nederlandse trucker. Ja, ik snap wel dat je probeert hoe ver je kunt gaan voordat je die boete krijgt.
1: De premie voor een fietsverzekering die verschilt onwijs per gemeente. Zo betaal je voor een normale fiets als laagste premie €1,80 per maand. Maar woon je bijvoorbeeld in de stad Amsterdam of in Utrecht, dan kost het ruim €15 per maand.
0: Ja, joh.
1: Nou, jaarlijks is dat dan toch een behoorlijk verschil. Dat loopt op tot €165 per jaar. Ja, de reden ligt voor de hand. Het verschilt per regio nogal hoeveel fietsdiefstallen er zijn. En zwemmer Maarten van der Weijden die is weer eens aan een bijzondere zwemtocht begonnen. Een tocht van dik 270 kilometer langs meer dan 20 steden.
0: En op hetzelfde 22 steden toch? Dat is de werktitel hiervan.
1: Precies. En hij begon daarmee vanmorgen in zijn woonplaats Vught. Nou, hij is al naar Tilburg gezwommen. Hij is nu onderweg naar Breda. Hij gaat dan ook langs Schoonhoven onder andere en Gouda. En als alles goed gaat, dan finisht hij zaterdagmiddag om 5:00 in Utrecht. Doet hij allemaal voor het goede doel. Hij haalt geld op voor het Prinses Maxima Centrum. Dat ziekenhuis is gespecialiseerd in kinderkanker. Ja, Maarten van der Weijden heeft natuurlijk al allerlei van dat soort zwemtochten gedaan voor het goede doel. Hè? Hij zwom ook een keer de Elfstedentocht in Friesland. En wist je dat hij het wereldrecord achteruit zwemmen met badeentjes op zijn naam heeft staan?
0: Heeft hij het ook net gedaan?
1: Nee,
0: ook even tussen de bedrijven door.
1: Nee, dat heeft hij ooit eens gedaan in een zwembad in Zaltbommel.
0: Sorry, welk wereldrecord?
1: Het wereldrecord achteruit zwemmen
0: met badeentjes. Ja. Maar is het ook een wereldrecord achteruit zwemmen zonder badeentjes?
3: Ja, nou, dat denk ik wel, want anders had hij niet met badeentjes.
0: Nee, precies, heeft hij geprobeerd. Ik wil wel een wereldrecord achteruit zwemmen op mijn naam zetten. Dan maar die badeentjes bij gaan flikken.
3: En zwommen die dan ook achteruit?
1: Ja. Ja, goed, hij is dus wel wat gewend. Toch wendt het niet per se zo'n tocht, zei hij vanmorgen toen hij op het punt stond om te beginnen.
4: Ja, dan sta ik hier en denk ik, waarom moet dit weer? Maar ik weet wel dat als ik straks het water in ligt, dat er rust ontstaat, dat het helemaal goed is. Als het zonnetje schijnt, dan ziet het er toch wel een stukje vrolijker uit. Er zijn ook wel stukken waar het in een kanaal of op een rivier heel erg lang is. Nou, het zijn wat saaiere stukken dan in de steden waar het iets drukker is.
1: Ja, dat zei hij bij RTL Boulevard. We kunnen even kijken waar Maarten op dit moment is. Want hij heeft een live tracker.
0: Ja, hij zit gewoon live in de stream te kijken nu hoor.
1: Er is een website waarismaarten.nu.
0: Ja.
1: Dan kom je bij een kaartje. Ik moet zeggen dat ik het niet de hele tijd heel goed kan zien. Ik denk dat ze live tracker af en toe even...
0: Nou, ik zit de beelden te bekijken. Verliest. Hij is natuurlijk in mijn oude hometown Tilburg. Daar gaat hij nu uit vandaan zwemmen richting Breda. Hij moet er wel een stukje. Hij zit echt nog in Tilburg.
1: Je hebt ook videobeelden, hè?
0: Ja, je kunt gewoon live op YouTube meekijken. Oh, ja. Hij is nu even een gevulde koek eten, denk ik. Want hij is nu niet aan het zwemmen. Dus we liggen nu in een haventje te kijken. Ja, mag ik iets heel erg zeggen over Maarten van der Weijden?
1: Oh
3: god.
0: Ja, misschien moet ik mijn mond hierover houden. Maar ik vind dus, iedere keer als hij dit aankondigt, dan denk ik... Oh, wat irritant.
3: Een soort soldaat van Oranje.
0: Nou, wel een beetje.
3: Hij stopt nooit.
0: Nou, op een gegeven moment, het is nu... We get it, je kunt goed zwemmen. Maar dan zie ik dus nu die teller. Dus de tussenstand van het bedrag wat hij nu heeft opgehaald... staat dus op €80.000.
3: Ja, maar dat is toch heel mooi.
0: En het gaat allemaal dus via die Maarten van der Weijden Foundation. Het gaat dus uiteindelijk naar het Prinses Maxima Centrum.
1: Hij zegt trouwens dat dit zijn allerlaatste grote tocht wordt.
3: Nou, zie je, dat zijn er bij de soldaten van Oranje.
0: Ja, soldaat van Oranje. Ja. Nee, allemaal Maarten steunen. Waar

0: Q-Music met Queen. Don't Stop Me Now. En de middagshow met Domien en Anton.
1: En mag ik even iets met je delen? Ik heb iets geks meegemaakt vanochtend en ik voel me er een beetje onzeker over. Ja, ik was aan het hardlopen.
0: Heb je je vriendin voor toch, voor dit soort dingen?
1: Ja, maar die heeft me net 4 weken thuis gehad. Die is er wel klaar mee.
0: Je heeft allemaal een beetje gehoord.
1: Mag ik het nu even met jou weer? Okay. Nou, ja. Ik was aan het hardlopen en op een gegeven moment zat ik een beetje op het eind van het rondje. En ik passeer op de stoep een meneer die gewoon aan het lopen is. Een man ouder, 10 jaar ouder dan ik ben, denk ik. Een staartje had hij ook. En nou, hij zag er gewoon wel netjes uit. Maar die man die begint dus recht in mijn gezicht te lachen. En gewoon echt... gewoon echt hard. En hij zegt, oh sorry hoor, ik moest even lachen.
0: Maar had hij een koptelefoon op of oortjes in of zo? Nee. Was hij een podcast aan het luisteren?
1: Nee, echt niet. Nee. Hij keek mij ook zo aan, weet je wel, best wel indringend. Dus ik had gebeurd, je bent aan het lopen. En ik had dus wel een koptelefoon op. Dus ik denk van ja, ik kan nu ook niet aan hem vragen, waarom lacht u zo? Maar dat gaat dan toch in je hoofd spelen. Dus ik dacht, zie ik er raar uit of zo? Ik ben helemaal onzeker. Ik ging ook echt in het volgende raam kijken.
0: Ach nee, liever toch. Ja, ach jongen, nee. Het is
1: iets
0: toch
1: aan mijn hoofd?
0: Nee.
1: Ben ik zo rood als een tomaatje? Ben ik helemaal bezweet? Wat is dit?
0: Maar sorry, wacht even. Dus heel even naar de situatie. Jij bent hardlopende. En deze man die loopt op een normaal tempo op jou af. Dus jullie blikken kruisen elkaar.
1: Op de stoep, ja.
0: Maar kan het zijn dat... want ik denk namelijk niet dat... Jij loopt echt goed hard. Ik heb al vaker met je hard gelopen. Jij loopt goed hard.
1: Nou ja, ik dacht echt van loop ik een beetje kneuzig of zo, weet je wel? Dat dacht
0: nee, je hebt een mooie tred.
1: Oké. Okay. Bedankt.
0: Ik vind dat jij een mooie tred hebt.
1: Ik moet het ontvangen, dit compliment. Ja.
0: Ja, moet van de psycholoog. Nee, jij loopt gewoon normaal. En jij wordt ook niet heel vuurrood. Kijk, ik slungel mezelf echt door een hardlooprondje heen.
1: Nou, slungelen, dat valt
0: wel
1: mee.
0: Nee, een collega van mij die heeft wel eens gezegd... Hey, waarom kijk je zo moeilijk naar de grond als je aan het hardlopen bent? Die kwam mij ook een keer tegen. Is het echt zo erg als je aan het hardlopen bent? Voor mij is het echt heel erg. Maar jij kunt goed hardlopen, dus dat kan het niet zijn. Maar zou het kunnen zijn dat deze persoon... Want dit was in Zandvoort.
1: Ja.
0: Zou het kunnen zijn dat deze persoon jou gewoon herkende?
1: Ja, maar waarom ga je dan lachen?
0: Omdat jij een leuk clowntje bent.
1: Oh ja, Clowntje Peppy.
0: Clowntje Peppy. Zeg dan de Q-middag show met Domien en Clowntje Peppy. Dat zou we moeten noemen, dit programma.
1: Ja, nee, maar dan had hij dat toch ook kunnen zeggen? Van, hey, veel plezier.
0: Ja, maar jij bent ook niet gestopt. Weet je, er was ook geen plek voor een gesprek.
1: Nee, omdat dit kwam pas later, drong het bij me binnen. Van, wat is er nou net allemaal gebeurd? Ik ben gewoon uitgelachen.
0: Hoe laat was dit?
1: Vanochtend, even kijken, 9:45.
0: Kwart voor 10. Dus ja. We zijn inmiddels echt al, je bent inmiddels al 8 uur ben je hiermee bezig.
1: Ja, ik zit hiermee.
0: Nou, mocht jij deze persoon van ongeveer dus 50 jaar met een staartje zijn...
1: Ja.
0: En vanmorgen
1: gewoon recht in mijn gezicht gelachen, gewoon precies. Mij uitgelachen. Ik zit er gewoon mee, ik moet naar het GGZ, denk ik.
0: Ja, alweer. Ben jij deze persoon toevallig, of ken je deze persoon die later op werk heeft gezegd... Nou, ik heb vanmorgen Anton Griep zien lopen, ik heb hem recht in zijn bek uitgelachen. En meld je even de Q-app, want deze onzekerheid...

0: Hey Mattie.
1: Hey Marieke.
0: Wij zijn weer terug van vakantie en dus spelen we iedere ochtend om 8:30 gewoon weer 4 op een rij.
2: En vanmorgen speelde jij met Anja. Antwoord.
0: Vraag.
2: Cirkel.
0: Vierkant.
3: Yes! Oh.
2: Smoothie.
0: Drinken.
2: Nee. Nee, Anja, daar zei jij...
3: Drankje, toch?
2: Ja, drankje, ja.
0: Oh, we waren zo dichtbij.
2: Morgenochtend 8:30, een nieuwe ronde van 4 op rij... met jouw kans op 2.500 euro. Mattie en Marieke. Q Music.

0: Bad Memories. Medusa en James Carter bij Q-Music Bad Memories. Nog even één keer het signalement van de man die wij zoeken.
1: Grijs haar, staartje, nou, ik denk een jaartje of 50. En ja, hij zag er verder vrij normaal uit.
0: Jij hebt deze persoon vanmorgen gezien terwijl jij aan het hardlopen was. Hij passeerde jou, het was gewoon een voetganger in het Zandvoortse op de stoep. En jij werd uitgelachen.
1: Nou ja, hij begon mij gewoon recht in mijn gezicht zo toe te lachen of uit te lachen. En hij zei van, sorry dat ik even lach hoor.
0: Maar kan het een binnenpretje zijn geweest?
1: Ja, maar waarom ga je dan? Maar waarom zeggen sorry dat ik even lach? Dat vind ik raar.
0: Om deze reactie te voorkomen. Dat jij nu helemaal in de piepzak zit tegen onzekerheid.
1: Niet gelukt.
0: Nee, dat is niet gelukt. We hebben de persoon nog niet gevonden. Hij is er niet gevonden.

0: Meld ik dan misschien is wel een Q-luisteraar die jou herkent. Van, leuk dat die Anton het kind echt ziet. Maar nog geen bericht van die persoon. Wel veel luisteraars die met je meeleven. Cindy bijvoorbeeld zegt, ai, ai, ai, wat sneu Anton. Bericht van Marije dat binnenkomt.
1: Ha, Anton, ja. Ik was het niet hoor. Maar niks om onzeker over te zijn. Hardlopen zonder elkaar.
0: Ja. Oh. Nee. En Sander zegt, hey, ik heb een gehoorapparaatje waarmee ik ook kan bellen. Maar dat zie je nauwelijks zitten. Dus misschien had die man in kwestie dat ook wel.
2: Ja, maar dan, hij zei, oh sorry dat ik even lach. Dus dat kan niet.
0: Jij gaat het niet loslaten tot we die persoon gesproken hebben. Nee. Jouw onzekerheid zit hier zo hoog.
2: Ik kan morgen hetzelfde rondje proberen.
0: Ja, weer natuurlijk.
2: Wie weet loopt hij er weer.
0: Ja. Ja, je moet zorgen dat je om 9:45 op... Het zou echt een filmontmoeting zou dat zijn.
2: Maar dan ga ik het ook opnemen.
0: Ja, alsjeblieft.
2: Als ik hem tegenkom.
0: Alsjeblieft. En wij gaan onderweg naar de maandagavond met het laatste nieuws dat je zo meteen krijgt van Eefje.
3: De natuurbrand in de Belgische Ardennen die is nog steeds niet overal onder controle. Ik praat je zo bij.
0: En de bouwzaak komt eraan.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
6: Q-Music The Party.
7: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Veenendaal Live met Menno Barreveld en bij Café de Sloes in Born met Lars Boelen en Edwin Oorlander. Zaterdag bij Las Rosas Live Straatfestival Zwolle met Tom van der Weert en bij het Pettener Pleinfeest.
6: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
8: Q-Music.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
11: Kampioenen!
9: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Social deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
15: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
15: Rand? Nee.
14: Fair enough.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu.

0: 6 uur. Goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Iris, even kunnen.
1: Goedenavond. Het gaat langzaamaan weer de goede kant op met de waterstanden. Die stijgen weer. En dat is ook voorzichtig goed nieuws voor de binnenvaartschepen en de riviercruises die last hadden van de droogte. Maar toch willen de brancheorganisaties nog niet te vroeg juichen. Nog veel vragen in Heilo in Noord-Holland. Daar is gisteravond in een huis een dode vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Deze verslaggever van NH staat bij het huis.
2: Staat hier vol met politiebusjes. Een daarvan rijdt op dit moment weg. De ingang van het wooncomplex is afgesloten met politielinten. En daar worden ook forensische onderzoekers, mensen in witte pakken, lopen heen en weer. Dus het is nog wel erg druk.
1: De man van 20 die de politie had gebeld, die is aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog steeds niet overal onder controle. Het lukt de brandweer niet om goed bij alle plekken in het noordoosten te komen. België krijgt van meerdere landen hulp bij het blussen, ook uit ons land. En inmiddels is door die brand een gebied zo groot als Haarlem verwoest. Treinreizigers van de NS hebben kritiek op het goedkope zomerabonnement. Dat dalvrije abonnement van €49 per maand, dat stopt niet vanzelf. En vervolgens betaal je de normale prijs van bijna 3 keer zoveel. Reizigers vinden dat er slecht over is gecommuniceerd. Ondertussen wordt de klantenservice van de NS platgebeld. Het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het weer regenen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen vooral in de ochtend regen. En dan wordt het ongeveer 21 graden.
0: Uw verkeer, Frits Meister, meldt nog 13 files. 1 vertraging langer dan 20 minuten. Op de A15 Ridderkerk-Oost-Voorne tussen havens 4200 en Rozenburg 4 kilometer, 21 minuten.
3: Q-Music. Domien en Anton.
0: Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Dit is de Q-Music middagshow. En sing bye-bye.

0: Het is de eerste avond dat wij weer terug zijn van vakantie. En dat is heerlijk.
1: Nou ja, ik vind het... Het voelt als schoenen...
0: Nou, hier komt de vergelijking. Dit Anton van de show tot nu toe. Het voelt als schoenen. Ja,
1: als dat je zeg maar schoenen.
0: Kom maar.
1: Ja, we zijn er klaar voor. En dat je ze dan weer aandoet. En dat je dan denkt: oh, wat lekker.
0: Ja. Ja.
1: Nee?
0: Moest wel ver komen, hè, dit?
1: Ja.
0: Ook de avond dat de regio Noord weer aan het bijkomen is. De schoolvakantie is daar officieel afgelopen. De eerste schooldag zit er daar weer op. In de rest van het land is de schoolvakantie nog heerlijk aan de gang. Ja, en het is de avond dat Bram Krik aan het nagenieten is van zijn verjaardagscadeau. Dit is een geweldig verhaal. Vorige week toen was Bram jarig. Hij is 32 jaar geworden.
1: Is hij 32? 32? Ik dacht dat hij...
0: Jonger?
1: Ik denk altijd dat hij 28 is.
0: Oh ja. Ja, hij heeft een zo'n Forever 28 glow heeft hij over zich heen.
1: Ja.
0: Snap ik wel. Hij is 32 jaar jong geworden. Hij deed uiteraard met Tom van der Weert deed hij de Q-middagshow de afgelopen 4 weken. En tijdens de uitzending had Tom een bijzonder cadeau voor hem. Voor geschiedenisgekkie Bram Krikke. Een rondleiding door Collectiecentrum Nederland. Dat is de opslagplek voor stukken uit onder andere het Rijksmuseum. Die kun je dus daar vinden. Het centrum is normaal nooit geopend voor bezoekers. Daar kun je niet zomaar heen. Maar speciaal voor Bram en voor luisteraar Elvira werden vanmorgen de deuren geopend. En hij stuurde net even een audioberichtje over hoe het was.
2: Oh jongens, wat klinkt het weer heerlijk. Oud en vertrouwd op die middag. Ja, in de tussentijd heb ik even mijn verjaardagscadeau verzilverd. Samen met luisteraar Elvira. Ja, we mochten naar een museumdepot. Het was echt waanzinnig. Ik heb de ogen uitgekeken. Ik ben centimeters dichtbij geweest bij werken die normaal in het Rijksmuseum hangen. Het was echt geweldig. Allemaal bustes gezien van Napoleon. Nou, mijn dag kan niet meer stuk. Tom daarentegen, ja, die heb ik echt zien vervelen. Die zat alleen maar te zuchten en op zijn telefoon. Die heeft zich wat minder vermaakt. Maar ja, des te liever dat hij zichzelf zo heeft weggecijferd. Al met al een dikke 10 en volgens mij vond Elvira het ook geweldig. Nou, succes daar. Heel veel liefs. Jojo.
0: Dankjewel, Bram. Het is ook de avond dat we het even moeten gaan hebben over de lekkerste ijssalon van Nederland.
1: Oh ja, natuurlijk. Van Ecclestein.
0: Ecclekamp.
1: Ommen bij het bruggetje.
0: Ja, bij Ommen bij het bruggetje. Het is blijkbaar een soort van rode draad geworden in het programma. We moeten het zo meteen er weer over hebben in deze middagshow. Die voelt als schoenen die je aantrekt nadat je ze heel lang niet hebt aangehad.

0: Offenbach bij Q-Music. Normaal zo weet. Kwart over zes, goedenavond. De maandagavond die volgt op de maandagmiddag, waarin het wederom is gegaan over misschien wel de beste ijssalon van Nederland.
1: Ja, Ekkelenkamp in Ommen.
0: We moeten dit even duiden, want dit is een ijssalon waar ik nog nooit van gehoord had. En dit is op mijn pad gekomen in de week voordat ik op vakantie ging. Toen zei ik namelijk dat ik op vakantie zou gaan in de buurt van Zwolle. Nou, dat bleek niet helemaal te kloppen. Ik zat bij Rijssen, dat ligt best wel een stukje uit elkaar. En toen zei jij, ja, als je in Zwolle bent, dan kun je ook wel van de Ommen rijden. Want daar is Ekkelenkamp.
1: Ja, want opa Griep die woonde altijd in Nijverdal. En dan kwamen we over het bruggetje en dan gingen we altijd bij Ekkelenkamp gingen we lekker ijsje halen.
0: We hebben het over gehad en toen kwamen we er echt naar eindeloos veel reacties binnen van Q-luisteraars. Ze zeiden allemaal, je moet naar Ekkelenkamp. Het is een geweldige ijssalon. En nu ook weer stuurt Karin, Dominique, ik heb het misschien gemist, maar heb je nog een ijsje gegeten in Ommen?
1: Nou.
0: Nee. Oh. Nee, het was gewoon te ver weg. Het was te om even daar een ijsje te gaan halen. Maar dit hebben wij al eerder vanmiddag besproken, dit onderwerp. Ja. En er komt dus ook weer een reactie binnen van iemand, van Ida in dit geval. Die is daar wel naartoe gegaan. En de reden, ja, ik moet dat dus wel een beetje om gniffelen. Het heeft met ons te maken.
2: Met Ida.
0: Ida, met Dominique en Anton van de Q-middagshow. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hi. Hallo.
0: Jij bent er wel geweest.
2: Ja, ik ben zeker naar Ekkelenkamp geweest. Ja.
0: Waarom?
2: Ja, omdat ik het gehoord al bij jullie in de middagshow.
1: Dat is ongelooflijk. We zijn echt influencers.
2: Ja, echt zeker. Ja, echt. Ja, en wij waren op vakantie in Ommen.
0: Ja.
2: Dus ja, dan kon je uitblijven dat we daarheen gingen.
1: Ja, wat moet je anders zijn?
2: Nou, genoeg te doen in de Ommen. Oh,
0: ja, wat is er te doen in de Ommen dan?
2: Ja. Ja, er was die dag dat wij er waren in Ommen zelf was er echt een hele grote markt. En we zijn s'avonds naar een concert geweest, daar kwam Orgel Joken.
0: Nou, zat ik even helemaal naast mijn vakantie in Zuna. Ik had gewoon naar Ommen gemoeten.
2: Maar, ja, je had echt naar Ommen gemoeten.
0: Ida, ik zie hier oprecht, zie ik even kunnen ja knikken.
3: Ja joh, ik ga elk jaar daarheen. Er was Ommer Bissing. Dat is elk jaar zo'n groot feest.
0: Wacht even, sorry.
3: Palingrokerij.
0: Jij gaat ieder jaar op vakantie naar Ommen?
3: Ja, eigenlijk naar Beersen, maar dat is daar vlakbij.
0: Maar de Ekkelenkamp komt jou heel erg bekend voor.
3: Nou ja, ik wist niet van Ekkelenkamp. Ik ga dus al 6 jaar lang naar een andere ijssalon.
2: Ja, naar Venetia waarschijnlijk.
3: Ja, of nee, Toscana heet die.
2: Oh, Toscana, ja. Ja, daar gingen wij dus ook altijd heen. Want mijn vader heeft daar een huisje. We gaan echt wel vaak op vakantie naar Ommen. Maar Ekkelenkamp kende ik dus ook niet.
0: En toen kwam daar de Q-middagshow.
1: Nou.
2: Ja, en toen zijn we naar Ekkelenkamp geweest.
0: En Venetia en Toscana is nu allemaal niet meer... daar ga je nooit meer naartoe.
2: Ah ja, ook wel. Die zijn ook echt wel goed.
0: Maar als Ekkelenkamp dicht is, dan ga je naar die andere.
2: Ja.
0: Maar kijk, even, ik kan het wel uitleggen. Want jij was natuurlijk een week eerder was jij al met vakantie dan dat wij waren. Dus jij hebt dit helemaal gemist.
3: Ik heb het helemaal gemist,
0: maar hoe kun je nou jarenlang op vakantie gaan naar Ommen? En dat je, we kregen tientallen reacties van luisteraars die zeiden... Oh ja, je moet Ekkelenkamp.
3: Ja, als je door het centrumpje van Ommen loopt... Dan loop je langs die Toscana. Dus ja, die is heel groot en oranje. Dus daar ga ik dan gewoon heen.
1: Dit zit bij de brug.
3: Oh, naast de Chinees.
1: Bij de brug.
0: We ronden nu af. Ja. Ida, fijn dat je lekker hebt gesmeeld bij Ekkelenkamp. Fijn dat we dat voor je hebben kunnen tippen.
2: Ja, dat is zeker echt een goede tip. Ja.
0: En, maar volgend jaar dus ook gewoon weer Ommen.
2: Ja, zeker naar Ekkelenkamp en Ommen. Ja.
0: Fijne maandag.
2: Tot dan.
0: Dag, Ida.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Wiskamp.
0: En dit is nieuw. De Q Music Alarmschijf.
1: Sienna Spyro. Great Expectations.

0: Alarmschijf van deze week. Great Expectation, Sienna Spyro. De Q Music Middagshow onderweg naar 6:30. Het laatste nieuws zometeen van Eefje.
1: Goedenavond. Ik heb nieuws over de langste aubergine ter wereld.
2: Ik ben er.
3: Schatje, durf je dit te gaan?
0: Flair.
3: Kan je deze liefde?
0: Even naar 6:30, de nieuwe top 40 update.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB Brandstof Tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Hallo, Odido.

0: prijzen bij Prijzenstorm.
1: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
2: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
1: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
14: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
21: Kampioenen!
19: En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
24: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
25: Goedenavond, het is 6:30. Dit is de Q-middagshow. Verkeer valt allemaal wel mee op de Nederlandse wegen. 1 file van 1 kilometer op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 5 minuten.
26: Vanavond is het eerst droog, later gaat het regenen en het koelt af naar een graad of 15. Op dit moment is het in Maastricht 22,2 graden en in Vrouwenverdriet, dat ligt in Noord-Holland, 19,3 graden.
25: Eve heeft het laatste nieuws.
27: Goedenavond. Boeren die mogen in Twente niet meer als protest met trekkers de snelweg op. En de politie gaat daar ook op handhaven. Volgens de burgemeester van Enschede veroorzaken de langzaam rijdende trekkers levensgevaarlijke situaties. De afgelopen vrijdag nog gebeurde er in Brabant een ongeluk door een boerenprotest. 2 mensen kwamen om het leven toen ze inreden op een file achter zo'n protest. De natuurbrand in de Belgische Ardennen die is nog steeds niet overal onder controle. Het lukt de brandweer niet om goed bij alle plekken in het noordoosten te komen. En België krijgt inmiddels van meerdere landen hulp bij het blussen, ook uit ons land. En door die brand is een gebied zo groot als Haarlem inmiddels al verwoest. Oh. Het lijkt een topjaar te worden voor de Nederlandse wijnboeren. We krijgen misschien zelfs wel de beste oogst ooit, zegt de branche. Ja, komt door het weer, veel regen aan het begin van het seizoen. Daarna veel zon en droogte. Dat heeft de druiven goed gedaan.
0: Ik had deze week een Nederlands wijntje.
1: Oh, ja. Hoe heet dat wijntje?
0: Het is van de Apostelhoeve in Maastricht.
1: Oh, die ken ik, dat klooster.
0: De witte wijn. Ja, ik weet er verder echt heel weinig af. Maar de Apostelhoeve, het zou zomaar een klooster kunnen zijn. Het is volgens mij ja, echt een van de beste wijnmakers van Nederland. En ik moet zeggen, ja, ik trok toch met een beetje tegenzin die fles open. Omdat ik ja, gewoon gewend ben dat wij in Nederland niet per se de allerbeste wijnboeren van Nederland zijn.
1: Slootwater.
0: Nou ja, dat wordt...
27: Nou, dat kan je inmiddels echt niet meer zeggen.
0: Nee, maar dat werd natuurlijk wel altijd een beetje gezegd, hoor. Het was echt pionier is het heel lang geweest. Ja. Maar de laatste jaren, dat lees ik ook wel her en der bij echte kenners, gaat het dus echt steeds beter met de Nederlandse wijnen. Maar ik vond dus dit wijntje van de Apostel, ik ben even vergeten wat voor wijntje het misschien van een cuvée, geloof ik, zo heette die. Het was echt goed. Het water loopt mij nu in de mond. Kan ook met mij een alcoholprobleem te maken hebben. Maar ik denk nu weer potverdorie was het flesje nog maar vol, maar het flesje is lekker.
1: Een klein flesje open.
0: Nou, dat zou ik echt lekker vinden, ja.
2: Eefjes Book of World Records.
27: Ja, we hebben er weer eentje bij, hoor.
0: Ja, leuk zeg.
27: Eric uit Pennsylvania, Amerika, heeft de langste aubergine ter wereld.
0: Gefeliciteerd.
27: Ja, hou je vast. Hij heeft een aubergine van 54,3 centimeter.
0: Oh. Dat is behoorlijk Hugh Lewis van aubergine, zeg.
27: Hij had ook ooit de zwaarste aubergine van bijna 4 kilo. Maar dat record werd verpulverd door iemand met een aubergine van meer dan 5 kilo. Dus, maar ja, nu heeft hij dus niet de zwaarste, maar wel de langste.
0: Maar je weet wat ze zeggen, Eric.
1: Oh ja.
0: Gaat die om de lengte? Gaat erom wat je ermee doet? Oh ja.
3: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag.
3: Dit is de top 40 update.
0: Here we go. Het is het hitdossier van maandag 17 augustus 2026. Zometeen op nummer 1 het huidige goud in de lijst. Nummer 2 de snelste stijger in de lijst is van Temper City. En op 3 de hoogste nieuwe binnenkomer van Ariana Grande. Eerst ja, een liedje waarvan ik ontzettend blij ben dat hij eindelijk in de Nederlandse top 40 staat. En al een paar weken voordat ik op vakantie ging heb ik campagne gevoerd om de mannen van Flair de lijst in te duwen. Dat is gelukt, maar het gebeurde wel precies in de eerste week dat ik op vakantie ging. Ondertussen staan ze zelfs al een maand in de ene gehechte. Zijn ze lekker aan het stijgen ook. Dus ik kan hem eindelijk aankondigen als officiële top 40 hit. Nummer 4 vandaag is voor Flair en door het oog van de nacht.
3: Nummer 4.

0: eindelijk een top 40 in. Nummer 4 vandaag door het oog van de nacht.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht. Met jou.
0: Dan de nummer 3 vanavond is de nieuwe binnenkomer van Ariana Grande. Ze heeft momenteel niet de fijnste periode in de carrière. Al flinke tijd krijgt ze bakken met kritiek over zich heen. Vooral veel mensen die commentaar hebben op haar uiterlijk. Omdat ze er dun en ongezond uit zou zien. Onder andere daarover gaat haar nieuwe track Petal. Ja, fijn is deze periode niet voor haar. Maar die single levert er wel de hoogste nieuwe binnenkomer op in de Nederlandse top 40 van afgelopen vrijdag. Petal van Ariana Grande vanavond op
2: 3.

17, 8, 2026 had als volgt de archief in met Flair, Door het Oog van de Nacht op 4. Ariana Grande, Nieuwe Muziek, Petal 3. En Tepper City nummer 2. Van de nummer 1 van vanavond. Ja, voor het huidige goud in de lijst uiteraard. Geen verrassing, het is nog steeds Die Die van Shakira en Burna Boy. Voordat we met vakantie gingen stond hij al een paar weken aan de top. Dat is onveranderd 8 weken op de teller. Die Die in de nummer 1, in de top 40, dit ook op nummer 1.

0: Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss bij Q Music. Hoezo? Joost Winkels, hallo, lieve zus.
1: Nou, hebben we net dat liedje opgezocht?
0: Ja, nee, lach gaan.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Dacht om je verscheuren, dag Anton Griep.
2: Ja. Hallo!
0: Ja. Ik heb even een vraag.
1: Oh ja,
0: ik draai die Calvin Harris. Waarom waren wij niet op Dance Valley met z'n tweeën?
1: A, omdat jij vader bent. B, dat jij nooit kan. Ja, okay. C, dan kom je nu echt bij mij.
0: Ja, vraag het ook in de weg. Ja, maar hij was in Nederland. Kelvin zegt, misschien wel de grootste DJ van dit moment.
1: In ieder geval de duurste.
0: Absoluut, absoluut. Vraag volgens mij niet minder dan 1,5 miljoen... als hij even een uurtje kwam opdraven. En hij draaide op Dance Valley in de, hoe heet dat daar? De Haarlemmer...
2: Lieden.
0: Nee, ja, daar in de buurt wel. Bij de
2: die grote bult.
1: Waar zit hij in de zomerfest ook is.
0: Precies, dag later. Maar hij was in Nederland, wij waren er niet. Maar je hebt inderdaad een vraag naar de bekende weg is.
1: Ja, ik vind het leuk dat je het aan mij vraagt, maar...
0: Helemaal gelijk.
3: Dankbaarheidsmomentje.
0: Ja. Hey, we hebben geweldig nieuws, want we lopen natuurlijk altijd te klooien met die dankbaarheidsmomentjes.
1: Ja.
0: En die kwamen eigenlijk al een beetje achter voordat de vakantie begon. We hebben nu gewoon een heel duidelijke verdeling.
1: Ja, duidelijk stramien.
0: Op maandag hebben we Domien.
2: Jij, ja.
0: En dan hebben we op dinsdag hebben we Joost. Dan doen we op woensdag doen we Anton. En dan doen we op donderdag...
1: Maar begon het toch bij de A altijd?
0: Of zeg jawel, maar het programma heet natuurlijk Domien en Anton.
2: Ja, dat zou raar zijn. Dat is zorgen voor errors.
0: Ja, dus we doen het op maandag doen we Domien. Op dinsdag doen we Joost. Op woensdag doen we Anton. En op donderdag doen we Quinty. Dus we hoeven hier nooit meer over na te denken.
1: Het zou toch veel logischer zijn met A, D, J, Q. Dat is zeg maar alfabetisch. Is dat een betere volgorde, toch?
0: Dit is een beter idee... We spoelen dit terug.
3: Dankbaarheidsmomentje.
0: Ik heb een geweldig nieuws. We hoeven nooit meer na te denken over het dankbaarheidsmomentje. Op maandag is Anton, op dinsdag is Domien, op woensdag is Joost.
1: En daarna komt de Q.
0: En die is dan op donderdag. Ja, ik had helemaal bedacht waar ik dankbaar voor was vandaag.
1: Maar ben ik wel benieuwd.
0: Ja,
1: kunnen één weekje nog...
0: Nee.
2: Nou, ik heb eentje van voor de vakantie. Is dat ook goed?
1: Ja, mag.
2: Ik was 12 juni jarig, ja.
0: Zo, dat is wel heel even voor de vakantie.
2: Had mijn buurman Wim van 86, die had dus een kaartje gediamond paint. Ach, heel schattig. Ja, heel lief. Maar dat kaartje, dat was dus niet aangekomen. Dus ik helemaal, sorry. Ik had nog aangebeld bij buren van, ligt het bij jullie? Nee. En toen is toch 1 week voordat wij op vakantie gingen... dus dat is 4, 5 weken later...
0: Ja.
2: Is toch het mooie diamond gepainte kaartje van mijn buurman Wim... bij mij in de brievenbus gevallen.
0: Dat is lief. Waar is hij nu?
2: Wim?
0: Nee, het kaartje.
2: Oh, het kaartje.
0: We hebben een mooie plek gegeven in je huis.
1: De GFT-bak.
0: Zo, dit is even de avondshow met Joost. Forever Young van David Guetta komt eraan.
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy.

je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: Business. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen... en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
9: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
15: Gelukt. Heb je hem al betaald?
14: Wat bedoel je?
15: Mijn betaalverzoek.
14: Zo, dat doe je snel.
15: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
17: Exact 7 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Nathalie.
18: Goedenavond. Er is iemand opgepakt voor het dodelijke ongeluk in de file van de boerenprotesten vrijdag. Het gaat om een vrouw van 34 uit de Brabantse Nistelrode. Zij zou de auto hebben bestuurd die op de file inreed. Bij het ongeluk kwamen een man en een vrouw uit Os om het leven. In Twente is het voortaan verboden om met een trekker op de snelweg te protesteren. De burgemeester van Enschede vindt het levensgevaarlijk voor het andere verkeer. De politie doet nog altijd de hele dag al onderzoek in een woning in Heilo in Noord-Holland. Daar is gisteravond een dode vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf. Deze verslaggever van NH staat bij de woning.
19: Het staat hier vol met politiebusjes. Een daarvan rijdt op dit moment weg. De ingang van het wooncomplex is afgesloten met politielinten. En daar worden ook forensische onderzoekers, mensen in witte pakken, lopen heen en weer. Dus het is nog wel erg druk.
18: Een 20-jarige man die de politie had gebeld is aangehouden als verdachte. Of de twee elkaar kenden is nog niet duidelijk. In België zijn 5 piloten lastiggevallen met laserstralen. Dat gebeurde bij het vliegveld van Brussel en steeds 's nachts. De laatste week is er veel gedoe over een nieuwe landingsroute van Brussels Airport. Mensen die daar wonen hebben daardoor meer last van vliegtuiglawaai. Of de laserincidenten daar iets mee te maken hebben, is niet bekend. En dan Formule 1. Dit weekend wordt er weer geraced op Zandvoort, de Dutch Grand Prix. En voorlopig voor de laatste keer. En het zorgt niet alleen voor nog één keer heel veel oranje fans, maar ook veel buitenlandse raceliefhebbers. Want het zijn er dit jaar zelfs 40% meer dan voorgaande edities, schrijft de Telegraaf. Nog snel een kaartje scoren, dat zit er niet meer in, want al maanden is het raceweekend uitverkocht. Er worden per dag ruim 100.000 mensen verwacht. Het grootste deel komt met de trein. En nog wat weer van Weerplaza. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het regenen en koelt het af naar een graad of 15. Morgen is er vooral in de ochtend regen en het wordt dan opnieuw zo'n 21 graden.
17: Vertraging op de A15, Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 2 kilometer 7 minuten, daardoor een defect voertuig. En de A76, Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 2 kilometer 5 minuten. De stem van dit programma heeft niet de eerste elektrische Ferrari ooit gekocht.
4: Joost Swinkels.
17: Welk cijfer geef je jouw weekend? Na maandag.

Sean Lefty bij Q-Music in Boston. Maakt het 7 minuten over 9 op deze maandagavond. Joost hier. Sander stuurt een bericht via Q-Music app. Mijn weekend krijgt een dikke vette 8. Vrijdag terras gepakt met een vriendin. Zaterdag een klein festivaletje gedaan. Zondag heerlijk niks. Jammer dat dat weer zo snel voorbij vloog. En dan is het weer ineens maandag. Kevin is erbij. Ik geef mijn weekend een schammele 4. Ik ben er verhuisd afgelopen zaterdag. Toen bleek de bank niet door de deur te passen. Oh, nachtmerrie. Eerste klas. Dat je daar dan met een hele verhuiswagen staat en dat je dan niks er doorheen krijgt. En Fleur zegt, nou, een dikke vette 9 voor mijn weekend. Mijn vriend heeft me verrast voor een weekendje weg naar Zeeland. Heerlijk. Ja, ik geef mijn weekend denk ik een 8. En daarbij nog een keer een 8. Mijn opa die vierde zijn 88ste verjaardag. Sorry, dat klinkt alsof het een heel veel, een wild feest was. Dat was het niet per se. 88, ja, als ik zo 88 mag worden, net als mijn opa, dan zou ik ervoor tekenen. Hij woont nog thuis, hij rijdt nog auto, hij is nog hartstikke bij de pinken. Hij weet echt nog alles te vertellen. Ja, wat koop je dan ook voor een man van 88, dacht ik. Nou, hij wilde graag een geurtje van Rituals. Dus ik dacht, nou, dan koop ik een goed geurtje voor hem. Die geur werd omschreven als sensueel. Nou, dan weet je het wel. Als je voor een man van 88 een sensueel geurtje koopt, dan moet het nog misschien nog wel goed komen. Toen uiteindelijk toch weer snel naar huis gegaan zaterdagavond. En toen dacht ik, ja leuk, hij was jarig. Of hij viert in ieder geval zijn verjaardag. Maar dit was niet zijn echte verjaardag. En toen dacht ik wel, ik weet eigenlijk helemaal niet wanneer hij nou echt jarig is. Dat is erg. Dat is erg. Volgens mij is het 22 augustus. Maar ik weet het gewoon niet helemaal zeker. Ja, ik wacht dan toch altijd weer op een bericht van mijn moeder. Die dan zegt, je moet je opa even feliciteren vandaag. Want vandaag is hij echt jarig. Vandaag wordt hij echt 88. Toen dacht ik, nou, je kunt de ideale schoonzoon zijn, maar je hoeft niet altijd de ideale kleinzoon te zijn. Als je daar dan een klein beetje mee wegkomt. Maar 88, dat is een mooie leeftijd, hè?

0: gaan zo meteen open. Als je mee wilt doen, mag je ze vast klok intypen in de Q-Music app. Mag je zo meteen sturen op Airs Jay-Z.
1: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

BB Rexha Fatalist en New Religion bij Q-Music. De aanmeldingen voor Knok tegen de Klok gaan zo meteen pas open. Ik zag al veel berichten voorbij komen in de Q-Music en met Klok. Wacht nog heel even. Typ het wel vast in de app en druk dadelijk dan op stuur. Ik wil namelijk eerst even terug naar 2013. Weet je nog wat je deed in 2013? Beatrix nam afscheid van de troon onder andere. Je speelde misschien Candy Crush op je telefoon. Dit was een stuk muziek. Zag het levenslicht. What the fuck say? Ja, het is goed dat het niet meer 2013 is, dat hoor je. En GTA 5 zag het levenslicht. Voor alle gamers, dan wel niet-gamers, GTA. Het bekende spel Grand Theft Auto. 2013 was de laatste versie van GTA. Maar nu, dit jaar, moet het dan toch eindelijk gaan gebeuren. GTA 6 komt dit jaar eindelijk uit. Nu is het zo dat we eigenlijk volgens nog heel weinig weten over die game. Het schijnt dat je binnenkort op Netflix een soort primeur kan krijgen. Het schijnt nog lang te zijn ook. Pin me er vooral niet op vast, maar het zou dus gaan om 3 tussen aanhalingstekens afleveringen, waarvan ze dan eigenlijk aan het grote publiek dingen willen gaan laten zien. Wat ook nog een gerucht is, en dat vind ik dan toch wel weer interessant, is dat een deel van het gebied waar je heen kan zich zou afspelen op iets dat lijkt op de hoofdstad van Cuba. Havana. Kijk, en dan zou je dit dan op de achtergrond kunnen zetten. En denken, nou weet je wat, die auto die ga ik eens even stelen. En dan lekker een beetje

0: Nou, ik vertel net doodleuk dat je dit op de achtergrond kunt zetten als aan het eind van het jaar. Nee, sorry, ik zeg niet aan het eind van het jaar. Als binnenkort dan eindelijk GTA 6 uitkomt. Groot, groot, groot computerspel. Nou, ik zeg tegen mijn redactielid van dit programma, Thomas. Ik zeg, goh, ik zeg GTA 6, ga je het spelen? Nou, daar komt me toch een reactie naar. Ja, ik heb hier te maken met een superfan. Ja, did I know.
1: Ach man.
0: Maar waarom is dit zo groot dan? Want ik ben niet echt een gamer.
1: Het wordt omschreven als het grootste mediaproduct ooit. Zeg maar, wat veel mensen ook niet weten is dat als je de muziekbusiness en de filmbusiness bij elkaar op zou tellen, kom je nog niet bij de gamebusiness. Hoeveel geld daarin omgaat. Dus GTA 6 gaat 2 miljard kosten. Heeft het gekost. En er is nog nooit zoiets groots gemaakt. Ze zijn er al 13 jaar mee bezig. En wat het gaat worden weet nog niemand. Maar het wordt waanzinnig. Ik kan echt niet wachten.
0: Ik zie een glimlach van oor tot oor.
1: Ach man, ik neem een week vrij.
0: Ja,
1: als het kan. Echt, ik zou echt een paar dagen vrij nemen om even lekker te gaan zitten.
0: Maar wat kost dat spel tegenwoordig?
1: 80 voor de normale versie, 100 voor de deluxe versie.
0: En wat kun je met die...
1: Met de deluxe versie kan je wat meer winkels in. Waardoor iedereen de deluxe versie koopt. Maar joh, dit gaan ze binnen een nacht terugverdienen, denk ik. Die 2 miljard.
0: Als je nou ook een gamer bent en denkt, nou, GTA 6 komt eraan.
2: Knok. Knok. Tegen de klok.
0: Ja, dan kan je, als je wil, nu klok sturen via de Q-Music app. Ben je zometeen misschien wel een kandidaat in Knok tegen de klok. Als jij dan de klok weet te temmen, dan krijg je dus het laatst volledig uitgesproken bedrag. Wacht nou niet te lang. Wacht nou niet te lang, want die klok die spat gewoon echt uiteen. En dan sta je dadelijk met lege handen. Mocht je nou net als redactielid Thomas echt helemaal weg zijn van games. Ja. Stuur dan nu vooral klok via de Q-Music app. Mocht je helemaal fan zijn van paarden, mag je het ook doen, hè? Of, noem het auto's, onderdelen, fietsen, ben je wielrenner. Van harte welkom. Kom vooral. En ook Kingdom of Fear. Cameron Whitcomb, hoor je zo.
3: Let op, het foute uur is verhuisd.
4: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
5: Q-Music is proud to be fout.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen, krijg nu...

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: De hete zomer, crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Crayon rolluiken.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
10: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul? Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken? Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Joost Winkels.
10: Hallo.

0: So don't call me up.
1: Mabel, don't call me up, BQ. Aanmeldingen voor Knok tegen de Klok. Die staan nog heel even geopend. Als je nog mee wil doen, kans maken op een paar honderd euro. Misschien ben je ook helemaal GTA 6 fan. Dat je denkt, ach, in november. Dan komt die eindelijk uit. Na 13 jaar wachten. En ik wil graag mezelf al verzekeren van GTA 6. Stuur dan nu het woord klok via de Q-Music app. Eerst even terug naar 1997. Prachtig jaar, mijn geboortejaar. Dit was toen op de radio.

0: en Free. Wel echt een gay anthem, toch, Nathalie? Ja, dit vraag ik toch even aan jou. Het is wel een gay anthem. Dus.
1: Ja, ik voel me wel verbonden.
0: Ja, je hebt een vrouw lief thuis, hè?
1: Ja, zeker. Zeker, ja.
0: Ultra Nate, het leuk. Zij treedt ook echt nog steeds gewoon op. Niet meer in de Ziggo Domes van deze aarde. Zij stond nog op het Milkshake Festival, zag ik. Dat is een queer festival in Amsterdam. Het zijn er wat kleinere zalen in 2026. Nou, kan dat gewoon weer omdat Jugel haar weer heeft gebeld. Jugel dacht, nou, weet je wat? Ik heb een oude track gevonden en ik zou die eigenlijk wel voor de zomers onder handen willen nemen. Vroeg uiteindelijk zijn manager om haar dan weer eens op te bellen. Nou, 028 zei, weet je wat, we gaan gewoon een moppie doen.

0: Knok tegen de klok.
1: Hey Ruben, goedavond.
2: Goedenavond, Joost.
1: Als je wat wint in Knok tegen de klok, wat ga je er dan mee doen?
2: Ik wil eigenlijk al heel graag GTA 6 gaan pre-orderen.
1: Ach, is het werkelijk waar, Ruben? Is het werkelijk waar?
2: Ja, echt waar.
1: Ja, het gaat al de hele avond over GTA 6. Mijn redacteur van dit programma, Thomas, ja, die is echt, hij zegt het wordt het grootste mediaproduct sinds jaren.
3: Ach, ooit. Makkelijk.
1: Wat maakt die game zo vet voor jou, Ruben? Waarom wil jij hem graag?
2: Nou ja, het is gewoon zo'n mooie fantasiewereld eigenlijk die er wordt gecreëerd. Eigenlijk maar gewoon heel erg realistisch.
1: Ja.
2: En gewoon het rondrijden in mooie auto's.
1: Maar GTA is toch ook gewoon een wapenpakket, zeg maar, met een aantal codes opzetten. En dan met auto's jatten, mensen van een scooter aftrappen, overvallen plegen en zo. Dat is toch ook GTA? Dat is toch ook het spel, of niet?
2: Daar is het eigenlijk ook wel een heel leuk onderdeel van het spel natuurlijk.
1: En dat beschouw je als een realistische wereld? Waar jij graag
2: in
1: rondloopt.
2: In Amerika wel.
1: Ik hoor het. Goed, Ruben, ja, we hebben net gehoord wat het moet kosten. Je hebt de 80 euro versie. Nee, zeg ik het goed?
3: Ja, ja, zeker.
1: De 80 euro versie of de 100 euro versie. Ja. Want met die 100 kun je meer winkels of iets dergelijks.
2: Ja, daar gaan we natuurlijk wel voor.
1: Jij gaat voor de 100 euro versie, oké.
2: Ja, uiteraard.
1: Dan gaan we nog laatste ding over GTA 6. Thomas is ook game-redacteur ongeveer. Ja. Je kunt hem dus, want hij komt pas in november uit.
3: Ja.
1: Dan kun je hem dus preloaden.
3: Ja.
1: Wat houdt dat in?
3: Ja, nou ja, kijk, normaal gesproken moet je dat spelletje kopen. En dan kom je thuis en dan moet je hem nog installeren. Maar die game is zo groot dat het wel even een paar uur gaat duren. Dus je kan nu een week van tevoren kan je hem al downloaden op je PlayStation. En dan kan je, zodra hij uitkomt, kan je om 1 over 12 kan je op play drukken. Kan je gelijk spelen. Gaan waarschijnlijk alle servers gaan doorbranden overal ter wereld. Maar dan kan je gewoon gelijk na 12 kan je die game spelen.
1: Dus je zet de IKEA-kast vast in elkaar, maar je mag hem nog niet gebruiken.
3: Dat is het.
1: Auwe.
3: Dat is het precies.
1: Oké, okay, ja. Okay. Goed, Ruben, we gaan de klok starten. En jou de taak om te stoppen, zo simpel is het.
2: Ja, helemaal goed.
1: Komt-ie.
4: 62 euro. 92 euro. 130 euro. 150 euro. 181 euro.
2: Stop.
1: Ja. Ruben, jij dacht ik speel voor de game. Plus ook nog een krat bier en een paar zakken chips of zo erbij.
2: Ja, gewoon voor een leuke upgrade in de game.
1: Of wat is dat? Kun je nog weer een upgrade in de game? Wat, hoezo, hoe zit dat dan?
2: Ja, je hebt allemaal upgrades natuurlijk. Je kunt allemaal pakketten meer kopen uiteindelijk waarschijnlijk. Dus daar gaan we gewoon voor.
1: Maar hoe bedoel je pakketten? Sorry, je legt het echt tegen een onwijze leek uit als het aankomt op die games.
2: Ja, bijvoorbeeld Snoop Dogg doet een samenwerking. Bijvoorbeeld, dan kun je weer iets kopen waarschijnlijk. En dan gaan we daarvoor.
1: En dan kan je Snoop Dogg in een nieuwe outfit zetten of in een nieuwe auto. Of...
2: Ja.
1: Wow, okay. Nou, oké. Nou, gefeliciteerd. 181 euro is voor jou. De vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen? Luister mee. Ach, nog een applaus voor Ruben. Ruben het onderste uit de kan. Gefeliciteerd. 181 euro. Veel GTA plezier. Nog even wachten tot november.
2: Dankjewel.
1: Vanavond 10:15 bij Lars een nieuwe ronde.

0: Zometeen is hij weer hier. Meneer Fronsje. Meneer Fronsje is mijn alter ego die zo nu en dan zoals een keer naar boven komt. Wanneer ik een klein beetje loop te brommen, dan noemen mijn vrienden me altijd ja, meneer Fronsje. En nu is het zo dat meneer Fronsje zich heeft lopen erger aan iets in de trein. Waarbij ik benieuwd ben of jij deze irritatie deelt met meneer Fronsje. Let wel, het is niet het feit dat mensen al instappen wanneer de andere mensen nog niet zijn uitgestapt. Dat is niet die irritatie. Nee, daar zou die ook nog een heel betoog voor kunnen houden, hoor. Deze niet. Het is iets anders wat zich afspeelde in de trein. Wat het precies is, hoor je zo meteen ook. Sarah Larsen, Midnight Sun, komt eraan.
1: Hey Mattie.
2: Hey Marieke.
1: Wij zijn weer terug op vakantie. En dus spelen we iedere ochtend om 8:30 gewoon weer 4 op een rij.
3: En vanmorgen speelde jij met Anja. Antwoord.
1: Vraag.
3: Cirkel.
1: Vierkant.
4: Yes. Oh.
3: Smoothie.
1: Drinken.
3: Nee. Nee, Anja, daar zei jij...
4: Drankje, toch?
3: Ja, drankje, ja.
1: Oh, we waren zo dichtbij.
3: Morgenochtend 8:30, een nieuwe ronde van 4 op rij... met jouw kans op 2.500 euro.
5: Mattie en Marieke. Q Music.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn... kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
15: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
13: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Wie was je aan de beurt?
24: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
23: Hit it!

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden.
5: De Drive-Thru Quiz.
6: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.

0: Q-Music-app.
1: Q sounds better with you.
2: Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar ons McSmart-menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: Uur geweest, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Zeg van Nathalie.
13: Goedenavond. Het kabinet heeft vandaag met de eerste partijen gepraat over de begroting. Onder andere Jesse Klaver van Pro kwam langs. Maar volgens hem gaat het ingewikkeld worden dit te steunen. Vooral op het gebied van sociale zekerheid, zoals WW en WIA, waar het kabinet op wil bezuinigen.
14: Er is geen sprake van welke beweging dan ook richting ons. En daarom is het verschil, ja, levensgroot en een akkoord over een begroting nog heel ver weg. Ze hebben iets verteld over het proces en wat voor hun belangrijk is. Wij hebben aangegeven op welke dossiers, wat is voor ons het allerbelangrijkste. Maar er zijn meer onderwerpen. En die heb ik langsgelopen. Moet blijken of ze aan tegemoet willen komen.
13: RTL meldt dat het kabinet wel nadenkt over alternatieven voor de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dan naar Zaandam. Na de explosie vannacht zijn 3 woningen onbewoonbaar. Een complete achtergevel werd uit een woning geblazen. Door de ontploffing brak er meteen brand uit en de straat lag vol met puin en glas. 2 minderjarigen zijn opgepakt. Het regent boetes op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Volgens het AD zijn vanochtend 10 vrachtwagens van de weg gehaald die ondanks een verbod toch over de verzwakte brug zijn gereden. Meestal zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
15: De meeste chauffeurs hier zeggen dat ze niet wisten dat ze niet over de brug mochten. Ze hebben de borden niet gezien of ze zagen ze wel, maar wisten niet hoe ze dan moesten rijden en hebben gewoon hun navigatiesysteem gevolgd. En dat gaat dus geld kosten.
13: Ja, de chauffeurs kregen allemaal een boete van €500. En het lijkt een topjaar te worden voor de Nederlandse wijnboer. Volgens de branchevereniging krijgen we misschien de beste oogst ooit. En dat heeft te maken met het weer. Het regende veel aan het begin van het seizoen. En daarna kwam er veel zon en droogte. En dat lijken de druiven goed te doen. En dan gaat het weer van Weerplaza. Vanavond is het eerst droog. Maar later gaat het regenen en koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is er vooral in de ochtend regen. Het wordt dan opnieuw 21 graden.
12: Flitsmeister met geen vertragingen. Ja, meneer Fronsje is die zometeen, mijn boze alter ego. Hij heeft zich boos gemaakt in de trein. Waarover precies, dat hoor je zo.
16: Denk eraan, niet door deze band zappen. Gewoon alles keurig afluisteren.

Java, Q-Music and Dance with Somebody. 11:08. Ja, hij is weer dit weekend uit zijn holletje gekropen. Ik kan niet anders zeggen. Het is mijn boze alter ego en ik wil je graag kennis laten maken met

0: Ja, als ik een klein beetje loop te mopperen, dan noemen mijn vrienden me altijd meneer Fronsje. En meneer Fronsje die moet gewoon af en toe zijn frustratie kwijt. En laat het nou net zo zijn dat meneer Fronsje een radioprogramma heeft waarin hij dat prima kan ventileren. Nu is het zo dat ik afgelopen weekend in de trein zat. En ik vind de trein sowieso altijd fascinerend. Ik vind al gauw dat mensen daar eigenlijk te weinig rekening houden met elkaar. Hoe vaak stappen mensen wel niet al in terwijl ik nog uit moet stappen. Ja, daar gaan je ogen van rollen. Daar word je helemaal niet goed van. Kijk, en laat ik vooropstellen dat ik het... het gebruik van de luidsprekerfunctie in het openbaar altijd een beetje discutabel vind. Ik denk vaak, doe lekker je oortjes in. Kijk, soms wil je ook even iets kijken, heb je geen oortjes bij me. Nou, vind ik allemaal nog tot daar aan toe. Maar waar, meneer Fronsje, echt een kwaaien van krijgt... zijn mensen die op luidspreker TikToks gaan bekijken. Dat vind ik zo ongelooflijk aso. Vooral omdat, mocht je nou niet op TikTok zitten... je ziet eigenlijk iedere 3 seconden ongeveer een nieuwe video... met bijbehorend nieuw geluid. Dus ik pak even mijn TikTok erbij. Jij zit zeg maar in het 4 zit je tegenover. En dan op luidspreker gaat het ongeveer zo. Nou, ik heb nu TikTok open met bijvoorbeeld een video van... Lil Kleine, maak me nou niet gek!
1: Ik zou maar niet gevuld, hè, die ze binnenkomt.
2: Werk je nou als verzorgende in de zorg?
3: Ik erger me echt ook aan DJ's.
0: Ja, ik ook.
4: We hebben heel specifiek gekozen voor...
5: Ten een rondje van ras op de aarde.
6: En dat is de eerste keer, hè?
0: Gillend gek, toch? Gillend gek, hoort ik hiervan. Ja, ik roep dit onderdeel niet per se in het leven om altijd maar medestand te vinden. Maar ik zie hier iemand aan mijn rechterzijde, haar naam is Nathalie van Zuylenkom, nieuwsanker van dit programma, al de hand voor de mond doen.
7: Ja, dit is vreselijk.
0: Ja, en mijn punt is ook altijd dat ik denk, ga ik nou ruzie maken met een 14-jarige? Snap je? Ga ik nu?
7: Ja.
0: Ga ik nu ruzie maken met een 14-jarige?
7: Ja.
0: Want dan weet ik al wat de reactie is. Het is mijn trein, het is mijn leven, het is ook mijn TikTok en mijn telefoon. En waar bemoei jij je mee? Snap je? Ik heb geen zin om ruzie te maken met Kelly, met haar skinny jeans en het feit dat ze de oortjes niet bij heeft. Ik heb daar helemaal geen zin in.
7: Maar aan de andere kant.
0: Het is misschien ook een oproep richting de ouders.
7: Ja, maak van je hart geen moord, Kel.
0: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar geef ze oortjes of voed ze op, zou ik willen zeggen. Ze zouden eigenlijk bijna, net zo, weet je, in het vliegtuig heb je toch ook wel eens dat je gewoon universele oortjes krijgt bij het instappen. Nou, als ze die toch ergens zouden aanbieden in de trein, dat is fantastisch. Goed, nu is het zo dat meneer Fronsje graag even wil weten hoe jij er nou over denkt. Het leuke is, er verschijnt nu een poll in de Q Music App. En het leuke is, daar kun je dus tikken als je denkt, oké, ik ben het eens. Of vooral ook als het niet eens, als je het vooral er niet mee eens bent. Is meneer Fronsje terecht boos om het volgende? Mensen die TikToks kijken in het openbaar op luidspreker. Terecht, vroeger was alles beter zonder TikTok. Of de andere keuze, onterecht. Die boomers die moeten niet zo zeuren. Nou, kies maar hoor. Kies vooral maar via de Q Music App. Kies dan. Dan krijg je dus allemaal dit, hè. Ja, dan zit jij leuk naar de radio te luisteren. En dan...

Je mening mag je geven via de Q Music app. Eerst Bruno Mars. Dit is de avond met Joost. De ex-alarmschijf Risk It All. Ja, ruzie met 40 jaar staat niet op mijn verlanglijstje.

wij low-key zeggen dat dit een van de allerbeste liedjes is van de afgelopen 10 jaar? Jawel, toch? Jawel, toch? Zed Maramores en The Middle bij Q-Music. 9:30. Joost hier. Ik heb een alter ego en dat alter ego heet meneer Fronsje. En meneer Fronsje wil zo nu en dan nog wel eens even boven de grond komen wanneer hij iets te mopperen heeft. Afgelopen weekend zat meneer Fronsje in de trein en daar vond hij... Ja, een 14-jarige in de trein die hardop luidspreker aan het TikTokken was. Nou, daar heb ik echt zo'n bloedhekel aan. Ja, mocht je net inschakelen, dit is dan wat er gebeurt. Dit is wat je ongeveer hoort. Ik heb hem nu alweer zachter. En dat gaat dan zo, iedere 3 seconden. Het is echt, ik denk, waar zit ik nou toch weer naar te luisteren? Ja, ik heb dan ook geen zin om ruzie te maken met een 14-jarige. Dan denk ik, ja, het is goed zo. Dan is een beetje de vraag, ja, heeft meneer Fronsje hier nou terecht een punt of niet? Esmeralda zegt, ja, maar mensen die in het openbaar op luidspreker bellen... zijn net zo irritant als luide TikTok-kijkers. Ja, ik durf dus ook niet echt in de trein te bellen. Als mensen dan zo... Je weet gewoon, er zitten mensen nu met dit gesprek mee te luisteren, toch ook? Wobbertje die stuurt, gelukkig heb ik mijn meiden goed opgevoed... en hebben ze altijd een oortje. En Sydney zegt, een les van mijn moeder die ze ooit ons geleerd heeft... is dat mensen buitenshuis minder vergevingsgezind zijn. Hé, en dat vind ik nou nog eens even mooi. Dat is nou een boodschap die iedere ouder eens even mee zou moeten geven... aan een kind en helemaal die kids van 14 met TikTok. Ja, er stond een poll in de Q-Music app. Ik ben toch blij dat 95% het met mij eens is... dat TikTok op luidspreker in het openbaar niet de bedoeling kan zijn. Niet de bedoeling kan zijn. Hopelijk is meneer Fronsje volgende week weer van de partij. Heeft hij weer een andere ergernis waar je wellicht in kan herkennen. Mocht je dan zelf nog een ergernis willen delen, dan mag dat natuurlijk ook. Hè. Doe dat vooral via de Q-Music app. Hey, zometeen spelen we nu een rondje hoger-lager. Ditmaal ben ik op zoek naar kandidaten die veel aan het googlen zijn. Waarom?

0: Rijksalarm schrijft Cat's Eye en Animal Back Music. We spelen zometeen een gloednieuwe ronde van hoger lager met vandaag de categorie. Welke van de twee is vaker gegoogeld? We spelen zometeen tot de 10. Als je mee wilt doen, dan mag je heel simpel hoger lager sturen via de Q-Music app. We beginnen met één kandidaat. Heeft diegene het fout, komen we naar een volgende kandidaat. Ervaring leert dat het best lastig is om de 10 als één persoon te halen. Dus als je mee wilt doen en aan wilt sluiten in de rij, stuur dan hoger lager via de Q-Music app. Spreek je zometeen. En ook Alex Warren. Fever Dream.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl. Je verdient het.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl. Je verdient het.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Yeah!
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
7: Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
11: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Woehoe!
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
15: vakantie!
14: ANWB en gaan.
16: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
18: Hit it!

0: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
3: Joost Winkels.
4: Hallo. Q-Music. Nieuwe ronde hoger lagen. Zometeen ook Natasha Bedingfield. Eerst Alex Warren.

0: Imagine Dragons by Q Music. And Thunder. 7 over half 9, hoogste tijd om een nieuwe ronde hoger, lager te spelen. Het idee is heel simpel, jij hoeft alleen maar te zeggen hoger, lager. Quinten, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zit je veel op Google of niet?
1: Ik zit best wel veel op Google, ja.
0: Mooi, mooi, mooi. We gaan vandaag namelijk spelen met de vraag, waar is er meer op gegoogeld? Ik wil daarbij wel zeggen, als jij het foute antwoord geeft, Quinten, dan is de beurt voorbij, ga ik direct naar iemand anders. Mocht je nou denken, oké, ik hoor dit spelletje, ik wil meedoen, dan mag je nu hoger lager sturen via de Q-Music app of bellen 0909-9596. Sluit je zometeen achteraan in de rij. Maar Quinten, we gaan kijken hoe ver je gaat komen, want ik heb goed vertrouwen dat jij misschien wel heel ver gaat komen als je zegt dat je veel googelt.
1: Ik hoop het.
0: Quinten, we gaan beginnen bij Katy Perry, de zangeres. Dan gaan wij naar Mastercard. Is daar meer of minder op gegoogeld?
1: Mastercard is wel wereldwijd, hè?
0: Ja, maar Katy Perry is ook wereldwijd, zou ik erbij willen.
1: Dat klopt.
0: Ja, moet nu een antwoord hebben.
1: Ik zeg toch meer.
0: Meer, zeg jij?
1: Ik wou zeggen dat Mastercard meer is bekeken dan Katy Perry.
0: Ja, dat was niet goed geweest.
1: Nee, shit.
0: Dan gaan we snel door. Ik ga door met Jitse. Jitse, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Nou, ik ben benieuwd of je het langer volhoudt. We zijn bij Mastercard. Dan gaan we naar L'Oréal. Het merk met misschien wel gezichtproducten. L'Oréal, is daar meer of minder op gegoogeld?
2: Ja, waar tussen?
0: Tussen Mastercard en L'Oréal.
2: Meer.
0: Meer, zeg jij. Dat is hartstikke goed. Dan gaan we naar Pasen. Is daar meer of minder op gezocht?
2: Pasen. Van de feestdag.
0: Ja.
2: Ja, denk ik wel.
0: Ja, meer of minder dus?
2: Meer.
0: Meer, zeg jij. Dat is niet het goede antwoord. Dan ga ik doorspelen met Koen. Koen, goedenavond.
3: Hoi, goedenavond.
0: We zijn bij de smoothie. Is er meer of minder gezocht op de smoothie dan op Pasen?
3: Meer.
0: Meer, zeg jij. Dat is inderdaad het goede antwoord. Gaan we naar Forrest Gump. Is daar meer of minder op gezocht dan de smoothie?
3: Minder.
0: Minder, zeg jij. Is niet het goede antwoord. Gaan wij doorspelen met Virus. Virus, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Het begint nu wel een beetje spannend te worden. We zijn bij nummer 7. Mocht je nou denken, oké, ik wil meedoen, ik wil aansluiten in de rij, stuur dan hoger lager via de Q-Music app of bel 0909-9596. Mag je zo meteen verder spelen. Hey, we zijn bij Forrest Gump. Daar waren we gebleven. Dan gaan wij naar Mozart. Is er meer of minder gezocht op Mozart dan op Forrest Gump?
4: Meer.
0: Meer, zeg jij?
4: Ja, zeker.
0: Is niet het goede antwoord. Ga ik naar Mason. Mason, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Mozart, dan gaan we naar de Formule 1. Is er meer of minder gezocht op de Formule 1 dan op Mozart?
5: Meer, 100%.
0: Dat is natuurlijk hartstikke goed. Ga je kijken dit weekend?
5: Zeker weten. Boy. Ik ga zelf naar Zandvoort.
0: Oh, wat goed. Hey Mason, hoe oud ben je?
5: Ik ben 15.
0: 15. Ik kom dan nu bij de verlovingsring. Het lijkt me sterk dat jij daarop hebt gegoogeld. Maar wat denk je, is daar meer of minder op gegoogeld dan op de Formule 1?
5: Minder.
0: Minder, zeg jij. Kijk, dat is natuurlijk hartstikke. Mason, je gaat hartstikke lekker. We zijn bij nummer 10.
5: Ja.
0: De vraag is, curry. En dan bedoel ik niet de kruidenketchup, maar curry als in het gerecht. Bijvoorbeeld een Thaise curry. Is daar meer of minder op gegoogeld dan een verlovingsring?
5: Ik zeg minder.
0: Minder, zeg jij. Als jij het fout hebt, dan win je niet het Q-Music prijzenpakket. Dat zou dan naar iemand anders gaan die in de wacht hangt. Dat is bijvoorbeeld Tijn. Tijn, goedenavond.
6: Hoi, goedenavond.
0: Tijn, zonder dat je er iets voor hoeft te doen, mag ik jou feliciteren met het Q-Music prijzenpakket, want het is niet het goede antwoord. Gefeliciteerd, Tijn!
6: Nou, hartstikke bedankt. Het was leuk.
0: Ja, het was leuk om mee te spelen, maar zo zie je maar. Ja, je komt als laatste erin en je wint gewoon het Q-Music prijzenpakket, want er is meer gegoogeld op curry dan op verlovingsring.
6: Het is ongekend.
0: Het is ongekend. Tijn, ben je zelf verloofd eigenlijk of niet?
6: Ik ben zelfs getrouwd in juni dit jaar. Dus,
0: fantastisch.
6: Hartstikke gelukkig.
0: Nou, het Q-Music prijzenpakket wel eerlijk delen dan, hè?
6: Dat komt helemaal goed, zeker.
0: Hey, morgenavond spelen we weer.

Natasha Bedingfield bij Q en Unwritten. Juist een nieuwe ronde hoger, lager. Waar is er meer op gegoogeld, was vandaag de vraag. Ja, er is zo ongelooflijk veel op de Formule 1 gegoogeld. 30 miljoen 400.000 keer. Daarna werd toch veel gezocht op de Thaise curry. 6 miljoen keer. Nou, dat vind ik dan toch weer mooi. Verder zat Mastercard, L'Oreal, Paas, Smoothie en zo. Dat is allemaal een beetje rond de 1 miljoen, 1,5 miljoen. Katy Perry ook 2,7 miljoen keer op gegoogeld. Hey, hotshot, hè? Hotshot. Als je mee wil doen met hoger lager, het is een snel spelletje waarbij het toch moeilijk is om de eindstreep te halen. Dat bleek ook vandaag wel weer. Ja, Tijn die wint dan gewoon het Q-Music prijzenpakket. Als je mee wil doen, stuur dan gewoon vast hoger lager via de Q-Music app. Sluit je morgen aan in de rij. Zo is dat. Shakira komt eraan. Zoom naar Martin Garrix YouTube. Dit is Fireflies.

0: Shakira bij Q-Music en Zoo. Heb je al gehoord van Ella Langley? Misschien niet. Zij heeft een liedje gemaakt. Choosing Texas. Nu is het zo dat haar familie echt heel veel vertrouwen in haar had. Heel vroeg hadden ze al heel veel vertrouwen in haar. Ik ben benieuwd, als je het zo meteen hoort, of jij hetzelfde zou doen voor jouw familielid. She's from Texas, I can tell by. Gaat om deze track, hoor je zo meteen helemaal. En ook Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Let op, het foute uur is verhuisd.
2: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk van

0: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis.

0: Bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Oh, het riool is verstopt.
9: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
11: Slobbelkens presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Exact 9 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Dag van Nathalie.
15: Goedenavond. Er is iemand opgepakt voor een dodelijke ongeluk in de file van de boerenprotesten vrijdag. Het gaat om een vrouw van 34 uit de Brabantse Nistelrode. Zij zou de auto hebben bestuurd die op de file inreed. Bij het ongeluk kwamen een man en een vrouw uit Os om het leven. In Twente is het voortaan verboden om met een trekker op de snelweg te protesteren. De burgemeester van Enschede vindt het levensgevaarlijk voor het andere verkeer. Justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit de provincie Groningen. Hij zou plannen hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren. De man zou daarover iets op papier hebben gezet. Volgens het OM is er te weinig bewijs dat hij de prinsessen Amalia en Alexia wilde doden. Honderden inwoners die zaterdag hun dorp in het oosten van België moesten verlaten door de grote brand, mogen weer naar huis. De hulpdiensten zeggen dat het gebied veilig genoeg is. Op andere plekken is het vuur nog niet onder controle. De brandweer kan niet alle gebieden goed bereiken. En de premie voor een fietsverzekering verschilt enorm per gemeente. Zo betaal je voor een normale fiets als laagste premie €1,80 per maand. Maar woon je in Amsterdam, Utrecht of Nijmegen, dan kost het ruim €15 per maand. En dat is jaarlijks nogal een verschil. Dat loopt op tot €165 per jaar. De reden ligt voor de hand. Het verschilt per regio nogal hoeveel fietsdiefstallen er zijn. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het regenen en koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is er vooral in de ochtend regen. Later wordt het opnieuw 21 graden.
14: En Flitsmeister met geen vertragingen.
16: Winkels.
14: Nieuwe Criss Cross Amsterdam komt eraan. My oh my, zometeen ook Eminem Lose Yourself na Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.
16: Q, Q music, maximum summer. Q sounds better with
17: was vast hartstikke leuk, maar ik heb nog nooit van deze Joost gehoord. En ik ben vast de enige.

Axel Grosso en More Than You Know by Q. Dan wil ik je graag voorstellen aan een van de allergrootste country sensaties van dit jaar. Niet alleen van dit jaar, want ze is in de US echt alle records aan het dicht laten slaan. Haar naam, Ella Langley. 27 jaar is zij, zij is een Amerikaanse. En zij heeft eigenlijk de hele familie voor haar karretje weten te spannen. Nou, hoe zit dat nou? Ella en haar familie die zagen het wel zitten dat zij eigenlijk een gigantisch grote ster zou worden. En daarom dachten ze, nou weet je wat, 5 jaar geleden, we verhuizen gewoon terug van Alabama naar Nashville. Nou, als het ergens moet lukken met die country, ja, dan is het daar wel. En dat risico, nou, dat heeft zich meer dan uitbetaald. Want zij scoort een dikke vette wereldwijde hit. Ella Langley, choose

spelen zometeen een nieuwe ronde toonaangevend. Mocht je een menselijke versie van Shazam zijn, mag je zometeen weer melden. Gaan we eens kijken of je het daarbij het woord kan voegen. Eerst even naar een drietal. Een drietal dat nog een soort van vechtscheiding achter de rug heeft. Het gaat over Kriskros Amsterdam. Yuki besloot een tijdje geleden uit de groep te stappen. Nou, dat viel niet echt lekker bij die andere twee gasten. Die hebben gelijkertijd overigens op Q-Music een boekje opengedaan. Het werd een beetje modder gooien over en weer. Yuki zou niet meer met die gasten willen werken. Die andere gasten vonden dan op hun beurt weer dat Yuki Kriskros Amsterdam niet serieus zou nemen. Nou, onderaan de streep, groep uit elkaar. En dat was toch een beetje de vraag. Kan Kriskros Amsterdam ook zonder Yuki gewoon een hit scoren in de Nederlandse top 40? Het antwoord is gewoon ja. Huidige nummer 23 in de Nederlandse top 40.

0: stronger. Oké, okay, challenge your inner Shazam. We gaan zo meteen toonaangevend spelen. Daarvan is eigenlijk het idee heel simpel. Je hoort een eerste toon en aan jou de vraag: wat is de titel en wat is de artiest? Om het kaf van het koren te scheiden, is daar altijd de kwalificatietoon. De eerste toon, kijk, kun je een beetje opwarmen. Kun je de koude oortjes een beetje opwarmen. Weet je wat dit is? Nog een keer. Ik vind het best moeilijk hoor. Zeg jou heel eerlijk. Als je weet wat dit is, dan mag je het sturen via de Q-Music app. Spreek je zo. Krijg je er nog 5 voor je kiezen.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus: AH verse pasta's, noedels en sauzen, tweede gratis.
5: Boeie!
6: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes!

0: S-toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je vrijdag bij Veenendaal Live met Menno Barreveld en bij Café de Sloes in Born met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag bij Las Rosas Live Straatfestival Zwolle met Tom van der Weert en bij het Pettener Pleinfeest.
2: Q-Music The Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
3: Q-Music.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost, autotaalglas.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
11: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hallo.
14: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
13: Ja hoor.
14: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
13: Tuurlijk.
14: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
13: Ja.
15: Een klein gebouw.

0: Hey Joyce, goedenavond.
1: Goedenavond Joost.
0: Ben jij een soort wandelende Shazam?
1: Nou, dat valt wel mee, maar liedjes die ik leuk vind, kan ik wel, wel goed raden.
0: Ja. Is het zo dat als er hits er gespeeld wordt, dat mensen dan zeggen, nou, ik wil graag bij Joyce en team of niet?
1: Nou, af en toe wel, ja. Soms meer bij mijn vader. Maar ja, die is ook wel een paar jaar ouder, hè. Dus er zitten ook wel sneller ouder nummers in. Maar mensen vinden het niet altijd leuk dat ik win.
0: Nee, dat snap ik. Ik ken allemaal van die oude lullenmuziek. Dan moet je, Joyce, we moeten gewoon hedendaagse hits. Daar hebben we het over.
1: Zeker weten. Okay. Altijd het leukste.
0: Hey, dit was de kwalificatietoon. Nou, ik vond het oprecht knap dat jij dit wist. Want het is niet een het is niet een... Het is wel een wereldhit, maar niet een wereldclassic. Laat ik het zo zeggen.
1: Nee, klopt.
0: Jij wist dat het ging om?
1: Nicki Minaj, Ariana Grande, Jessie J met Bang Bang.
0: Is natuurlijk hartstikke goed. We gaan nu voor het echtje spelen. Titel en artiest allebei 1 punt waard. Je kunt met een 10 naar huis gaan. Tenminste als je weet wat dit is.
1: Oh.
0: Oh.
1: Sweet but a Psycho.
0: Ja, van?
1: Van... Oh, jezus, nee, weet ik even niet.
0: Echt een kwartiertje geleden hebben we er nog gedraaid.
1: Oh, ja, toen zat ik nog in de auto.
0: Ah, helaas. Sweet but Psycho is goed, het komt van Ava Max.
1: Oh, ja.
0: Ja. Hey, we gaan gewoon onverminderd door. De grote vraag is aan jou, wat is dit? I'm friends with...
1: Dat is Rihanna met, dus Monster met Eminem. I'm friends with the monster,
0: the sun of my... Hartstikke goed. De grote vraag is, wat is de volgende? Ja, precies dat wat in je opkomt. Ik volg aan dat je weet wat het is. Zeg het maar.
1: Avicii, dacht ik maar.
0: Ja, is goed. Ik hoorde het. Ik voelde het. Met?
1: Nee, Levels, dacht ik.
0: Ja, natuurlijk. Nee. Dus natuurlijk is het Levels. Yes. Ik dacht al dat jij dit in één keer ging roepen.
1: Nou, ik had een voorgevoel, maar je weet het nooit zeker. Maar je moet altijd op de eerste afgaan, zeggen ze.
0: Precies. Nou, komt ie aan. Deze weet je vader ook sowieso.
1: Ik hoorde hem niet.
0: Nee, ik zal hem nog één keer laten horen.
1: Oef. Nee, die weet ik echt niet.
0: Jawel.
1: Nee, ik kan hem echt niet voor me halen. Helaas.
0: Joyce, denk aan een continent.
1: Afrika?
0: Ja. En wie heeft er gezongen over Toto? Afrika? Ja, dat is Toto natuurlijk. Hartstikke goed. Joyce, je gaat als een trein. Ik moet er nog 1 hebben voor een 9. Nou, dat is echt een ruim voldoende. De grote vraag aan jou, wat is dit?
1: Oh, dat is Roxy Dekker met... hoe heet dat liedje? Met Sugar Daddy?
0: Ik wilde net zeggen, waar gaat het al deze hele toonaangevend serie over? Precies jouw vader. Sugar Daddy is natuurlijk hartstikke goed.
1: Oh yes, lekker. Vanaf ben jij de
0: baby en ik de Sugar Daddy. Nou, je krijgt van ons een 3-mans applaus. Ja, 9 punten gescoord, Joyce. Dat is echt hartstikke goed in toonaangevend.
1: Dankjewel.
0: Van harte gefeliciteerd. We gaan het Q-Music prijzenpakket naar je opsturen. En dankjewel voor het meedoen. Tot later. Hele fijne dag.
1: Dankjewel. Fijne avond. Doei.
0: You girls, zometeen Jamaican Bam Bam naar Fans Joy.

0: Jamaican Bam Bam You Girl bij Q-Music. Dan naar de alarmschijf van deze week. Kijk, soms is het natuurlijk ook leuk om te weten... Goh, waar gaat een liedje nou eigenlijk over? De betekenis achter deze track draait om het contrast tussen fantasie en werkelijkheid. De songtekst benadrukt het verschil tussen de geïdealiseerde versie van een persoon... en het feit dat die persoon in werkelijkheid afwezig is... of haar gevoelens niet beantwoordt. Het nummer raakt ook het thema van troost, in vinden van hoop. Ze zingt over hoe het vasthouden aan grote verwachtingen van iemand... een vreemde, tegelijkertijd troost kan bieden. Zelfs als dit uiteindelijk eindigt in zelfbedrog en liefdesverdriet. Alarmschijf van deze week.
1: De Q-Music Alarmschijf.
2: Sienna Spyro. Great Expectations.

0: Avicii, Back in Music en Levels. Lars Boelen, goedenavond.
1: Joost Winkels, goedenavond.
0: Ja, hoe was het afgelopen weekend weer? Want we hadden toch weer een agenda van Heb ik jou daar?
1: Ja, ja. Vrijdag was ik met Q-Music The Party in Balk in Friesland.
0: Ja, even voor duidelijk. Je gaat er veel te snel. Je moet even uitleggen.
1: Ja, ik ben party-dj. Dus met Q-Music The Party, dan doen we ieder weekend hebben feesten door heel het land, zeg maar. En dan doe ik draaien.
0: Ja, de Calvin Harris eigenlijk van
1: Zou je kunnen zeggen, ja. Ja, Balk dus in Friesland. Was ik in Heerenveen.
0: Hoeveel discoballetjes kreeg Balk?
1: Balk van de 5, toch wel 3,5.
0: 3,5 discoballen zelfs. Ja. Oké, goed.
1: Heerenveen ook wel 4.
0: 4 discoballen, ja.
1: Ja, en gisteravond 5.
0: 5?
1: Breda, ja, havenfeesten Breda.
0: Zondagavond?
1: Zondagavond, dat was echt het gekkenhuis, niet normaal.
0: Ja?
1: Ja, het was echt druk. Loaded. Was dus, ja, een soort in de haven van Breda een soort pontons neergelegd.
0: Wauw.
1: En daar stond helemaal vol. Ik denk dat wel 3,000-4,000 man. Ja, echt.
0: Nee, maar echt gewoon...
1: Ja, echt gek.
0: Ja?
1: Ja, dat was echt mooi.
0: Hé, maar ik hoorde haven.
1: Ja?
0: Is cash?
1: Nee. Nee, dit was gewoon op factuur.
0: Oh,
1: ik doe alles op factuur trouwens. Even Belastingdienst, luistert mee.
0: Ah, mooi. En fijn, dan tel ik... Ik vind het toch fijn dat we zondagavond afsluiten in Breda. Mijn favoriete provincie, hè, Brabant.
1: Ja, het is een beetje jouw home-provincie.
0: Mocht je Lars Boelen willen boeken...
1: Ja, doe het even, want ik heb dit weekend ook een proefrit gemaakt in nieuwe auto. Dus die moeten wel even bekostigd worden.
0: Niet te geloven.
1: Ja.
0: Wat voor auto?
1: Tesla.
0: Echt?
1: Ja. Nou, ik vind het vet dat hij zelf kan rijden tegenwoordig. Maar ik vind het wel echt heel duur. Dus ik moet nog heel even over nadenken.
0: Kijk, als jij een chauffeur moet inhuren voor jouw DJ.
1: Ja, maar dat doe ik natuurlijk niet. Ik rij altijd zelf.
0: Maar dat hoeft dan dus.

0: Nee, dat hoeft niet. Maar
1: dus als je die tegen elkaar... Duur. Dat is een beetje girl met dan, toch?
0: Ja, dat klopt. Maar nee, het is veel te duur. Ik ga het niet doen. Maar het is wel een leuk...
1: Van die vleugel?
0: Nee, niet van die vleugel. De goedkoopste modelletje.
1: Ah. Ja, ja. Goed, zometeen Lars Boelen. Turn the lights on. En Robin Schulz in Repeat of niet?
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu!
2: Fluoride wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
3: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Hij is onderweg.
14: Wie?
15: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
14: Top. Koffietje, ik trakteer.
16: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
3: Goedenavond. Het kabinet heeft vandaag met de eerste partijen gepraat over de begroting. En pro-leider Jesse Klaver is helder.
13: Er is geen sprake van welke beweging dan ook richting ons. En daarom is het verschil levensgroot en een akkoord over een begroting nog heel ver weg. Ze hebben iets verteld over het proces en wat voor hun belangrijk is. Wij hebben aangegeven op welke dossiers, want dat is voor ons het allerbelangrijkste. Maar er zijn meer onderwerpen en die heb ik langsgelopen. Moet blijken of ze aan tegemoet willen komen.
3: Als bij RTL, Klaver wil dat het kabinet de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gooit. Volgens RTL denkt het kabinet na over alternatieven. Morgen gaan de gesprekken verder en over 2 weken moet de begroting af zijn. Dan naar Vught in Brabant. Daar hebben kinderen een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Die lag vlakbij een buitenschoolse opvang. De boel werd afgezet en ontruimd. Bomexperts hebben de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. Er staan steeds minder vacatures online, blijkt uit onderzoek van een banenplatform. Werkgevers hebben wel personeel nodig, maar proberen nieuwe collega's vaker op een andere manier te vinden. Bijvoorbeeld met open dagen en snuffelstages. Vooral in de kinderopvang, vastgoed en farmacie is het aantal vacatures flink gedaald. En de introductieweken zijn volop bezig. Voor veel studenten betekent dat tot diep in de nacht feesten en heel veel alcohol. Bierbrouwers komen daarom nu met een bijzonder advies: ga zebra drinken. Het houdt in dat je alcohol afwisselt met water of een alcoholvrij biertje. Zo kun je blijven feesten, maar ook een beetje goed voor jezelf zorgen. Brouwers vragen hier jaarlijks extra aandacht voor. En met succes, want jongeren drinken steeds vaker alcoholvrij bier. Dan gaat het weer van Weerplaza. Vanavond is het eerst droog, later gaat het regenen en koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen vooral in de ochtend regen, later wordt het zo'n 21 graden.
10: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 korte vertraging. Die staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Everdingen en Everdingen. Je vertraging daar 5 minuten. En flitsers gezien, je krijgt de 5 meest gemelde. Die staan langs de A2 Weert richting Echt. 202.1. De A6 Muidenberg-Lelystad. 69.2. De A28 Hogeveen-Assen. 153.5. Diezelfde A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij 59.7. En de A50, dat is Zwolle richting Apeldoorn. Bij 212.9.
20: Lars Boelen.
10: Alle avondmensen verzamelen, dan gaan we weer een nieuwe maandagavondshow. Zometeen heb ik je mening nodig over nieuwe muziek. Eerst Justin, Jack Staal en Joon.

0: Gray. Angry, die Back Your Music. Het is bijna 10 minuten over 10, dus de hoogste tijd voor...
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Je mag je mening geven over nieuwe muziek. En in dit geval is dat nieuwe muziek van Robin Schulz en Watermat. Het zijn allebei DJ's. De ene komt uit Duitsland, Robin Schulz. De andere uit Frankrijk. En ze hebben een oud hitje van die Watermat gepakt uit 2014. Ik weet niet of je hem nog kent... Het heeft 6 weken in de top 40, dat is niet heel hoog gekomen. Gewoon maximale notering was volgens mij 32, 36, zoiets die kant op. Luister even, misschien herken je de melodie. Bullet heet het nummer dus. Dit is dus gemaakt in 2014. Ja, dit stond de hoogste positie, 32 in de top 40. Ja, we zijn nu 12 jaar verder en Robin Schulz heeft dat nummer een klein beetje opgepoetst. Er is een zanger aan toegevoegd en ze hebben ook de naam van het nummer veranderd. Het is nu niet alleen Bullet, het nummer heet nu Take It Slow en dan tussen haakjes erachter nog Bullet. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Luister goed en geef je ongezouten mening en doe dat met een berichtje in de Q-Music app. Wordt het...
1: Repeat.
2: Repeat. Of...

0: Nieuwe muziek van Robin Schulz en Waterman.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet?
0: En dat is de vraag. Mag hij door naar de volgende ronde? Ja of nee? Repeat of niet? Laat het weten met een berichtje in de Q-music app. Even kijken wat er binnenkomt. Nick die zegt een repeatje. Ook een repeatje voor Henry. Die zegt klinkt goed. In een nieuw jasje. Mooi gedaan. Dat is een mooie onderbouwing, Henry. Even kijken. Nick dan nog. Die zegt repeat. Origineel had ik als 13, 14 jaar in mijn playlist staan. En nu de remix nog een keer. Dus een repeatje. Romy Visser zegt wat een herrie voor mij. Een dikke niet. Alright. Tim die zegt een repeatje. Max Larsie. Wat een beuker van een hit. Doe maar een repeatje voor mij. Oké, okay, Max staat erbij. Willem. Voorzichtig repeatje. Die is nog een beetje aan de voorzichtige kant. En Sydney die zegt, nou ja, de ideeën zijn bij Robin Schulz ook op zo te horen. Dus een niet voor mijn oude... De ideeën zijn op zo te horen. Dat bedoelt hij. De ideeën zijn op. Dus een nietje voor Sydney. Oké. Okay. Even kijken wat er nog meer binnenkomt. Oh, dat was heel kort. Dat was heel kort. Nee, wacht even. Dat was niet de bedoeling.
3: Een dikke repeat.
0: Oké. Okay.
4: Dit nummertje verdient echt een repeat.
5: Nou, ik vind het een nietje. Want vanaf het begin vond ik hem al een beetje eentonig. En toen dacht ik, oh, nou komt de drop van de beat.
0: Ja, en toen?
5: Hier komt het. Ja. En toen vond ik het heel saai. Oh. Heel kleurstellend. Okay. Ja.
6: Creepy. Okay. Heerlijk plaatje weer. Fijne avond. Mazzel.
0: Mazzel. Ja, nou ja, goed. Een paar nietjes, maar de meerderheid is toch voor een repeat, hoor. Hij is door naar de volgende ronde. Ronde nummer 5. Morgen, 4:15 bij grote vriend en collega Wimme de Bim van Helden. Over repeat of niet gesproken. Sowieso een repeatje voor Martin Garrix. Repeat it. Samen met Ed Sheeran hoor je zo. En eerst Keen. Dit is Somewhere Only We Know. With you.

Ja, Duo Dinsdag is vroeg deze week. Martin Garrix en Ed Sheeran. Vanochtend al Mattie en Marieke terug. Domien en Anton weer in de middag. En dan heb ik nu ook nog Alex Warren en Jelly Roll voor je. Dit is Bloodline bij Q Music. Ik

Alex Warren, Jelly Roll en Bloodline bij Q-Music. Het zometeen de Bauza, Magnetic. Hey, ik werd vanochtend wakker en toen keek ik op mijn telefoon en toen zag ik daar de datum staan. 17 augustus. En 17 augustus blijft voor mij een aparte dag. Inmiddels al 15 jaar. Ja, ik heb getwijfeld om hier op de radio over te beginnen. Maar ik wil het je zo meteen toch even vertellen.

0: Bonino.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze, 99 cent.
2: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij 10 liter histomonodek 25% gratis.
5: Magazijn leegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Pas je eind.

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Lars Boelen.
2: Ja. Met zometeen Avril Lavigne. En eerst de Bauza. Dit is Magnetic.

Avril Lavigne en Skaterboy bij Q-Music. Ik werd vanochtend wakker en toen keek ik op mijn telefoon en toen zag ik daar staan 17 augustus. En dat blijft toch een aparte dag voor mij, 17 augustus. Inmiddels al 15 jaar. Ieder jaar opnieuw is dat een dag met een randje. En ik heb toch een beetje getwijfeld om hierover te beginnen. Maar want ik wil je er ook niet mee lastigvallen. Dat voelt ook alsof ik je ermee lastigval. Maar aan de andere kant, in het programma probeer ik ook een beetje persoonlijk te zijn. En denk ik ook van ja, ik deel zoveel dingen met je. Dit wil ik eigenlijk ook wel met je delen. Het is namelijk zo dat mijn vader precies 15 jaar geleden is overleden. Hij had alvleesklierkanker. En als je er niet bekend mee bent, dan kan ik me heel goed voorstellen. Dat was ik namelijk ook niet 15 jaar geleden. Maar dan denk je misschien, oh, alvleesklier, dat is een kliertje. Kanker, dat is natuurlijk verschrikkelijk, dat is slecht nieuws. Maar tegenwoordig kunnen ze heel veel. En misschien kunnen ze het wel weghalen of is er wat aan te doen. Nou, kan je vertellen, de waarheid bleek toch heel anders te liggen. Eigenlijk op het moment dat die ziekte bij je ontdekt wordt, dan ben je eigenlijk al veel te laat. En dan is er eigenlijk niet zoveel meer aan te doen. Uiteindelijk heeft hij nog een half jaar geleefd. Met veel pijn, letterlijk. En ook figuurlijk. En heel veel verdriet. En dat was een half jaar van mijn leven dat ik graag nooit meer wil overdoen. En eigenlijk het liefst heel snel wil vergeten. Het was echt verschrikkelijk. En ik wens dat echt niemand toe. Maar dat is dus precies 15 jaar geleden. Het voelt niet als 15 jaar. Want jemig, wat gaat de tijd toch snel? Ik zou eerder zeggen een jaar of vijf, weet je wel. Maar er zijn inmiddels zoveel dingen in mijn leven gebeurd waarvan ik dacht van ja, dat had ik mijn vader zo graag willen laten zien. Even willen vertellen. Weet je, ik heb inmiddels een huis gekocht. Ik ben bij de radio gaan werken. En ik weet nog heel goed dat ik als klein jongetje op de bank zat en hij wees naar de tv. En op tv was Giel Beelen. En hij zegt, ja, als je dan iets met muziek wil doen, dan moet je zoiets gaan doen. Maar daar kom je toch nooit bij. Gaat je toch niet lukken. En dat is allemaal een beetje kliekjes. Nou, ik kan me graag willen laten zien van, zie je pa, is me wel gelukt. Ik heb een hond gehad en die is overleden. En ik heb nu weer een nieuw hondje. En ik ben inmiddels ook twee vriendinnen verder. Weet je. Ik had hem dat ook willen laten zien. En willen weten wat hij ervan had gevonden. Nou ja, dat gaat dus niet meer. En weet je, ze zeggen tijd slijt. En ergens klopt dat wel. Natuurlijk is mijn verdriet nu veel minder erg en veel minder intens dan 15 jaar geleden. Maar je vergeet het niet. En er zijn nog best veel momenten dat ik toch eventjes aan mijn vader denk. En vandaag doe ik dat een beetje extra. Want ik mis hem gewoon nog steeds heel erg.

Carol G. En Siantes, de Ubiara Conocido bij Q-Music. Ja, nog even hierop terugkomen. Ik had het net over het feit dat het vandaag een bijzondere dag is voor mij. Een aparte dag, 17 augustus. Staat al voor mij 15 jaar in het teken van het overlijden van mijn vader. En ja, ik mis hem gewoon. En dan op dagen als dit extra. En ik heb dat net verteld. En de hele appbox hier bij Q stroomt vol. Dat betekent ook dat we hebben echt de leukste en de liefste luisteraars van de hele wereld. Ja, ik kan er een paar uit. Kian bijvoorbeeld, die zegt: wauw Lars, ik ben er stil van. Heel veel sterkte met deze dag. Ik weet zeker dat hij trots op je was. Waar je nu staat. Ja, ik vind het ook gewoon lastig. Ik lach nu, maar het is uit ongemak. Ik vind het ook lastig om te lezen, maar ik vind het zo lief. Stan bijvoorbeeld. Holy shit, stap net in de auto. Hij zegt: vorige week heb ik gehoord dat mijn vader met alvleesklier ongeneeslijk ziek is geworden. Op 62-jarige leeftijd. Dat komt echt even hard binnen. Ja, Stan, jeetje jongen. Ja, heel veel sterkte. En dat ga je nodig hebben de komende tijd. Ja, ik kan het ook niet mooier maken, maar het is verschrikkelijk. Danielle ook, die zegt heel veel sterkte, Lars. Mijn vader zou vandaag 70 jaar zijn geworden. Inmiddels moet ik ook al... Oh nee, mijn moeder, sorry. Mijn moeder zou 70 jaar zijn geworden, maar ik moet haar nu ook al 18 jaar missen. Ja, zo komen Danielle, je ook veel sterkte. Ja, er komen heel veel berichten binnen van mensen die ook hetzelfde een beetje hebben meegemaakt. En ik weet niet zo goed hoe ik erop moet reageren. Ik vind het lastig. Ik voel met je mee. En ik wens iedereen heel veel sterkte. Ik ga alles lezen. Ik ga alles beantwoorden. In ieder geval dank je wel voor de ontzettend lieve berichtjes. En weet, als je ook in zo'n situatie zit, misschien nu of hebt gezeten, er is licht aan het einde van de tunnel.

0: Guetta en Sia en Beautiful People bij Q-Music. Het is bijna 11 uur. Het nieuws komt eraan met Nathalie. Nathalie, wat zit erin?
1: Nou, niet alleen rijden er dit weekend voor het laatst Formule 1-auto's in Zandvoort, maar ook iets anders. En wat dat is, hoor je zo.
0: En zometeen een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Heb je nou zin om mee te spelen en kan je een extra zakcentje wel gebruiken? Dan stuur je nu het woord. Nathalie, het woord.
1: Laten we een keertje gaan voor klok.
0: Leuk. Het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q-Music app.
2: Hey Mattie.
0: Hey Marieke.
2: Wij zijn weer terug van vakantie en dus spelen we iedere ochtend om 8:30 gewoon weer vier op een rij.
3: En vanmorgen speelde jij met Anja. Antwoord.
2: Vraag.
3: Cirkel.
2: Vierkant.
4: Yes. Oh.
3: Smoothie.
2: Drinken.
3: Nee. Nee Anja, daar zei jij.
4: Drankje toch?
3: Ja, drankje ja.
2: Oh, we waren zo dichtbij.
3: Morgenochtend 8:30, een nieuwe ronde van vier op een rij met jouw kans op 2.500 euro.
5: Q-Music.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
8: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voorwie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Nu bij Dirk. Kips. Diverse varianten. 1,29. Meenemen toch?
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: De eerste goal. De eerste crush.

0: eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
8: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
9: Het voordeel is enorm. Prijzenstorm.
8: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
6: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, dat is Tom die net parkeert.
2: Hey, oh, sorry.
1: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: En hoe was het bij het ING servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen? Bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Inmiddels 11 uur geweest. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
11: Goedenavond. In Amersfoort en Barneveld hebben boeren vanavond actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. In beide steden reden tientallen boeren met trekkers naar het stadhuis. In Amersfoort werd op verschillende plekken hooibalen neergelegd. Vorige week werd er ook gedemonstreerd. Toen reden honderden boeren naar het provinciehuis in Den Bosch. Dan naar Vught in Brabant. Daar hebben kinderen een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Die lag vlakbij een buitenschoolse opvang. De boel werd afgezet en ontruimd. Bomexperts hebben de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. Honderden inwoners die zaterdag hun dorp in het oosten van België moesten verlaten door de grote brand, mogen weer naar huis. De hulpdiensten zeggen dat het gebied veilig genoeg is. Op andere plekken is het vuur nog niet onder controle. De brandweer kan niet alle gebieden goed bereiken. Blussen gaat nog zeker weken duren. En Formule 1 dit weekend wordt er weer geraced op Zandvoort, de Dutch Grand Prix. En voorlopig voor de laatste keer. En dat betekent ook dat de Max Express voor de laatste keer rijdt. De trein waarmee tienduizenden Formule 1-fans naar Zandvoort worden gebracht. Deze conducteur rijdt elk jaar mee en omschrijft de sfeer bij Hart van Nederland.
12: Het is één mensenmassa, maar het is gewoon heel erg leuk om te mogen werken. En het mooiste is, je hoort ook waar de mensen ook vandaan komen in het land. Alleen maar positieve geluiden. Ik ben in Groningen opgestapt en daar stonden ze al met de F1-vlaggen. Of ik ben in Maastricht opgestapt en daar gingen ze mij de weg al wijzen. Geweldig.
11: Op station Zandvoort komen extra perrons dit weekend. NS verwacht ruim 50.000 extra treinreizigers. Nog het weer van Weerplaza. Vannacht is het eerst droog. Later gaat het regen en koelt het af naar zo'n graad of 15. Morgen is er vooral in de ochtend regen. Later een graad of 21.
10: En Flitsmeister meldt geen vertragingen, wel flitsers. Je krijgt de drie meest gemelde. Die staan langs de A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,2. De A28 Hogeveen-Assen bij 153,5. En diezelfde A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,7. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister-app.
13: Lars Boelen.
10: Onderweg naar een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Als je wil meespelen, stuur dan nog even snel het woord klok. En doe dat met een berichtje in de Q-app.

0: Lieve Klaas. Ik heb de toets nagekeken. En ik heb geweldig nieuws. Jullie hebben allemaal een voldoende.
1: Klaas!
0: Behalve jij.
2: Jeffrey.
3: Hallo.
2: Hallo, goede avond.
3: Goedenavond.
2: Goedenavond. Jeffrey, jij doet een opleiding Duitse leraar.
3: Klopt helemaal.
2: Ja, voor de mensen die het niet kennen, dit stukje wat je net hoorde was uit Roenfunk. Dat is een beetje dat bekende stukje wat rot. Dat ken je natuurlijk ook wel, toch of niet?
3: Ja, prachtig filmpje. Ja, groot voorbeeld voor mij.
2: Ja, dat snap ik, ja. Ik vind het, ja, ik kan er echt, ik kan dat blijven kijken. Het is zo grappig, ja.
3: Ik altijd dubbel.
2: Ook de details, zeg maar. Met dat molentje voor. Van Lego met die hakenkruis erop en zo.
3: Ja,
2: het is zo gieren. Het is zo grappig. Jeffrey, waarom wil je Duitse leraar worden? Want dat is iets wat je niet vaak hoort.
3: Nee, je hoort het niet van. Ja, ik vind lesgeven heel leuk. En ik vind talen enorm leuk. En ik vind Duits de leukste taal. Dus ik dacht, waarom niet?
2: Ja, en makkelijkst ook, hè, want het lijkt heel erg op Nederlands.
3: Precies.
2: Ja. Ik zeg Duitse leraar, maar je wordt natuurlijk leraar Duits. Dat is natuurlijk wat anders.
3: Ja, niet precies. Mijn nationaliteit veranderen.
2: Nee, precies, nee. Oké. Okay. Hey, waar gaan we voor spelen eigenlijk? Want jij gaat meedoen met Knok tegen de Klok. Als jij dat geld, gaat dat dan, waar gaat dat naartoe?
3: Dat gaat naar mijn buitenlandstage die ik aankomende september ga beginnen. In
2: Duitsland. Oh, in Oostenrijk.
3: Nee, in Oostenrijk, ja.
2: Dat spreekt natuurlijk ook Duits. Ga je dan lekker in de winter? Ga ik even wintersporten dan en zo, of dat niet?
3: Nou, wie weet. De skis gaan mooi open, dus de après ski wordt misschien bezocht.
2: Hé, lekker. Hé, zoek je dan, ik weet niet, heb je al een relatie of niet?
3: Ja, ik heb een relatie, zeker.
2: Duits ook?
3: Nee, niet Duits.
2: Nederlands gewoon.
3: Gewoon lekker Nederlands,
2: oké. Ja, waarom vraag ik dit eigenlijk? Wat is dit voor rare vraag? Nee, ik zat hier te denken, après-ski. Ik denk, misschien kan je dan in het Duitse meisje versieren of zo, weet je wel. Maar,
3: ja, wie weet.
2: Nee, niet doen dus, want je bent al voorzien,
3: nee,
2: Jeffrey.
3: Nee, okay. Zeker niet.
2: We gaan lekker spelen.
4: Knok tegen de klok.
2: Hey, als je knok tegen de klok zou vertalen naar het Duits, hoe doe je dat dan?
3: Knok tegen die klok.
2: Oh, dat zou ook weer zo... Dat klinkt wel goed, ja. Knok gegen die klok.
3: Oer.
2: Oh, oer, dat is ook klok. Ja, natuurlijk. Jeffrey, je hoort zo meteen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je helemaal niks. Dat is hoe het werkt. Ben je er klaar voor?
3: Ja, zeker.
2: Jetzt geht los. Daar gaan we. Oh, waarom doet hij het niet? Oh, ja.
4: €11. €26. 40 euro. 81 euro. 109 euro.
3: Stop.
2: 109 euro. Dat is een lekker 109 euro.
3: Ja.
2: Lekker, daar zei je stop. Had je hier een goed gevoel dan bij? Of dacht je van, nou, dit kan wel eens de laatste zijn?
3: Ja, ik heb geen idee. Mijn gevoel zei 100 euro is mooi meegenomen voor daar. Ik had ook een beetje het bedrag wat ik in mijn hoofd had. Dus ik dacht, ik roep gewoon stop.
2: Ja, goed gespeeld. Lekker aan je strategie gehouden. We gaan even luisteren of er uiteindelijk misschien toch meer in had gezeten. Dat weet je natuurlijk nooit.
4: 163 euro.
2: 63 euro.
4: 184 euro.
2: 84 euro. 184 euro.
3: Nou ja,
2: goed.
3: Had ook lekker geweest, maar ook heel
2: precies.
3: Lekker.
2: 184 zat erin, 109 euro, daar zei je stop, dat gaan we naar je overmaken. Ik wens jou, beste Jeffrey, fijne avond en heel veel plezier daar in Oostenrijk op je stage.
3: Dankeschön.
2: Leuk, dankeschön. Ciao, oh nee, tjus. Morgenavond ben Joost bij mij, nieuwe ronde, knok tegen de klokken, maak je kans op een extra accentje. Hey, zometeen een nieuwe muziek van Son Mieux en ook de nummer 1 in de top 40. Komt eraan. Naar Davina Michel en Armin van Buren.

De nummer 1 in de top 40 op dit moment. Shakira en Burna Boy en Die Die. Dat is steeds een lekker track hier. Hey, dan nieuwe muziek. Van de nummer 1 naar een gloedje nieuwe muziek. Wat niet eens in de top 40 staat nog. Dat is nieuwe muziek van Sonmieu. Het nummer heet Feels Part 2. En dat doet vermoeden dat er ook een Feels Part 1 is. En dat is er zeker. Dat is een liedje dat ze in de beginjaren hebben opgenomen. 2015, toen de band een beetje is begonnen. Niet hun allereerste nummer, maar wel een van de allereerste liedjes. Dat klonk toen zo. But it feels like... Ja, het is een liedje van 11 jaar geleden. Je kunt inderdaad zeggen dat ze ondertussen wel wat ontwikkeling hebben doorgemaakt als Sonmieu zijnde dus, ja. Ze zeggen zelf, met Part 2 grijpen we terug op de intieme beginjaren van toen, 2015. Maar met de sound die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Prachtig. Nieuwe muziek van Sonmieu dus bij Q Music. Dit is Feels Part 2.

0: geld moet toch ook rollen?
1: Ja, het geld vliegt eruit en daarom bespreken we elke week een uitgave die we deze week gedaan hebben. Dat doe ik samen met Romy van de redactie. Dat doen we eigenlijk met alle uitgaven, behalve dan de boodschappen en de vaste lasten. Die tellen niet mee, dus we pakken er eentje uit. Romy, zal ik beginnen of wil jij?
2: Nee, begin maar.
1: Oké. Okay. Klein schot voor de boeg. Ik heb uitgegeven deze week €69,38.
2: Zo, ja. Een flinke uitgave.
1: Ja, ik,
2: jou, hoor.
1: Ja, nee, ik vond het ook best een flinke uitgave. En vooral voor de winkel waar ik ben geweest vond ik het echt veel geld.
2: Oh,
1: ja.
2: De Acetion?
1: Nee, maar het is... Nee, niet de Action, maar ja. Nee, 69,38. Ik vertel het zo.
2: Oké, leuk.
1: En jij?
2: €169,78.
1: Hallo.
2: Ja, weer echt een bak met geld.
1: Maar is het...
2: Maar dit zijn wel dingen die ik nodig heb.
1: Ja, maar dat zeg je vaker bij dingen. Jij koopt zoveel zooi, jongen.
2: Nee, maar dit is geen zooi. Dit is echt...
1: 100, wat zijn er, 169?
2: 78.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, waar dit allemaal aan uit is gegeven, hoor je zo. Nels, BB Rexha en Faithless. New Religion. Komt eraan.
3: Let op. Het foute uur is verhuisd.
4: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete foute hits een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
5: Q Music is proud to be fout.
6: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Oh, het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
11: Slommelkens presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aqua. Voor tickets naar BrabantseVrienden.nl.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Lars Boelen.
1: Hi. Q-Music. Direct hoor je zo meteen. Dan is BB Rexha en Faithless. Dit is New Religion. Q-Music.

0: Direct. En Soldier On.
1: Wat een geld.
2: Ja, ik heb weer wat besteld.
1: Ik zou daar nooit zoveel aan uitgeven.
2: Heb jij nog een lekkere aanbieding gescoord deze week?
1: Nou, dat vind ik echt niet normaal duur.
3: Poenpraat.
2: Geld moet toch ook rollen?
0: Elke week bespreken Romy van de redactie en ik een uitgave die we deze week hebben gedaan. Dat doen we eigenlijk met alle dingen, behalve boodschappen en vaste lasten. Mijn uitgave van deze week was 69 euro en 38 eurocent. En die van jou, Romy?
2: 169 euro en 78 cent.
0: Wie begint er?
2: Nou, zal ik beginnen?
0: Dat is goed.
2: Oké, ik heb 169 euro en 78 cent uitgegeven bij de Decathlon.
0: Sportspulletjes.
2: Sportspulletjes en niet voor niks, want twee weken ga ik mijn allereerste triathlon doen.
0: Ik denk als
2: Nou ja,
0: ik denk dat als mensen jou zien dat ze denken je bent niet goed. Ja, maar jij bent.
2: Ik denk vooral als ze mij zien dat ze denken hoe ga jij dat doen dan?
0: Ja, maar hoe ga je dat doen dan?
2: Want ik zie er helemaal niet sportief uit.
0: Nee, maar het grappige is, je bent heel sportief.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik sport heel veel. Ja, maar sport heel veel. Ik eet ook heel veel.
0: Nee, maar jij doet drie keer per week sporten. Dat doe je dan tussendoor ook nog. Zeg maar, dat doe je dan met een trainer. En dan doe je ook nog een paar keer fietsen. En dus vandaag was je nog wezen hardlopen.
2: Ja, ik heb nu wel de krachttraining heel even losgelaten deze twee weken. Ik heb mijn trainer een appje gestuurd. Ik zeg, sorry, maar ik moet even focussen op die triathlon.
0: Triathlon?
2: Ja, en ik heb ChatGPT nu even. Ja, het klinkt echt heftig, hè? Triathlon.
0: Ja, triathlon is heel heftig.
2: Hoe vaak ik het zeg, hoe zenuwachtiger ik
0: word. Wanneer was dat? Of hoeveel?
2: Over twee weken minder.
0: Twee weken.
2: Dus ik heb Chat gezegd. Ik zeg, Chat, we moeten een plan maken.
0: Ja.
2: Want ik ben er gewoon nog niet klaar voor.
0: Nee.
2: Help, wat moet ik doen? Nou, die heeft even helemaal dag tot dag gezegd wat ik moet doen. Rustdagen, zoveel hardlopen, zoveel fietsen, zoveel zwemmen. Hij zegt, het gaat helemaal goed komen. En je doel moet niet zijn dat je onder een bepaalde tijd wil zitten.
0: Nee, dat je hem uit gewoon loopt en rent.
2: Het doel moet zijn finishen.
0: Nou,
2: dat is ook echt mijn doel.
0: Maar wat heb je dan voor... Oké, nog even die 169 euro. Wat heb je daar precies voor gekocht dan?
2: Nou, ik heb een trisuit gekocht.
0: Uh-huh.
2: Ja, dat is dus een pakje. Nou, ik heb nog gezocht naar een beetje wat er flatteus uitziet. Maar ik ben bang dat het zo...
0: Een trisuit? Dat ken ik helemaal niet.
2: Ja, dat is dus een soort... Nou ja, aan een broekje met een shirtje wat aan elkaar vastzit. En daar ga je dan en in zwemmen, en in fietsen, en in hardlopen.
0: Oh, dan doe je dan alles in één? In
2: ja, een triathlon suit.
0: Oh, zo. Ja.
2: Trisuit.
0: Oké.
2: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat staan. Het komt morgen allemaal binnen. Fietssokken. Ik heb ook nog even een sporttas besteld. Een leuk paars. Want ik dacht, ik moet wel even leuk daar bij die
0: wedstrijd. Even leuk voor de dag komen natuurlijk.
2: Heel sportief.
0: Als een professional.
2: Ja, nog even een extra bidonhouder op mijn fiets. Fruit, jellies. Ja, het schijnt
0: tuurlijk,
2: heel
0: ik
2: veel suiker
0: hebben.
2: Moet nemen tijdens de wedstrijd. Omdat veel verbrand.
0: Ja, ja.
2: Een startnummerband. Die moest je blijkbaar zelf meenemen. Nog even een grote bidon.
0: Oké.
2: En die ga ik denk ik helemaal lekker vullen met heel veel suiker.
0: Ja, dat is belangrijk, hè? maar wanneer was de datum van die triathlon? Zet ik hem even in mijn agenda.
2: 29 augustus.
0: Zo gierig, zeg.
2: Maar ik ga lekker niet zeggen waar het is.
0: Jawel, zeg nou even waar het is.
2: Nee.
0: Ik kan even heel Nederland komen kijken.
2: Absoluut
0: aanmoedigen.
2: Nee, dat wil
0: leuk.
2: Ik echt niet. Nee, natuurlijk niet.
0: Oké.
2: Dus de locatie hou ik geheim. Er zijn er op die dag twee, dus je kan gokken.
0: Zo, geweldig. Oké, dus 169 euro aan allerlei sportdingen voor de triathlon.
2: Ja. En jij, wat heb jij uitgegeven?
0: 69 euro 38 cent aan houten snijplanken en glazen bakjes. Ik heb dus, ben helemaal nu in een soort fuik van onbewerkt eten en geen PFAS meer in al je spulletjes.
2: Jezus.
0: Nee, maar ik had helemaal plastic snijplanken. Ik denk, ik moet er vanaf. Dat is helemaal slecht voor je. Die plastic snijplanken, dat komt helemaal
2: is
0: in
2: wel.
0: Je eten.
2: Ja, is
0: dus,
2: wel.
0: Hup, planken weg. En ik had ook een plastic bakje. Ik denk, nee, ik moet glazen bakjes hebben. Dus dat heb ik allemaal bij de IKEA gehaald. Uiteindelijk een hele kar vol met allemaal bakjes en snijplanken en toestanden. Allemaal PFAS-vrij. En 69,38 euro.
2: Nou, dan valt het toch wel mee. Het klinkt nu dat jij een hele kar vol lag.
0: Ja, dat is niet zo. Het waren vier planken en acht bakjes of zo. Ik vond het best wel duur nog.
2: Oh ja, die planken kunnen niet in de vaatwasser.
0: Nee, dat weet ik. Dat ben ik
2: afwassen.
0: Ja, moet je afwassen. Ja.
2: Ook weer gezeik, hoor.
0: Bamboe planken, wel goed, hè?
2: Bamboe.
0: Ja, is goed.
2: Ja, is
0: dat? Weet ik niet. Geen idee.
2: Nee, ben je panda geworden? Of die kragen ook op bamboe? Ja.
0: Ziet inmiddels wel uit als een panda, maar dat... nee, goed. Dat was hem. Moet er nog eventjes een overzichtje?
2: Ja, overzicht. Want jij hebt nu totaal in dit jaar 2139 euro uitgegeven.
0: Ja.
2: Ja, ik ga daar echt heel erg overheen. Oh, wat heb ik veel uitgegeven.
0: Ja, maar jij bent ook echt de big spender van ons twee. Ik ben zuinig en jij bent de big spender.
2: Ja, maar als ik dit zie, moet ik echt... ik moet die...
1: Hoeveel jij heb je eruit gegeven dan?
2: Ja, 4326 euro.
0: Ja, dat is heel veel geld. Jos die zegt nog, waarschijnlijk is het de triathlon in Veenendaal. Heb ik nu iets verklapt of niet?
2: Ik ga niks zeggen.
0: Oké.

0: Olivia Dean en So Easy But Cute. Ik vertelde net dat ik van het weekend heb ik allemaal dingen gekocht in de IKEA. Dan kreeg ik een berichtje van Cindy. Ja, dit is leuk en ook creepy tegelijk. Maar ik weet niet of je dit herkent. Misschien herken je het wel als je bijvoorbeeld... Oké, stel je bent naar de IKEA geweest... maar het kan ook dat je naar een attractiepark bent geweest of zo. Naar de Efteling of zo. En dan krijg je de dag later krijg je van de buren... krijg je dan een berichtje. Was het leuk in de Efteling? Of was het leuk in de IKEA? Ben je nog geslaagd tijdens het shoppen? Weet je wel, dat je bent gezien, maar dat jij diegene niet hebt gezien.
1: Ik vind dat verschrikkelijk.
0: Oh, ja?
1: Ja, dan word je dadelijk zeg maar gespot terwijl je met je vinger in je neus zit. Of
0: ja.
1: Ik ben daar te weinig mee bezig.
0: Ik ben er absoluut niet mee bezig. Nee, maar Cindy heeft mij dus gezien en dan krijg ik een berichtje in de queue op. Die zegt, ja, de IKEA, ja. Die heeft mij daar gespot dit weekend.
1: Toch benieuwd of je dan met 5 hotdogs in je klauwen stond.
0: Nee, ik was een koffietje aan het drinken blijkbaar. Ja, nou, dat is niet helemaal waar. Ik weet precies dan het moment, want mijn vriendin had een koffie. Ik hou niet van koffie, maar ik zei, laat me dan toch nog eens even proberen. Of dit dan bij de IKEA lekker is. Nou, ik vond het niet lekker.
1: Oh, niet lekker.
0: Ik zeg, het moet veel zoeter. Ze zegt, ja, het is al te bitter voor jou.
1: En jij hebt wat van die karamelsiroop erin, toch?
0: Ja, klopt. Ik drink alleen maar met karamelsiroop koffie. Dus, maar die Cindy heeft dus dat moment gezien, dat ik dus een nipje van die koffie van mijn vriendin nam. Er zijn ook heel veel momenten in de IKEA geweest dat zeg maar die Cindy niet gezien heeft. Maar misschien andere. Snap je wat ik bedoel? Ik vind het leuk dat ze het stuurt. Cindy, leuk dat je het stuurt. Maar ik vind het ook fijn misschien als diegene dan gewoon direct naar me toe komt. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Dan even, Lars, hoe is het? Of dan weet ik, want dan ben ik op mijn hoede.
1: Ja.
0: Want ik was in diezelfde IKEA, heb ik natuurlijk ook met mijn vrienden even staan bekvechten of we wel citruspers nodig hadden. Ja of nee? Weet je wel, ja. Nee, dat weet je ook niet. Als er dan bekenden bij staan of mensen die je dan herkennen.
1: Ja, maar ook al, ook je buurman al, zeg maar.
0: Nee, zeker, ja.
1: Ja, ik vind het ook. Als ik er nu zo over nadenk, denk ik, ik moet me zoveel meer beter gaan gedragen gewoon in het openbaar, zeg maar.
0: Ja, nou, ook even niet alleen in het openbaar, maar ook gewoon hier bij Q Music moet je wat beter gaan dragen.
1: Nou, dat valt wel mee.
0: Nee, dat valt wel mee. zometeen Taylor Swift. Oh, en ik heb even je mening nodig. Want zometeen hebben we een liedje nodig voor de foute start van de dinsdag.

I knew it. I knew you. Taylor Swift bij Q Music. Het is bijna middernacht en bij Q beginnen we de nieuwe dag niet goed. Maar fouten doen met een liedje uit het foute uur. Nu is het over een paar minuten is het...

0: Duo Dinsdag. Alle duo's zijn weer terug op de radio, hè. 'S Ochtends Mattie en Marieke, 's middags Domien en Anton. En daarom heb ik ook drie duo's voor je klaargezet in de Q-Music app. En de vraag is, welke van de drie wil je zo meteen horen? Wordt het Nick en Simon? Geef de troost met de soldaat? Ik ben dichtbij je. Of ga je voor Carlo en Irene? Met nog 3, 2, 1. Of ga je voor Akda en de Munnik? En het regent zonnestralen. De poll die is inmiddels geopend in de Q-Music app. Stem op je favoriet. En het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien. Wees er snel bij. Stemtijd 2,5 minuut.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!
5: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1 seizoen op nu.nl. Het laatste F1 nieuws, het eerst op nu.nl.
3: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van Fluorio.
6: Aldi.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
11: Middernacht geweest. Het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Oscar van Oorschot.
12: Goedenacht. Een groep boeren heeft vanavond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. In Delft is een auto door een muur van een parkeergarage gereden, meldt Omroep West. Daarna hing die met zijn neus in de lucht op de eerste verdieping in een winkelcentrum. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en moest naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de auto daarna weer naar binnen getrokken. En ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantchum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en het kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20.
11: En dan de verkeersinformatie van Flitsmeister bij Q-Music op de weg. Lekker rustig, geen files. Wel flitsers gezien, je krijgt de twee meest gemelde. Die staan allebei langs de A28, Hogeveen richting Assen, bij 153.4. En Amersfoort richting Zwolle, bij 59.7. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister app.
13: Het is 12 uur.

Nick en Simon en de soldaat. Als foute start van deze dinsdag 18 augustus 2026. Het is de duo dinsdag, hè? De duo's zijn weer terug op de radio. 's Ochtends hoor je Mattie en Marieke en 's middags Domien en Anton. En dit is Cameron Whitcomb.

0: Amsterdam en How You Samba. Ik heb een ideetje. Ik heb even een ideetje. Zometeen draaien we namelijk Ruben Hillen, die gast van The Voice. Die heeft gewonnen, weet je wel. Met 20 seconds. Hebben we dit ook weer eerder gedaan, maar ik dacht misschien leuk om het nog een keer te doen. Dan doen we gewoon 30 seconds, maar dan in 20 seconden. Dus eigenlijk...
1: Nog moeilijker.
0: Nog moeilijker. Ja, maar ik dacht, dat is toch leuk om even te doen? Of niet, Romy?
1: Ja, ik hou van spelletjes.
0: Oké. Als je wil meespelen zometeen, wat doen we? Doen we dan allebei een team? Dat jij een team hebt en ik een team?
1: Ja, leuk. Ja, want wij hebben de kaartjes, dus iemand moet raden. Dus je moet goed zijn in raden.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, we hebben dus 5 begrippen. Die gaan we proberen te omschrijven en dan moet jij raden wat het begrip is. En als je dan zoveel mogelijk van die 5 weet te raden, dan...
1: Iedereen kent toch 30 seconds?
0: Ja, maar ik denk, leg het toch even uit. Dus misschien zijn er toch wel mensen die...
1: Het is nu natuurlijk verboden, want het is 20 seconds, zeg maar. Mensen, ja, nou even...
0: het is gewoon 30 seconds, maar dan gewoon korte, 10 seconden korte. Nou, als je mee wil spelen, stuur dan even in welk team je wil zitten. Wil je in team Romy van de redactie of wil je in team Lars? Doe dat even met een berichtje in de Q-Music app. En dan speel je zo meteen mee met het geweldige spel 20 Seconds.
2: De Q-Music. Alarmschijf.
3: Sienna Spyro. Great Expectations.

0: De alarmschijf van deze week en hoorde dus extra vaak de nieuwe van Shanna Spyro en Great Expectation. Ik denk dat er iets misgaat. Ik denk dat we iets niet goed hebben uitgelegd. Of de app doet het niet.
1: Ja, dat zou ook wel kunnen, ja.
0: Wij willen zometeen een rondje 30 seconds spelen.
1: Maar dan 20 seconds.
0: Maar dan in 20 seconden. Maar de aanmeldingen zijn behoorlijk schaars, kan ik je vertellen.
1: Absoluut.
0: Hoe kent dat nou?
1: Ik weet het niet.
0: Maar we hebben niet er vallen prijzen te winnen, toch?
1: Absoluut.
0: Wat voor prijzen dan? Wat dan?
1: Een Q-Music prijzenpakket gevuld met allemaal leuke spulletjes. En ik ga hem hoogst persoonlijk zelf inpakken. Dus ik zorg ook echt dat alles erin komt te zitten.
0: En een handgeschreven kaartje erbij. Van jou en van mij.
1: Absoluut.
0: Ja. Nou, nu kan het toch niet anders dan dat mensen zich aanmelden?
1: En als je niet wil appen in de Q-app, mag je ook bellen.
0: 0909-9596. Nou, kom maar door als je mee wilt doen in een rondje 30 seconds, maar dan in 20 seconden.

0: Usher en More bij Q Music. Nou, het was een behoorlijke zoektocht, maar het is gelukt hoor. We gaan zo meteen namelijk Ruben Hille draaien met 20 Seconds. En toen dachten we, dat is leuk. We gaan niet 30 Seconds doen, maar gewoon 20 Seconds. Eigenlijk 30 Seconds, dus 5 begrippen raden. Maar dan niet in 30 seconden, maar in 20 seconden.
1: Nog moeilijker.
0: Ja, dus we maken het nog een tandje lastiger. Maar anders, dat klopt natuurlijk niet bij de titel, snap je?
1: Nee, 20 precies. Seconds. Ja.
0: Ik heb Sandra aan de telefoon. Sandra, hallo.
2: Hi.
0: Hallo Sandra, in welk team wil je?
2: Ja, doe maar Romy.
1: Toch bij mij.
0: Maar hoezo, wacht even, want je stuurt een appje in de Q-app. Zeg je Team Lars en nu in één keer Team...
2: Ja, nee, ja, dat klopt, maar...
0: Wat is de reden dat je geswitcht bent?
2: Dordrecht.
0: Wat Dordrecht?
1: Ja, Sandra.
0: Sandra komt uit Dordrecht.
2: Ja.
0: En Romy komt ook uit Dordrecht.
1: Absoluut.
2: Ja, Sandra. Ik denk schapenkoppen bij elkaar. Ja. Ik vind dat toch
0: Sandra,
2: een,
0: dan ga ik even een troef uit mijn zak toveren.
2: Oh jee.
0: Ik kom ook uit Dordrecht.
2: Nee, meen je dat?
0: Nee, echt waar. Ik ben in het Refaya ziekenhuis geboren. Ja, dat bestaat niet meer, dat ziekenhuis. Ik ben Dordtenaar.
2: Ja,
0: ik ben Dordtenaar. Ik heb jarenlang, ik heb er niet gewoond. Maar wel jarenlang op school gezeten. Dalton College. Dus ja, het wordt nu heel in crowd. Maar ik ben dus officieel een schapenkop, Sandra.
2: Nou ja, nou wordt het een beetje lastig voor me natuurlijk.
1: Sandra, dan ga ik het wat minder moeilijk voor je maken. Want ik heb namelijk ook een kandidaat gevonden. Ja, en ja, die wil ik niet in de steek laten. Want dat is eigenlijk
2: Dan ga ik gewoon bij Lars als hij me nog wil.
0: Ja, maar nu voel ik me wel tweede keus, Sandra. Nou goed, vooruit. Oké, Sandra, jij zit in mijn team. En dan gaan we dan nog eventjes naar jouw kandidaat, Romy. En dat is?
1: Romy. Ja, waanzinnig toch?
0: Romy.
3: Goedenavond.
0: Romy. Ja, dit is echt team Romy dus. Romy en Romy bij elkaar.
1: Ja, waanzinnig.
0: Zullen we gelijk maar beginnen? Begin jij of begin jij maar?
1: Oh, ik mag.
0: Ja, dames eerst. Oké. Nou, ben je er klaar voor? Dan zat ik een tijd.
1: Kaartje.
0: 5 begrippen dus. Zoveel mogelijk raden binnen 20 seconden. En heb je de meeste geraden dan... wat win je dan? Een prijspakket. Daar gaan we.
1: Oké, dit is zo'n winkel waar je allemaal spullen kan kopen. Shampoo, deo, dat soort dingen. Make-up ook. Ja, top. Oké, dit is zo'n dier, een leeuw van een Disney-film. En dan doet hij zo'n ding op zijn hoofd zetten en dan houdt hij hem zo omhoog. En dan zegt hij... Kom op, een film. Disney, met leeuwen. Nee, maar hoe heet die leeuw?
0: Ja, dit was 20 seconds. Ja, te laat.
1: Nee, Simba.
0: Simba was het.
1: Maar één.
0: Ja, maar 20 seconden is ook echt kort. 20 seconden is kort.
1: Het is echt heel kort.
0: Ik vond je ook heel slecht in het omschrijven hoor, Romy.
1: Echt?
0: Ja, je had meer to the point moet je gaan.
1: Ja.
0: Vooral als je maar 20 seconden hebt.
1: Het is ook al laat, hè?
0: Dan kan Romy, zeg maar, die aan de telefoon, dan kan daar niks aan doen.
1: Nee, oké, ik kan niks aan doen. We hebben het echt goed gedaan. We hebben 1 punt, hè? Echt goed.
0: Ja. Oké, Sandra. Nu zijn wij. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, daar gaan we. Filmprijzen, gouden beeldjes.
2: Oscar.
0: Dit is een duo, Nederlandstalig duo met De Soldaat. Je weet wel, uit Volendam.
2: Nick en Simon.
0: Ja, dit is een ijsje bij zo'n fastfoodketen. Daar kan je M&M's in doen.
2: McFlurry.
0: Ja, en dit is een serie met... het is 20 seconden zo voorbij. Maakt ook echt geen reet meer uit, want... We hebben gewonnen.
1: Soms is het echt een mocht het kaartje.
0: Hey, kijk maar. Ja, dan gelooft ze weer niet dat het op een kaartje staat.
2: Nee, dat vind ik zo jammer.
0: Hier, de Oscars. Nick en Simon McFlurry had de Sahara nog en toen was gelukkig heel gewoon. Dat was die serie. Waarom geloof je het nou weer niet?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Wat zeg je dan altijd?
1: Zo snel.
0: Altijd
1: en dan
0: zo.
1: Ook precies een McFlurry, dat vind jij lekker. En ook Nick en Simon, dat vind je ook leuk. Zeg, dan denk ik, ja, misschien doe je gewoon als of.
0: Nee, dat is gewoon echt.
1: Nou, oké, gefeliciteerd.
0: Zo, je bent zo'n slechte verliezer.
1: Absoluut.
0: Hey, Romy aan de telefoon.
3: Ja.
0: Helaas.
1: Ja, sorry, ik heb echt mijn best gedaan.
0: Ja, zo is het. Hey, en Sandra, wij hebben lekker gewonnen.
2: Nou, dat dacht ik ook.
0: Ja, ondanks dat ik tweede keuze was, ben ik toch heel erg blij met jou, Sandra. Jij wint het Q-Music prijzenpakket.
2: Woehoe, dankjewel.
0: En dan ga ik nu even Ruben Hille draaien. Dat was de hele reden dat we dit spelletje...

0: Zara Larsson en Midnight Sun met je music. Rome van de redactie. Ik kreeg een audio-appje binnen van Sherelle.
1: Ja.
0: En die moet ik je even laten horen. Gaan we.
2: Hey Romy, hoe zit het eigenlijk met de labels?
0: Goeie vraag. Hoe zit het eigenlijk met de labels? Misschien moeten we even kort uitleggen waar dit over gaat.
1: Ja.
0: Jij bent, ondertussen kunnen we zeggen, de lepelverduisteraar binnen Q-Music.
1: Absoluut.
0: Elke nacht eet jij een yoghurtje.
1: Ja,
0: althans, dat
1: idee.
0: Probeer je.
1: Ja, ja.
0: Zeg maar tussen 12 en 1 probeer je altijd een yoghurtje te verorberen. Maar 9 van de 10 keer vergeet je dat.
1: Ja.
0: Wat je dan doet, dan pak jij een lepel hier uit de bestekla. En dan neem je mee de auto in om het yoghurtje in de auto op te eten.
1: Klopt, die leen ik dan eventjes. Die lenen,
0: dat is ook niet erg. Dat begrijpt iedereen hier.
1: We hebben heel veel lepels.
0: Tuurlijk, we hebben ontzettend veel lepels. Ja. We hebben de lepels tot aan de hemel. Dus genoeg lepels om te lenen. En lenen betekent ook dat je ze terugbrengt.
1: Tuurlijk.
0: En nu vraagt Sherelle nog één keer.
2: Hey Romy, hoe zit het eigenlijk met de lepels?
0: Ja, hoe zit het nou eigenlijk met die lepels? Komen die eigenlijk nog wel terug? Want de laatste update was dat er volgens mij 4 in je deur zaten.
1: Ja, klopt.
0: In je auto.
1: Ja, 5.
0: Vijf.
1: Ja, dat was voor jouw vakantie.
0: Ja?
1: Ondertussen zijn er 2 weken voorbij gegaan.
0: Met elke dag een yoghurtje?
1: Elke dag een yoghurtje.
0: Nee, dit meen je niet, toch?
1: Nee, niet elke dag een yoghurtje. Nee, ik heb ook af en toe overgeslagen. En af en toe is het wel gelukt om hier al op te eten.
0: Oh, hier op te eten. Ja, wat? Ja, kom nou even over de brug.
1: Ze liggen nog steeds in mijn auto.
0: Ja, maar dit kan toch niet waar zijn? Dit is al weken.
1: Ja,
0: al weken ligt dat in jouw deur.
1: Het zijn er nu denk ik 6 of 7. Ik weet niet, zou ik het morgen even moeten tellen. Maar het wordt wel erg.
0: Ja, het wordt erg, ja.
1: Het loopt uit de hand.
0: Het loopt heel erg uit de hand.
1: En het gaat nu zelfs ook, ik hoor het ook gewoon. Dus ik ga me dan irriteren. Het vervelende is alleen, als ik over een hobbeltje heen rijd of zo, dan hoor ik het heel erg. Maar als ik dan hier in de garage binnenkom, ja, dan hoor ik het niet. Want het is gewoon gladde vloer, dus dan maakt het geen geluid.
0: En dan hup, deur dicht en weer naar boven. Maar hoor je het ook niet bij het dichtslaan van de deur dan? Als je hem...
1: Jawel, ik heb jou toch een audio-appje gestuurd ook nog.
0: Oh, wacht. Die heb je mij gestuurd. Hey, luister.
1: Dat was vorige week of zo?
0: Ja, vorige week. Oké, luister. Vorige week stuurde Romy dit.
3: Oké, hoor dit. Ik stap net in na het tanken. En ik trek mijn deur dicht. Het is gewoon net alsof ik mijn bestekla dicht doe.
0: Zo hard. Nog een keer.
3: Oké, hoor dit. Ik stap net in na het tanken. En ik trek mijn deur dicht.
0: Zo.
3: Net alsof ik mijn bestekla dicht doe.
0: Nou, dat is echt niet normaal, hoor.
1: Maar het stomme is, want ik zat hier nog vandaag aan te denken. Dat ik, oh ja, ik moet die lepels even meenemen. Ja, ik stap gewoon weer uit mijn auto en ik vergeet gewoon weer die lepels.
0: Hoe kan dat nou?
1: Ja,
0: maar wat kunnen we hier nou aan doen? Want ik bedoel die... Het zijn er nu minstens 10. Ik hoor echt 10.
3: Oké, hoor dit. Ik stap net in na het tanken. En ik trek mijn deur dicht.
0: En?
3: Het is gewoon net alsof ik mijn bestekla dicht doe.
0: Dit is echt niet normaal, hoor.
1: Nee, ja, ik weet het. Maar hoe kan het nou dat ik dat heel de tijd vergeet?
0: Ja, die vraag moet je zelf even stellen. Oké, nou, de lepel countdown staat nu op... Hoeveel staat hij nu?
1: Countdown, ja, ik denk 7.
0: 7 lepels?
1: Ja.
0: Oké, morgen een update.

Oké, dit was een hint. All That You Want, zo heet het nummer. Van wie was die? Ace of Base, oké. Ja, ik vraag het met een reden. We hebben in de Q-Music app namelijk een leuk spelletje. En iedere nacht om 12 uur wordt dat spelletje gereset. Dat spelletje heet Hit It. Ik weet niet of je het kent, maar dat werkt eigenlijk als volgt. We laten een klein stukje van een nummer aan je horen en dan moet jij raden welk nummer het is. Heel simpel. En als je dat dan een paar keer achter elkaar doet, dan krijg je ook een streak en zo. Dus dat is best wel leuk om eens te proberen. Ik heb die nu in de Q-Up live staat, dus sinds 12 uur vannacht, heb ik er even bijgepakt. Ik ga het je even laten horen. Het is even via mijn telefoon, maar dan krijg je een beetje een idee. Ben benieuwd of je weet welk nummer het is. Ja, zo kort is het. Zo kort is het fragmentje. Nog een keer. Moeilijk, hè? Het is ook echt een moeilijke opgave, dit. Oké, als je dan een hint vraagt, dan krijg je dit. Hoor je hem wat langer? Als je dan nog een hint vraagt, hoor je hem nog wat langer? Ja, welk liedje is het? Ja, ik denk het te weten, maar ik ga het natuurlijk... Nee, ik ga niet jinx. Ik ga het niet verklappen, ik ga het niet spoilen. Maar als je denkt te weten, ja, speel gewoon even lekker mee. Dat kan nu. Hit It heet het en je vindt het in de Q-Music app.

0: Bleeding Love, Backstreet Music. Ja, ik kan ook wel zeggen dat, dat ik een beetje een bloedend hart heb op dit moment. Het ding is namelijk, nou misschien ken je dat wel van vroeger, van op schoolplein, weet je wel, dat er dan klasgenootjes met elkaar spelen en dat je dan het enige jongetje bent dat dat niet mee mag doen. Judith Eijk.
1: Lars Boelen.
0: En trouwens, Rome van de redactie ook.
1: Ik weet precies waar dit heen gaat.
0: Ja, wat is er nou afgelopen zaterdag zijn jullie met z'n allen weg geweest en ik heb niet eens een uitnodiging ontvangen. Oh. Ja, daar wil ik het toch even over hebben. Ik denk, ik heb dat nog niet eerder aangesneden. Ik denk, ik ga dat nu gewoon eens even doen.
1: Je gaat dat nu doen? Je gaat ons nu voor het blok zetten.
0: Voor het blok, waarom ben ik niet uitgenodigd?
1: Jij moest draaien.
0: Dat weet jij helemaal niet.
1: Wel, dat heb je gezegd vorige week.
0: Je kent maar, nee.
1: Jij hebt gezegd dat je drie keer moet draaien.
0: En hoe laat gingen jullie dan dat drankje doen?
1: Hoe laat was dat droom? Hoe laat hadden we al gesproken?
2: 2:00 PM.
0: Moet ik om 2:00? Ik vind het tot nu toe nog niet grappig.
1: Nee.
0: Nee, oké.
1: Nee, maar wacht even.
0: 2:00 PM. Ik kom 2:00.
1: Ja, maar laat mij dan even mijn verhaaltje doen.
0: Ja, oké. Vertel maar.
1: Oké, kijk. Het was eerst het geval dat wij in de avond zouden gaan afspreken. Toch, Romy?
2: Absoluut.
1: Wij zouden eerst in de avond af gaan spreken. Alleen omdat ik dus mijn hond niet zo lang alleen kon laten. En ik had wel een oppas voor de middag, maar niet voor de avond. Hadden we het even zo omgewisseld dat we in de middag zouden afspreken.
2: Nou, eigenlijk is het toch anders. We zouden eerst 5 maanden geleden afspreken. Ja. Dat is niet doorgaan. Nee. Toen zouden we 4 maanden geleden afspreken. Dat is weer niet doorgaan. 3 maanden geleden ook weer niet doorgaan. Het is zo vaak verzet dat ik zelfs op zaterdagmiddag om 1:00 nog niet wist of het wel door zou gaan. Omdat ik dacht, nou, het zal wel weer afgezet worden.
0: Ik heb ook voor al die voorgaande edities heb ik ook geen uitnodiging gehad.
2: De eerste keer wel.
1: Klopt, nou, en toen zei je al dat je niet kon.
0: Nou, toen kon ik misschien niet.
1: Nee, daar ligt klopt. Het probleem.
0: Ja, ook dus als je 1 keer afzegt, dan mag ik daarna voor altijd geband van alle uitjes.
1: Ja, dat klopt.
0: Nee, nou, nee.
2: Het spijt me. Het spijt me echt. En het
0: is,
2: ik weet heb je echt hartpijn nu. Ik,
0: weet je wat
1: ja, maar we waren ook met z'n 4 en 5 toch altijd een net.
0: Ja, schijn er toch uit. Wat is dat voor kulag? Weet je wat ik nog erger vind?
2: Ik had er graag bij gewild.
0: We zijn laatst ook met z'n allen wezen padellen. Nou, dat mag ik dan wel meedoen.
2: En toen was er ook 1 iemand met hartpijn. Want die was ook niet.
0: Ja, want toen was Vincent Pronk. Ja, maar nu gooien we alle kaarten op tafel. Vincent Pronk, die hier ook werkt bij Q-Music, die was toen niet uitgenodigd. Nee. En die was natuurlijk ook een beetje beledigd, dat snap ik.
1: Nou, we gaan
0: En nu ben ik de lul. Wie is de volgende keer de lul dan?
2: Nee, oké, Lars, maar eventjes een vraag dan. Wat doe jij zaterdag?
0: Ja, ga je nu ineens zaterdag. Hebben jullie weer afgesproken?
2: Nee, om 12:00, wat doe je dan?
0: Dat kan ik gewoon.
2: Ja, ik ga boodschappen doen met mijn moeder. Wil je mee?
0: Nou, ik vind het echt niet grappig.
2: En zondag heb ik een verjaardag. Wil je mee?
0: Ik wil niet met jou, maar ik wil gewoon als jullie gezellig een drankje gaan doen ergens, dat ik ook even...
1: Maar Bob, je bent altijd welkom, want de eerste keer...
0: Nou, zo voelt het niet!
2: Oké, de volgende keer nemen we je mee.
0: Oké, nou, veel plezier met Judith zo.
1: Nee, ik moet nog even hallo. Ja, sorry, maar...
0: Wat dan?
1: Dit vind ik niet leuk, wat je nu doet.
0: Wat dan?
1: Ja, ik wil gewoon nog even... Als je luistert, wil ik ook gewoon nog even wat alvast zeggen.
0: Nou, zeg maar.
1: Nou, oké, ik heb dus een nachtstelling zo meteen. Mag je je mening overgeven? Lars is oprecht echt boos. Nou, oké, mag je je mening overgeven? En de stelling deze nacht is... tegen je huis die praat alsof jij mama of papa bent, is normaal. Nou, Lars, vertel.
0: Ja, dan ga ik er echt geen zin meer om daarop te reageren.
1: Nou, oké. Nou, Lars is boos. Dus als je luistert, wel je mening wil geven. Ja, maar wat, ik kan nu niks meer goed doen.
0: Ja, maar ja... Ja, nee, ik vind het gewoon vervelend. Maar
1: dit bespreken we lekker even buiten de uitzending. Dit gaan we nu niet hier op zender lopen uit.
0: Ja, maar ik vind het gewoon raar.
1: Nee, ja, gaan we zo meteen gaan we even een onderrondje hebben hier. Maar we moeten ook door. We moeten nu ook...
0: Oké.
1: Ik snap dat je gepikeerd bent. Ik snap je gevoel. Maar we moeten ook gewoon even op een andere manier hiernaar kunnen kijken.
0: Jeroen heeft ook nog een goede stelling. Die zegt, moet je als je collega's je uitnodigen, moet je dan gaan als je gaat borrelen? Een leuke stelling. Vind ik echt een leuke stelling. Moet je dan iedereen uitnodigen?
1: Ja, maar ik kan toch ik kan toch geen personeelsfeest gaan houden als we zeg maar op een zaterdagavond.
0: Nee, maar wij zijn toch directe collega's. Wij zien elkaar elke dag.
1: Ja, maar Mop, ik zeg maar, ja, maar dit wordt nu veel te intern, zeg maar. Nou. Ik kan nu niet, ik ga nu niet op zender helemaal deze discussie voeren. Dus laten we even dit zo meteen bespreken, ja?
0: Oké. Okay.
1: We gaan dit zo meteen even uitpraten met elkaar.
0: Wat was die stelling nou?
1: De stelling was tegen je hond praten alsof jij mama of papa bent. Is dat is normaal?
0: Ja?
1: Doe jij dat tegen je hond? Zeg je papa?
0: Laat maar weten in de Q-Music app.
3: Q-Music. Hey, Rolstaantjes hier.
4: En wij dus, Tom en Joe.
3: En dit is hem hoor. Onze nieuwe zomerhit Martjaar op Q-Music.

0: goedenacht. Het Q-Music-nieuws van 1 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant, aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. De FIFA heeft een Franse topman ontslagen. Volgens het Britse Sky News zou dat zijn omdat hij kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om aandelen te verkopen voor het WK voetbal. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. Veel voetbalbonden hadden kritiek op de plannen van Infantino. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. En kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q keer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging gemeld. Wel een flitser, twee flitsers zelfs op de A28 Hogeveen richting Assen. Staan ze bij 153,4. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,7. Ja, we gaan zo meteen beginnen met de nachtstelling. Elke maandag op dinsdagnacht doe ik dat. En de stelling deze nacht is: tegen je huisdier praten alsof jij mama of papa bent is normaal. Ja, stuur even je mening met een berichtje in de Q-Music app. Kan ook via een audio-appje. Music. Judith Eik. Tegen je huis die praat of jij mama of pap bent is normaal. Eens of dus oneens. Laat maar weten in de Q.

0: Lady Gaga bij Q en Abracadabra. Het is dinsdag 18 augustus. Het is 8 over 1. En ik ben benieuwd naar je mening. Dus...
1: Alle nachtbrakers verzamelen.
0: Elke maandag op dinsdag begin ik de nacht met een stelling en verzamel ik alle meningen van alle nachtbrakers, waaronder jij. En ik ben even benieuwd naar jouw mening, want ik heb dus zelf een hond, Lola. Nou, dat is echt, dat voelt een beetje als mijn baby. Vind jij het dan te ver gaan als ik tegen haar praat alsof ik haar mama ben? Dus iets van, nou Lola, ga je mee met mama? Ja, je zet dan ook zo'n babystemmetje op natuurlijk. Ja, ik ben dus even benieuwd naar je mening. Tegen je huisdier praten alsof jij mama of papa bent is normaal. Ben je het daarmee eens of oneens? Nou, je mocht je mening geven in de Q-app. Thanks als je dat gedaan hebt. Lisanne zegt eens. Mijn hond is en voelt gewoon als mijn kind. Klaar, punt. Richard zegt dan weer oneens. Die zegt, is het een meidending? Want ik doe dit echt niet. Tobias die zegt, ik zeg eens. Ik roep altijd tegen mijn kat, kom eens bij papa. Jolanda die zegt, praten ja zekers, maar niet als pap of mam. Oké. Kitty die zegt, als ik thuis kom, staan mijn 6 Noorse boskatten me op te wachten. Ik zeg altijd, mama is weer thuis. En als ik wegga, zeg ik, oké, mama komt snel weer thuis. Dus ja, eens. Nick?
2: Ik praat sowieso tegen allebei de katten. De ene is een mannetje, de andere is een vrouwtje. Maar het zijn net kindjes. Goedenavond, papa is weer thuis. Goedenacht, ja, papa is weer thuis. Willen jullie eten?
0: En Conrad?
3: Ja, heel normaal.
0: Oké, dat is ook normaal. Nou, ik heb even alle stembuiken opgeteld. Zo'n 76% van de nachtbrakers is het eens. Papa of mama zeggen over jezelf tegen je huisdier is heel normaal. Zometeen nieuwe muziek. De Haagse band Flair met Door het Oog van de Nacht. En ook country muziek met Stella Lefty's onderweg. Eerst Toto.

0: Ex-Stormschijf, Stella Lefty en Boston by Q. Ja, we hebben toch allemaal zo'n vriend of vriendin die altijd te laat komt. Ja, ik kan gelijk een vriendin opnoemen. Ik heb een vriendin, ze heet Anne. Dat is echt mijn bestie. Maar als ik om 12:30 in de middag met haar afspreek, nou, dan kan het eigenlijk zo 1 uur worden. En ik vind het prima, want ik zie haar niet elke dag of week. Dus ik kan het hebben. Maar stel je toch eens voor dat je dit elke dag met iemand hebt, dan word je toch helemaal net gek. Ja, ik heb dus ook wel echt medelijden met de boys van de band Flair. Want er is altijd 1 iemand die te laat komt. En dat is Yves. Hij komt standaard te laat. En daar hebben ze dus nu iets op bedacht.
1: We hebben zo'n regel, omdat het op een gegeven moment zoveel te laat was. Was eerst van, nou, elke keer als je te laat bent, 15 euro betaald. Nou, eerste keer kom je dan net op tijd. Op een gegeven moment werkte het niet echt. En dan hebben we het naar 30, of tenminste we. Dan hebben hun gezegd, maar nou, doe maar naar 30. Ja.
0: Doe maar gewoon naar 30. Elke keer in de spaarpot als je te laat komt. En op het einde doen ze daar iets leuks mee met z'n drieën dan. Vind ik best wel een goede reden. Dus ik ga eens even aan mijn vriendin voorleggen of dit ze ook een goed idee vindt. Zometeen is de band Flair, die vaak te laat is door Yves. Maar eerst met Simons en Deep End. Dit is Catch and Release bij Q Music.

BNR bij Q&A door het oog van de nacht. Stel je eens voor dat je elke dag zo'n 15 keer gestoord wordt door iemand, terwijl je eigenlijk gewoon je dag aan het, ja, het leven bent. Dus bijvoorbeeld tijdens het zoeken van de rode ui in de supermarkt, dat iemand even op je schouder stikt van, en mag ik even wat vragen? Of als je aan het rennen bent voor de trein, dat iemand je even tegenhoudt. Of als je aan het sporten bent en iemand tijdens dat je 80 kilo aan het wegdrukken bent naar je zwaait omdat diegene iets wil vragen. Ja, je zou er toch helemaal gestoord van worden. Nou, Chesto maakt dit dus gewoon iedere dag mee. Hij wordt elke dag zo'n 15 tot 20 keer herkend door fans met de vraag of hij op de foto mag. Ja, nou, mocht je hem tegenkomen en het niet meer durft te vragen aan hem, gewoon doen. Want hij vindt het dus alleen maar leuk. Nou, dat is dan fijn.

Music and Prayer in C. Officieel is het voorbij met de zomervakantie voor regio Noord. Maar Midden en Zuid zijn nog lekker aan het chillen. En de uitdaging wordt ook steeds lastiger. Want deze zomer ga ik dus nergens heen, maar ik wil wel overal een beetje zijn. En daarom ben ik de aankomende week op zoek naar luisteraars die in het buitenland zijn. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk landen te verzamelen. Dus als je luistert in het buitenland, nu op dit moment, voor werk of lekker voor vakantie, stuur dan nu even een berichtje in de Q-Music app met waar je bent. En dit is echt een wilde gok, want zoals ik al zei, het wordt steeds moeilijker. Zijn er nog mensen überhaupt op vakantie? Zijn er mensen überhaupt nog in het buitenland die luisteren? Als dat zo is, laat dan even van je horen, waar luister jij vandaan? En dan hoop ik weer een land te kunnen afstrepen van mijn wereldkaart. Zometeen muziek van Olivia Dean, Man I Need. Maar eerst Temper City, dit is Self-Aware by Q.

0: startschijf, Olivia Dine, Man I Need. Deze zomer ga ik de hele wereld over. Althans, niet letterlijk. Ik ga dat doen aan de hulp van luisteraars. Ja, Q-luisteraars die vanuit het buitenland luisteren. Tussenstand is op dit moment 10 landen. Ik heb iemand gesproken in Egypte, Japan, Australië, Zweden, Amerika, nou, noem maar op. En gelukkig heb ik weer iemand gevonden in het buitenland, namelijk Eline. Goeie avond voor jou, hè?
1: Ja, het is avond. Goeie avond.
0: Goeie avond. Want hoe laat is het bij jou?
1: Nu is het 7:45.
0: Kwart voor acht, oké.
1: Okay.
0: Kwart voor acht s'avonds, ja. Precies. Kwart voor acht s'avonds.
1: Dus we zitten zes uur later.
0: Bij ons. Ja, bij ons. Ja, goed, ja precies.
1: Ja.
0: Hey, en je bent op dit moment in?
1: Canada.
0: Met je vriend, hè?
1: Ja, met mijn vriend. We hebben een camper gehuurd en we reizen een beetje vanaf Toronto. Zijn we een rondje aan het maken.
0: Wat ontzettend gaaf. Wat heel... Is het de eerste keer Canada voor jou?
1: Ja.
0: Okay. Hey,
1: normaal gesproken ga ik altijd met mijn ouders in Nederland kamperen, maar nu kunnen we het iets verder op.
0: Nu dacht ik, gooi het even over een hele andere boeg.
1: Ja, zeker.
0: Hey,
1: ja.
0: Is dit ook jullie eerste vakantie samen dan, of niet?
1: Ja.
0: Zo, ja. Oké dan. Nou, Eline, brand los. Ik ben heel benieuwd. Hoe gaat de eerste vakantie samen?
1: Ja, goed. We houden het vol samen. Dat is mooi.
0: Kijk, dat is een goed teken. Zijn er al veel ruzies of valt het allemaal mee?
1: Nee, nog helemaal niet. Dus dat is mooi.
0: Kijk, nou, dat gaat helemaal nog je kant op. Hey, want hoe lang ben je er al en hoe lang ga je nog? Of ben je nog in Canada?
1: We zijn vorige week maandag hierheen gevlogen. Dus nu zijn we precies een weekje en we blijven nog 2 weken.
0: Kijk.
1: We zitten nu in.
2: Whitley.
1: In Whitley.
0: Oké.
1: En we zijn op Toronto gevlogen en dan zitten we nu in Whitley en in Barrie. Daar hebben we een trouwerij van mijn vriend, zijn familie, zeg maar.
0: Ah.
1: Dus daarom zijn we eigenlijk hier.
0: Ja, jullie hebben er eigenlijk een vakantie van gemaakt.
1: Ja.
0: Zeg maar zo gecombineerd. Ja. Kijk, nou, dat is ook heerlijk. Hé, maar en bruiloft in Canada, woont diegene daar dan?
1: Ja.
0: Oh, vandaar. Ik denk, oh, je gaat wel helemaal aan je bruiloft in Canada. Nee, oké, dan snap ik het. Hé, je bent daar nu een week. Wat is je allereerste indruk van Canada dan?
1: Ja, echt heel vet. Veel natuur. We zijn bij de Niagara-watervallen geweest. Het is echt heel indrukwekkend om te zien. En ja, ook veel wild al gespot, dus dat is ook heel vet.
0: Heel tof, ja. Want stel je voor dat ik nu jouw kant op kom. En vind ik ook heel gezellig. En stel je dat we even met z'n drieën een dagje hebben. Hè? Wat zou je dan aanraden van wat je tot nu toe hebt gezien? Is dat dan hetzelfde wat je net zegt? Of zeg je nou, dit is ook een mooie tip?
1: Dan zou ik denk ik wel naar de watervallen gaan.
0: Ja, oké. Okay. Ja,
1: wat we tot nu toe hebben gedaan.
0: Dat is echt een
1: en gewoon lekker op de camping zitten, dat is ook gewoon heel chill.
0: Ja, dat buitenleven daar is natuurlijk waanzinnig.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En het lekkerste wat je daar gegeten hebt, tot nu toe?
1: We zitten nu aan de pizza, dus dan zou ik dat zeggen.
2: Yo,
0: heerlijk.
2: Je hebt toch wel...
1: Zeg maar.
2: Oh ja, nou ja, wij hadden een heerlijk ontbijt. En dat was echt heerlijk. Vooral de pannenkoeken, zeg maar.
0: Oh,
2: zijn
0: ja.
2: Daar echt heel goed met siroop. Ja, maple syrup is daar echt een ding.
0: Ja, dus, want zijn het ook van die hele fluffy pannenkoeken dan, zeg maar?
2: Ja.
1: Met fruit erop en zo.
0: Oh, heerlijk dit. Ja, waanzinnig. Dit klinkt heel goed. Nou, ik kom maar jullie kant op gaan horen. Ik moet ook horen komen. Want,
1: achter vliegen, dan ben je er.
0: Ja, precies. Nou, ik ben er dan zo. Hey, en zijn jullie al iets kwijtgeraakt in die tussentijd? Dat jullie nu een week weg zijn? Want jullie zijn natuurlijk aan het rondreizen.
1: Ja, nou ja. Volgens mij nog niet.
0: Nog niet. Oké. Als jullie elkaar maar niet kwijtraken natuurlijk dan.
1: Nee,
0: ja, dat is het belangrijkste.
1: Nee, dat is het belangrijkste, ja.
0: Dat is het belangrijkste, heel goed. Hé, nou, ik zou zeggen, jullie hebben nog 2 weken te gaan. Geniet er vooral van.
1: Komt helemaal goed, dankjewel.
0: En ik vond het superleuk om jullie even te spreken daar. Geniet nog even lekker van pizza, anders wordt die koud. En thanks dat ik Canada van mijn lijstje af mag strepen. Ik ben blij dat ik jullie aan de lijn heb gehad.
1: Ja, gedaan. Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel, geniet ervan.
1: Dankjewel, doei.
0: Nou, inmiddels al 11 landen verzameld. Dit gaat best wel lekker.

Mr. Know It All. Ik heb niet zo heel snel FOMO. Fear of missing out. Ik ken het wel, weet je wel, dat iedereen om je heen ergens is, iets leuks aan het doen is, en dat jij ondertussen thuis op de bank zit en denkt, had ik hier niet gewoon bij moeten zijn? Maar goed, ik denk dat ik dat gevoel dit weekend voor het eerst in tijden weer eens ga krijgen, want mijn agenda is aankomend weekend helemaal leeg. En dat is niet omdat ik niks te doen heb, maar niemand kan. Niemand kan. Dus ja, zo'n beetje al mijn vrienden gaan naar Lowlands of naar de Formule 1 in Zandvoort. Ook een flink deel van mijn Q-collega's zijn dit weekend te vinden in Binninghuizen. Vincent, Pronk, Kane Slobbe, Joost Winkels. Lekker tussen de artiesten als Samber, Antoon, Major Lazer, S10. En dan heb je natuurlijk ook nog de Formule 1 in Zandvoort. De voorlopig de laatste Grand Prix van Nederland. En die wordt ook nog eens afgesloten met niemand minder dan Martin Garrix. Nou, ja, nou, gelukkig zien we de beelden wel online. Maar goed, het scheelt ook weer gewoon in de rij staan, hè? Alle drukte en prikkels. En ik rust gewoon dit weekend ook lekker even uit. Ja, hè. Dit is Martin Garrix samen met U2 en

with you. What?